0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog en het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vroege maandag.
1: 1 juni van dit jaar.
0: Ja, ik moet bij die datum altijd denken aan die Vert Grappenhaus die dit zei op de persconferentie in de coronatijd. Toen de allereerste maatregelen werden verlengd tot 2 maanden. Wat is dat gewoon al lang geleden, toch? 6 jaar geleden alweer. Een vorig leven lijkt dat toch? Ja, in mijn geval zag mijn leven er wel echt anders uit. Ik werkte net een halfjaartje bij de radio en stond wel dagelijks om 4 uur op. Dus een nachtdier was ik wel. Maar ik woonde ergens anders. We hadden nog geen kinderen. We hadden wel een hele grote hond, maar die is er ook al niet meer. Maar wat wel hetzelfde is als toen, is de auto die ik rijd. Mijn blauwe Renault Twingo. Nou ja, ik startte hem dus thuis, zojuist, en ik zag meteen een lampje. Dat ik de studio heb bereikt is een wonder. En laten we het gevalletje Living on the Edge noemen. Het was een reis met twijfel. Van precies een half uur. Ik vertel je zo meteen meer.

0: Only When You Leave. Spandau Ballet hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Jarno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Beetje verkouden, maar het is hooikoorts, begrijp ik?
1: Ja, hooikoorts, ja. Ja.
0: Even een vraagje aan jou. Als je auto start en je hebt een rood lampje, wat zegt dat je moet tanken, en je moet nog 30 kilometer, ga je dan gewoon rijden zonder te tanken?
2: Dan ga ik tanken.
0: Ja?
2: Ja, het is wel een beetje afhankelijk van wat de actieradius zegt.
0: Mm-hmm.
2: Want het lampje gaat vaak al branden bij 80 kilometer of zo. En dan denk ik, oh, dan kan ik het nog wel. Maar als de actieradius zo krap is, dan...
0: Ja, mijn auto zegt dat niet, hè. Die is niet zo hip.
2: Nee, dan zou ik meteen alleen... denken.
0: Ja, nou, mijn vader heeft ooit gezegd... Ja, maar als je in het rood staat, kun je nogal 50 kilometer. Nou, het is 30 kilometer van mijn huis naar hier. Ik heb echt de hele reis vol twijfel gezeten. Ga ik het doen, ja of nee? Maar goed, ik woon echt recht tegenover een tankstation. Toen brandde het lampje nog net niet. Ik was de straat uit. Toen brandde die wel. Ik dacht, ja, dan kom ik nog 2 tankstations tegen tot Hilversum. Maar ja, langs de snelweg. Dat ga je natuurlijk ook weer niet vol met betalen. En bovendien zit ik ook niet heel ruim in mijn tijd 's ochtends. Dus ik had natuurlijk gisteren allemaal kunnen doen om het zien aan te komen. Maar ik ben natuurlijk ook weer zo iemand die dan living on the edge gewoon denkt, Ik heb niet heel hard gereden. Ik heb het toch wel even...
2: Achter een vrachtwagen gehangen.
0: Ja, ik ben niet met 120, 30 hier naartoe gereden. Omdat ik dacht, als je hier nu aankomt... Of ja, stel, ik kom hier niet aan, dan moet jij de show doen. Of moet je me op vliegtuigstandje zetten... dat alle muziekjes aan elkaar worden gedraaid.
2: Ja.
0: Maar ik had toch misschien beter wel kunnen tanken. Want ik vind het ook... Ja, ik heb wel een beetje vol spanning deze reis doorgemaakt. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. NPO Luister, ga je tanken als je in het rood staat of niet?
3: De dag nachtplaat.
0: Oh, dat is helemaal geen bedje. Oh, dat wil ik helemaal niet hebben. Dag nachtplaat, muziekje. Daar wil ik altijd een muziekje bij. Weet je wat? Het is ook maandagochtend voor mij. Ik pak hem gewoon even erbij. Wat gek. Wacht even hoor. Mapje. Hier, dag nachtplaat. Dan pak ik gewoon met muziekje erbij. Ja, het is natuurlijk ook gewoon echt een maandagochtend voor mij. Laat ik anders nog langer overdoen. Kotti.
3: De dag nachtplaat.
0: Ook mijn verbazing dat je dan deze dag nachtplaat... Huh? Stilte? Nou goed, in de NPO Luister app is het niet stil. Ik krijg een labtekst van Martine Henrietta Carina Dolores. Ze zegt, de omstandigheden rondom een eventuele verhuizing... ben ik weer begonnen met roken. En dat terwijl ik al 6 oktober 3 jaar gestopt zou zijn. Ik ben nu afgelopen zaterdag om 3 uur weer gestopt met roken... met pleisters en zuigtabletten. Het gaat tot nu toe goed. Ik ga weer lekker wandelen en sporten. Fijne show gewenst. Nou, heel veel succes Martine. En hou vooral vol. Ook Christian Pilterum heeft zich alweer gemeld. Succes met dagnacht. William, onze koffielover. Goedemorgen, zegt hij. En Judith is ook weer present vanuit sportschool. En Marco Nijssen, Jarno, die is ook weer binnengekomen.
2: Ja.
0: Met een foto. Waar zit hij nou?
2: Wij zitten een Sport Racecafé.
0: Oh ja. Nee, Marco Nijssen, onze luisteraar, die gaat graag naar uitzendingen toe. En dan maakt hij een foto vast zichzelf dat hij weer aanwezig is. Goed, dag-nachtplaat, dat zijn de dingen die we nu gaan bespreken. Ik heb 2 smaken voor je, de dag- en de nachtplaat. En ik ga ze nu aan je voorstellen.

0: Listen to Your Heart is de dagplaat van deze dag. Waar je voor kunt kiezen door heel simpel dag te sturen naar de NPO Luister-app. Of heb je iets meer behoefte om een beetje te chillen op deze dag? Dan is misschien deze wel een goede voor je.
1: Nachtplaat.
0: Good Vibrations. The Beach Boys als nachtplaat deze dag. Daar kun je ook voor kiezen. Dag of nacht, stuur maar door via NPO Luister. Gaan we eerst even 7 Days in Sunny June. Nou, die 7 Days hebben we ook gewoon in mei gehad. En volgens mij valt het de komende tijd wel mee, hoor. Af en toe even een buitje. Maar hey, als er 70% bui staat op je iPhone, wil niet per se zeggen dat het ook de hele dag regent. 7 Days in Sunny June.

0: beste liedje van Herman Brood, als je mij vraagt. Never Be Clever. Ik ben heel benieuwd hoe je nou zomaar in een videoclip belandt. Willem, leg dat eens uit.
1: Nou, goedemorgen. Ja, hoe beland je zomaar in een videoclip? Wij waren in 1989, als het goed is, waren we op vakantie in Zweden met de motor met een aantal vrienden. En wij zagen dat er ergens een mini-concertje was van een bandje, Roxette, dat we helemaal niet kenden. En wij gingen naar Borgholm Castle, we werden er nog een concert gegeven. En bleek dus achteraf dat er tegelijk ook opnames waren voor de videoclip.
0: En daar zit je gewoon in?
1: En daar zitten wij gewoon in. We hebben ons nooit zelf goed kunnen ontdekken, want het is vrij donkere opname.
0: Ja, ik heb hier de videoclip voor me inderdaad. Listen to Your Heart, de official music video. Die is dus opgenomen tijdens het concert op jouw vakantieadres.
1: Ja.
0: En ik zie wel inderdaad aanstekers in de lucht. Nou, die had je dus toen nog.
1: En de zangeres natuurlijk op blote voeten.
0: Ja, en een zwarte jurkje aan. En dan zie ik inderdaad een hele crowdy stukje voor. En dan sta jij dus gewoon tussen.
1: We staan er ergens tussen.
0: En maar stond je een beetje vooraan of achteraan? Weet je dat wel, je plek waar je stond?
1: Ja, we stonden, er waren niet veel mensen aanwezig op dat moment. Het viel op zich viel wel mee. Wij stonden ergens gewoon in het midden ergens.
0: Wat goed, zeg.
1: Was een meter 10 van Polymath.
0: Maar toen was Roxette dus ook nog helemaal niet bekend.
1: Ze hadden geloof ik net één hitje gehad in Zweden en in Engeland begonnen ze door te breken.
0: Ja.
1: De grote doorbraak kwam natuurlijk met de film met Richard Gere en hoe heet ze? Kom, even de naam kwijt.
0: Ben ik benieuwd.
1: Pretty Woman.
0: Ah, precies. Julia Roberts.
1: Julia Roberts, precies.
0: Nou, zo zie je maar, beginnende bandjes moet je steunen en zorgen dat je in het publiek staat. Dan land je zomaar ineens in een hele videoclip.
1: Dat is. Dus voor mij was het niet moeilijk.
0: Hey, bedankt Willem.
1: Oké, fijne dag.
0: Oké. De dag. Nachtplaat. Ja, maar toch Willem is het wel zo dat de nachtplaat meer stemmen heeft. Ik neem even kort de statistieken met je door. Want ik heb hier voor de nachtplaat heb

0: zit trouwens ook wel eens in een videoclip, Lianne.
1: In een videoclip niet. Nee.
0: Misschien moeten we dat gaan organiseren. Als ik gewoon straks bijvoorbeeld een beginnende artiest aan de lijn heb en die zegt: hey, ga je een videoclip maken? Dan heb ik hier iemand die erin moet. Of ben je niet zo van in de belangstelling staan?
1: Nou, niet echt. Dat is meer mijn man.
0: Oh, oké. Nou, dan vragen we toch gewoon je man. Hey, Lianne, jij stuurt wel een leuk appje. Hoi, Anne-Lie. En jij bent Lianne. Onze namen zijn anagrammen.
1: Ja,
0: nou, en dan mag je ook nog eens kiezen of de dag of de nachtplaat wordt, zeg maar.
1: Ja, voor mij mag de nachtplaat worden. De Beach Boys.
0: En met de meeste stemmen ook. Hartstikke bedankt voor het stemmen. En groetjes ook aan je man dan, hè?
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Doei.

horen Taylor Swift met Open Light. En dit is dus de favoriete plaat van Travis Kelce. Dat is de verloofde van Taylor Swift. En zie het liedje een beetje als een soort glinsterende ode aan de man die haar weer liet geloven in de liefde. En hij heeft een opaal als geboortesteen. Daarom dus Open Light. En die steen die staat symbool voor de veerkracht die Taylor toonde na haar hartzeer. Oh. Ja, nu is ze tot haar oren verliefd op die tight end van de Kansas City Chiefs, want daar speelt hij bij. En wat is het toch een beetje suikerspinromantiek, of vind je niet? En die Kelce, die speelt zijn wedstrijden trouwens in Arrowhead Stadium. En dat zeg je misschien niet veel, maar dat is dé plek waar het Nederlands elftal op 26 juni om 1 uur 's nachts hun eerste wedstrijd gaan spelen op weg naar de wereldtitel.

0: voor het eerst wordt gedraaid op Radio 2. En jullie mochten dan kiezen aan de hand van een fragment of het goed genoeg was om het liedje helemaal te draaien. Ja, en 97% van de stemmen kwamen toen binnen en zorgde ervoor dat Jasmine haar nieuwe track Feathers voor het eerst mocht laten horen op NPO Radio 2. En ze hangt wederom aan de lijn. Jasmine, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij hebt de wekker voor ons gezet om heel vroeg.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar met een goede reden. Hoe was het om je liedje voor het eerst op de radio te horen vorige week?
1: Ja, zo gaaf. En ik vond het echt zo leuk dat ik bij jullie in de show mocht komen. Echt super tof.
0: Hey, het is voor jou, eigenlijk staan we aan de voet van jouw carrière, aan het begin. Hoe begint bij jou een liedje schrijven? Kun je ze ons even meenemen?
1: Ja, tuurlijk. Bij mij is eigenlijk, mijn nieuwe song heb ik dan met Tony Cornelissen geschreven. Die heeft ook alles geschreven voor Direct en voor Chips en Cascara en zo. Mm-hmm. En super.

0: top. En dan begint het eigenlijk, dan ga je zitten in de studio en dan begin je eigenlijk een beetje gitaar tokkelen en een beetje neurien. En dan ontstaat het eigenlijk een beetje vanzelf. Eerst bijvoorbeeld met melodie begin je dan. En dan vervolgens komen er wat woorden in me op. En het is wel heel grappig hoe zo'n creatief iets ontstaat inderdaad. Dat je van niks in één keer met iets kan komen.
1: En wie doet dan de voorzet voor de tekst?
0: Ja, dat verschilt een beetje. Weet je, de ene keer dan kom ik met een zin of met een woord. En dan haakt de ander daarop in. Weet je, dat gaat heel natuurlijk.
1: Hey, en wat betekent deze track verder voor jou?
0: Dat betekent eigenlijk, het is eigenlijk begonnen met een inspiratie voor een liedje, dat heet Playbird van Okilu. Dat is een songwriter die ik gewoon heel inspirerend vind. Ik had zo'n liedje gemaakt en toen dacht ik, ik wil ook een beetje zo'n soort track maken, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dus dat vond ik heel vet. En Feathers, dat gaat eigenlijk over een verloren liefde. Die heel vaak nog in je hoofd opkomt en dat je zoiets hebt van oké, waarom zit je nog steeds in mijn hoofd? En elke keer als je dan bepaalde dingen weer ziet aan degene die denken.
1: En dat is in jouw geval dus? Je moet toch vaak aan die persoon denken?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, soms heb je dat inderdaad met een bepaald persoon. En dan doe je dat bedenken aan die komt die nostalgie weer naar boven en bepaalde herinneringen wat je eigenlijk een mooi gevoel geeft.
1: En dat komt allemaal samen in Feathers. Nou heb je al 3 liedjes uitgebracht dit jaar. Hoe ziet het eruit? Komt er een EP? Komt er een album aan? Kun je daar alvast iets over vertellen?
0: Ja, er komt aan het eind van het jaar een EP uit inderdaad. En ik heb nu dit jaar 3 nummers uitgebracht en er komen er nog 2 aan.
1: Super.
0: Dus,
1: wij Dag Nacht hopen heel erg dat je doorpakt. En wij en ook de luisteraar vinden jouw liedje heel erg leuk. Dus wij hebben besloten dat jij komende week onze Dag Nacht tipsong gaat zijn. En gaan de hele week gaan we je draaien.
0: Oh, wauw. Wat gaaf,
1: dat betekent 5 keer deze week, waarvan nu de eerste. Dus mij lijkt het een uitstekend idee als je hem zelf even gaat aankondigen, Jasmine.
0: Oh, nou echt superleuk. En wat een verrassing.
1: Nou, daar ga je.
0: Nou, hier is Feathers.
1: En meer is ook niet nodig. Jasmine met Feathers, dankjewel hè.
0: Ja, dankjewel.

0: The Fugees, Ready or Not, hier op NPO Radio 2. Waar ik via NPO Luister een heel lief berichtje van Doortje krijg. Want haar zoon is op examenreis en stuurde een iets wat verontrustend bericht. Toch, Doortje?
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je me even kort vertellen wat je me net stuurde?
1: Maar kort? Zal ik het voorlezen?
0: Dat mag ook.
1: Oké. Mijn jongste zoon heeft eindexamen gedaan. Om even te relaxen na de eindexamens hebben we een bootje gehuurd en lekker rondgevaren. Af en toe attendeerde ik de jongens op hoe mooi de natuur is. Zien jullie die prachtige waterlelies? Of horen jullie de merel zingen? Nu is mijn zoon op examenreis. Natuurlijk naar Lorette. Spannend voor een moeder. Het liefst zat ik verstopt in zijn rugzak en was ik er stiekem bij. Hij heeft een berichtje gestuurd dat ze veilig zijn geland en verder moet ik het er maar bij laten. Tot vannacht. Ik kreeg een spraakbericht midden in de nacht. Toen ik het opende, hoorde ik gekraak, gepiep en gerommel. Meteen maakte ik me zorgen. Is er iets gebeurd? Ligt hij ergens in een berm? Heeft hij hulp nodig? Ik besloot hem te bellen. Hij nam mompelend op. Ik vroeg, ben je oké? Wat is er aan de hand? Zijn antwoord was, mama, dat waren zingende vogeltjes.
0: Oh, die zoon van jou. Dat is toch smelten als moeder, ook op afstand?
1: Echt, hè?
0: Nou, volgens mij, Doortje, is die opvoeding heel goed geslaagd. Als hij misschien wel met een biertje op aan jou denkt om vogeltjes door te sturen vanuit Spanje. Nou, dan wil ik graag een liedje voor jou en je. Hoe heet je zoon?
1: Tim.
0: Wil ik heel graag een liedje voor jou en Tim draaien, Doortje. Welke mag het zijn? Ik ken je inmiddels een beetje. Ik heb er eentje klaarstaan en die zou ook nogmaals heel erg goed passen bij iemand aan wie je nu denkt.
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: Nou, zeg jij het maar.
0: Nou, dan wil ik graag Daddy Fryer voor je draaien met Think About Things en dan met Tim in gedachten, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Ga ik doen.

0: Meteen maakte ik me zorgen. Is er iets gebeurd? Ligt hij ergens in een berm? Heeft hij hulp nodig? Ik besloot hem te bellen. Hij nam mompelend op. Ik vroeg, ben je oké? Wat is er aan de hand? Zijn antwoord was, mama, dat waren zingende vogeltjes.
1: Oh, die zoon van jou. Dat is toch smelten als moeder, ook op afstand?
0: Echt,
1: nou, volgens mij, Doortje, is die opvoeding heel goed geslaagd. Als hij misschien wel met een biertje op aan jou denkt om vogeltjes door te sturen vanuit Spanje. Nou, dan wil ik graag een liedje voor jou en je. Hoe heet je zoon?
0: Tim.
1: Wil ik heel graag een liedje voor jou en Tim draaien, Doortje. Welke mag het zijn? Ik ken je inmiddels een beetje. Ik heb er eentje klaarstaan en die zou ook nogmaals heel erg goed passen bij iemand aan wie je nu denkt.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Nou, zeg jij het maar.
1: Nou, dan wil ik graag Daddy Fryer voor je draaien met Think About Things. En dan met Tim in gedachten, toch?
0: Ja, geweldig.
1: Ga ik doen.

0: Tim, wil ik heel graag een liedje voor jou en Tim draaien, Doortje. Welkom mag het zijn. Ik ken je inmiddels een beetje. Ik heb er eentje klaarstaan en die zou ook nogmaals heel erg goed passen bij iemand aan wie je nu denkt.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Nou, zeg jij het maar.
0: Nou, dan wil ik graag Daddy Fryer voor je draaien met Think About Things en dan met Tim in gedachten, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Ga ik doen.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moesten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog en het is zo'n 11 tot 15 graden. Overdag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hayley Williams, Airblades. Een hele goede morgen. Welkom op je maandag 1 juni. Joh, 1 juni. Ik weet nog dat het 1 januari was. Toen mocht ik hier na de top 2000 de ochtendshow doen tussen 6 en 9. Terwijl iedereen nog sliep natuurlijk. Maar dat voelt echt als 6 weken geleden. Wat vliegt de tijd. En wat is dat ook verschrikkelijk cliché als ik mezelf dat hoor zeggen. Maar ja, het is wel echt zo. Ik bedoel, we zitten in juni en nog 20 dagen. Dan is het 21 juni erbij. En dan zitten we gewoon alweer in de langste dag van het jaar. Ik heb lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen Spin Doctors, Owen Paul en ook de nieuwste van de Rolling Stones. Maar eerst even een overzicht wat maandag ons gaat brengen. Vandaag begint de week zonder afval. Ja, succes ermee. Ik heb net hier de vaatwasschaal aangezet en er zat een blokje in met een plastic hulseltje wat er af moest. Dus ik ben af. Verder is vandaag is het 100 jaar geleden exact dat Marilyn Monroe geboren werd. Natuurlijk het Amerikaanse fotomodel en actrice en zangeres. En ze werd in de jaren 50 een icoon als sekssymbool. En ze overleed in de nacht van 4 op 5 augustus in 1962 aan een barbituraatvergiftiging. Wat waarschijnlijk een gelukte zelfmoord was. Ja, en op verschillende plekken worden dus films van haar uitgezonden in door het land heen. En in cultureel centrum Forum in Groningen, daar kun je dus een tentoonstelling over haar gaan bekijken. Ja, precies. Hey, en tot slot, vandaag moeten alle landen die meedoen aan het WK officieel hun definitieve selectie gaan inleveren. En dat moet vanavond gebeuren voor 23:59, want anders... Geen idee eigenlijk anders. Uitsluiting van het toernooi zou best wel grappig zijn. Maar ik weet wel dat Mexico, Qatar, Paraguay, Ecuador, Iran, Saoedi-Arabië, Irak, Jordanië, Turkije en Oezbekistan hun selectie nog moeten gaan doorgeven. Ik zie wel één probleem, want ESPN heeft bekendgemaakt dat Oezbekistan morgen pas met hun

Chef Special. Ja, de band die niet zeker weet of ze volgend jaar nog bestaan. Omdat een van de twee meesterbreinen achter de groepen er dus mee gaat stoppen. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe je dan je tijd gaat vullen. Als je echt, nou, volgens mij wel 20 jaar met deze band alleen maar liedjes hebt geschreven. En ineens kap je ermee. Hoe ga je ineens je tijd spenderen? Nou, dat wist Owen Paul.

0: De duistere klanken van Evanescence en Bring Me To Life. Volgens mij uit mijn hoofd een videoclip waarbij ze uit een flatgebouw springt. Nou, don't try this at home. 10 juli, dat is de datum die hier bij NPO Radio 2 rood omcirkeld staat. Want dan komen de Rolling Stones met hun 25ste studioalbum. Ja, fantastische mijlpaal natuurlijk voor zo'n iconische band, waar gewoon twee mannen van 82 jaar gewoon nog steeds de round van de band vormen. Het is al vaak gezegd, maar er staat ook drumwerk op van bandlid Charlie Watts, die dus in 2021 overleed. Verder staan er ook samenwerkingen op, zoals met Steve Winwood, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, Robert Smith van The Cure, maar ook aartsrivaal Paul McCartney, die afgelopen vrijdag nog zijn 20ste soloalbum uitbracht, The Boys of Dungeon Lane. Dat is een chef's kiss hoor. Maar ja, je moet er als Stones, als je dan in wezen toch aartsrivaal bent, wel weer overheen. Dus grote verwachtingen voor dat album dat eraan zit te komen in juli. Maar vorige week, wel leuk, toen kwam luisteraar Arno even met een appje binnen. Want hij zei, het lijkt op een direct plaat.
1: Van de nieuw van de Rolling Stones, het begin. Ik moet altijd aan direct denken. Het lijkt ook heel veel op direct. Maar ja, welk nummer weet ik nou niet even niet. Huh?
0: Ja, welk nummer, dat wist hij even niet. Nou, wij hebben het even opgezocht. Welke lijkt dan zo op dat begin van de Rolling Stones? En dat is denk ik Won't Fall die jij bedoelt. Stones. Ik voel hem wel hoor. Het zit hem denk ik in de woo-woo'tjes. En zo'n mooi rustig begin. Maar ik denk niet dat ze hier direct voor gaan aanklagen. Ik denk het niet, want heel veel artiesten hebben een oertjes.

0: Sell it to my heart. Taylor Dane op NPO Radio 2. Nou, je mag het ook gewoon tegen mij zeggen, hoor. Of tegen de NPO-luisteraar.
1: Tussen de regels.
0: Ik kreeg ook nog een appje van Doortje, die ik al eerder deze uitzending sprak. Hoe is het met de eindexamens? Nou, de scores van mijn leerlingen liggen ongeveer tussen de 4,5 en de 7,5. Dat is een beetje breed. Maar het heeft allemaal te maken met de normering die er dan bij komt. Dus als het over het algemeen slecht gemaakt is in Nederland, dan komen er dus punten bij. En dat weten we allemaal op 11 juni, want dan worden de normeringen bekendgemaakt. En die ochtend mag ik dus ook mijn leerlingen gaan bellen of ze geslaagd zijn. Ja of nee? Maar goed, er moet wel een rectificatie plaatsvinden, want ik heb een dikke streep door een vraag van de leerling geschreven. Echt dikke streep, wat uiteindelijk goed bleek te zijn. Namelijk de tumba. Ik dacht, hij heeft dat instrument zelf bedacht, de tumba. Maar het blijkt een echt instrument te zijn, want ik had een luisteraar aan de lijn toen die er eentje op zolder had staan. Ja, viel ik even door de mand als muziekdocent. Maar goed, zo leren we allemaal bij. Wat we ook gaan leren is solo's raden, althans, dat moet jij gewoon doen. Ik heb 3 voor je klaarstaan. En het is een beetje een soulblokje dit keer. En ik heb deze voor je uitgezocht. Zo, lekker makkelijk hoor. Op de maandagochtend maakt helemaal niet uit. Van welk liedje is dat de solo? Laat het weten, NPO Luister staat voor je open. Dan krijg je er straks nog 2 van mijn cadeau. En mag jij een liedje kiezen die je helemaal wil horen. Zometeen Alex Warren, eerst Gavin DeGraw, Chariot.

0: Alex Warren en Fever Dream. De regels. Zeg Ronnie, hoe is het met de banenjacht?
1: Ja, ik ben bezig. Dat wilde nog niet echt vlotten, maar ik heb ook niet echt haast. Ik wil nog één baan scoren in de laatste 8 jaar dat ik nog moet werken.
0: Ja.
1: Die elke dag leuk is.
0: Nou, en dat is ook zo. Je moet toch ook gewoon werk doen wat je leuk vindt?
1: Ja, precies. En als je doet wat je leuk vindt, hoef je niet te werken.
0: Nee, zo is het. Net als het radio maken. Ik bedoel, iedereen... Het is heel leuk, hè? Waarschijnlijk heel veel mensen die in de nacht werken. En dan zeg je dat tegen anderen. Dan zeggen mensen, oh, dat zou ik echt niet kunnen, hoor. Middernacht opstaan. Maar als je iets doet wat je leuk vindt, dan maakt het niet uit.
1: Ja, precies. Ja, daar ben ik helemaal mee eens.
0: Hey, en wat vind je echt leuk? In welke hoek moet het dan een beetje zoeken?
1: Ja, wel een beetje met koken, eten maken, horeca.
0: Ja,
1: dus ja, horeca mag ook een instellingskeuken zijn, maar niet te vroeg, omdat ik altijd te laat op ben nog.
0: Ja, natuurlijk, je bent ook een nachtdier, ja. Dus liefst iets wat later op de dag begint. Maar dat is vaak met horeca, daar hoef je niet om 8 uur 's ochtends. Ligt eraan als je het ontbijt doet van een hotel dan weer wel.
1: Ja, als ik dat zie, je bent voor de ontbijtshift en dan skip ik al.
0: Ja, nee, en dat is ook echt hard werken, hoor. Nee, oké. Dus we moeten iets zoeken in de horeca. Dus als je tips hebt, NPO Luister, stuur me door, toch? Dan geef ik het weer aan jou door, Ronnie.
1: Ja, dan hoor ik het wel.
0: Ja, dat is goed. We gaan een spelletje spelen tussen de regels. Je hebt het al een keer gedaan. Dat ging toen volgens mij heel goed. Nu zitten we in de soulhoek. Dus ik ben benieuwd of je deze allemaal weet. Daar gaan we.

0: Weet je deze ook?
1: Nee. Ja, nee.
0: Ja, want ik altijd...
1: helemaal niet bekend voor. Ja, nee, ik zit in de richting van Tavares te denken, maar...
0: Nee. Was het niet? Het was Curtis Mayfield. Move on! Zingt hij dan heel hoog. Laten we gewoon de derde doen.
1: Nog

0: iets makkelijker, denk ik. Welke is het? Weet je dat?
1: Nou, volgens mij is die man met die lage stem. Mm-hmm. En wat mij meest bekend voorkomt was... Papa was a Rolling Stone.
0: Ja, dat is het. Dat is het hartstikke goed hoor. Ik vind het wel goed. We gaan gewoon scoren van 2 van de 3. Vind ik hartstikke netjes voor zo'n maandagochtend 1 juni. Als prijs gewoon ook, je mag kiezen Commodores, Curtis Mayfield, dus move on up. Of wil je de Rolling Stones dan horen? Nee, die niet de Rolling Stones, die hebben we net gehoord. Papa was de Rolling Stone van The Temptation, want de Stones
1: ja,
0: hebben al gehad. Ja, gaan we die gewoon lekker doen. Hey, 7 minuten, wat kan ons het schelen, toch?
1: Tuurlijk. Het is,
0: lekker, joh.
1: Het is nog vroeg, hè?
0: Nou, daarom. Hartstikke goed. Bedankt voor het meespelen, Ronnie. En succes ja, met de baanjacht. Als we wat weten, dan laten we van ons horen, hè?
1: Oké, doe maar.

gewoon. Loreen met Tattoo hoorde hier op NPO Radio 2. En het is tijd voor de ochtendshow. Jan Willem zat op, staat alweer klaar met hun 2001ste uitzending. Zo zeg je het al goed, 2001. Want afgelopen vrijdag vierden ze hun 2000 verjaardag. Met ook nog een mooie tv-uitzending. Check zeker nog en kijk die even terug. Ik wens je een hele fijne dag en ik zie je donderdag weer.

gewoon. Loreen met Tattoo hoorde je op NPO Radio 2. En het is tijd voor de ochtendshow. Jan Willem zat op, staat alweer klaar met hun 2001ste uitzending. Zo zeg je het al goed, 2001. Want afgelopen vrijdag vierden ze hun 2000 verjaardag. Met ook nog een mooie tv-uitzending. Check zeker nog en kijk die even terug. Ik wens je een hele fijne dag en ik zie je donderdag weer.

gewoon. Loreen met Tattoo hoorde je op NPO Radio 2. En het is tijd voor de ochtendshow. Jan Willem zat op, staat alweer klaar met hun 2001ste uitzending. Zo zeg je het al goed, 2001. Want afgelopen vrijdag vierden ze hun 2000 verjaardag. Met ook nog een mooie tv-uitzending. Check zeker nog en kijk die even terug. Ik wens je een hele fijne dag en ik zie je donderdag weer.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig zijn gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie, Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja, Willem. En goedemorgen.
3: Hey Robert, hallo.
4: Rust nog op de Nederlandse wegen. Maar je hoorde net het verhaal in het nieuws over de A4. De A4 Rotterdam-Antwerpen. Die is dicht bij de Belgische grens voor opruimwerkzaamheden. Gaat nog eventjes duren. Volgens Rijkswaterstaat tot 6:15. Verder verwacht ik vanochtend een maandagochtendspits. Iedereen is weer lekker aan het werk. Vanmiddag kan er een buitje vallen. Dat kan misschien verkeersbelemmerend zijn. Maar verder een gewone maandag.
3: Dankjewel weer. Tot zo meteen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
17: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Fly away van Lenny Kravitz. Goedemorgen, welkom op maandag 1 juni. Het is de eerste van de nieuwe maand en het begin van de meteorologische zomer.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. Dat is toch lekker?
0: Nou.
1: Ja, dan kunnen ze nooit ver weg zijn.
0: Wie?
1: Nou, geef ze eens even een jetje. Kom op zeg, het is maandagochtend. Hartstikke
0: laat. Ja, het is toch lekker, de meteorologische zomer begint.
1: Dat hebben ze gedaan omdat het handig is om dat aan het begin van de kalendermaand te doen. Hè? Want anders moet je wachten tot 21 juni en dan zal het de vraag, begint de zomer dan op 20 of op 21 of op 22?
0: Ja.
1: Dus daarom hebben we de astrologische en de meteorologische zomer. Of is het de astronomische zomer?
0: Astrologische zomer.
1: Ja, astrologische zomer, dat is in principe. Ja, die heb je al gehad, hè? Die voorspel je altijd, hè?
0: Ja, astrologische zomer. Ja,
1: welke teletextpagina was dat ook alweer?
0: Het was... Goh, we hadden 360 en dan volgens mij 366.
1: Mis je het nog wel eens? Want even voor degenen die het gemist hebben, we hebben dat vaker verteld. Maar Jeroen schreef vroeger de horoscopen voor teletext.
0: Ja, ik had er een buitengewoon talent voor. Dat was een heel groot soort intuïtie. Vanaf kinds af aan wist ik al, ik zie dingen. En dat heb ik toen vertaald in een teletextpagina.
1: Ja, bij jou was het eigenlijk altijd astrologische zomer.
0: Ik vond het heel leuk om te doen altijd. En dat was uiteindelijk was iedereen altijd gelukkig. Want het liep altijd goed af, ook in mijn astrologische voorspelling.
1: We hadden niet anders van je gedacht.
0: Maar goed, de astrologische zomer is begonnen.
1: De astronomische zomer, die begint... De astronomische zomer begint 21 juni en vandaag begint de meteorologische zomer. Dat is logisch, de meteorologische zomer. Ja.
0: Voor het weer.
1: En afgelopen vrijdag hadden we onze 2000e uitzending. Wat was het leuke met Raccoon en Vela en Miss Montreal die langskwam. De thermomok regen. We hebben heel veel berichtjes gehad. Het waren er duizenden. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben er nog niet naartoe gekomen.
1: Ik wil het wel gaan doen.
0: Geloof me, we slaan het op in ons hartje.
1: Zeker weten. Vandaag aflevering 2001 van Jan Willem start op. En met deze week live muziek van Ilse de Lange. Morgen komt ze langs.
0: Echt?
1: Vrijdag hadden we er ook al bij Ruimte op. Op de tv. En morgen komt ze hier. En dan kunnen we ook uitgebreid met de kletsen.
0: Ach, Ilse was zo lief. Ilse had een bosje bloemen gekocht. Ik kwam in de kleedkamer bij de televisiestudio. En toen stond er een bosje bloemen.
1: Lief,
0: stond een kaartje bij van Ilse.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Met jullie 2000e uitzending. Ik denk, nou Ilse, dat had je ook niet hoeven doen. Maar je hebt het wel gedaan. Je bent een schat.
1: En aanstaande vrijdag hebben we alweer de laatste tv-show. Rond 9:30 op NPO 1. En vanmiddag niet schrikken. Dan gaat dit klinken. Ik vind het zo'n naar geluid.
0: Ja, maar het werkt wel.
1: Dat klopt.
0: Voor wat het moet doen. Het NL Alert testbericht op je mobiel. En ja, ik bedoel, ook al hebben we het nu gezegd... Dat je vanmiddag alsnog gaat schrikken als het zover is... dat je dat geluidje dan weer hoort. Maar goed, je bent gewaarschuwd. Wist je dat je ook een NL Alert kan ontvangen voor andere locaties? Dat is handig als je bijvoorbeeld mantelzorger bent... voor iemand die verder weg woont. Of als je paarden verderop in de wei hebt staan. Dan kan je dat instellen. Zeg je, ik wil voor die locatie wil ik ook een...
1: Zou jij voor heel Nederland NL Alert willen hebben?
0: Nee, dat denk ik niet. Nou, ja, het is ook niet
1: lijkt me echt iets voor jou dat je weet... van oké, er is in Limburg wat aan de hand. Dat je altijd op de hoogte bent. Nee, dus ik zie het aan je hoofd.
0: Nou, weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, ja, als dat belangrijk is, dan hoor ik het alsnog wel van mijn connecties in Limburg.
1: Ja, sowieso. Dan hebben ze van nodig. Jeroen, kom eens even helpen.
0: Ja.
1: Er is ook veel gesport dit weekend. Later in de show praat Erik Dijkstra je natuurlijk helemaal bij over de hoogte- en dieptepunten. Want dieptepunten waren er ook, met name in Parijs. Voor tennisser Jesper de Jong, onze trots op Roland Garros bij het enkelspel, zit het af en toe er helaas op. Hij speelde dit weekend tegen Alexander Zverev, de Duitser. Hij heeft de wedstrijd verloren. Hij begon wel lekker en sterk. Ik dacht heel even, oh Jesper, kom op.
0: Wordt hem, ja.
1: Ja, maar Zverev die maakte voor de wedstrijd nog een klein foutje. Hij had geen idee wie er tegenover hem zou staan. Tenminste, let even op. Dit is in het Duits in een interview.
2: Ik moest mich auf die Sachen konzentrieren die ich die ich beeinflussen kann, das sind meine Matches. Wie schon gesagt, ich spiele gegen Frankie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis und das ist mein Fokus.
1: Ja, heb je het gehoord?
0: Frankie de Jong.
1: Frankie de Jong.
0: Ja, maar dat is iemand anders.
1: Frankie de Jong voetbalt.
0: Oh, voetbal.
1: Frankie de Jong tennis niet. Misschien tennis Frankie de Jong ook wel, maar hij voetbalt in principe. Dus ja, het zou heel gek zijn als Zverev in één keer tegen Frankie de Jong moet tennissen. Na de wedstrijd heeft hij wel een soort van excuses aangeboden nog. En voor Jesper / Frankie de Jong zit het toernooi er nu dus op.
0: En het is 1 juni, de geboortedag van Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 jaar zijn geworden. En dat is dit weekend groots gevierd in Palm Springs in Amerika. Daar staat een enorm standbeeld van Marilyn. Dat beroemde moment dat ze op dat rooster staat in de metro... en dat de jurk zo omhoog geblazen wordt. Nou, een heleboel fans die kwamen in witte jurken aan... en een mooie witte pruik op om een wereldrecord te verbreken. Natuurlijk dat van... De meeste Marilyn Monroe lookalikes op één plek. En het is er gelukt!
3: 3, 2, 1, we did it!
1: Ja, het is er gelukt. Hoeveel Marilyns? Er staan wel heel veel mannelijke Marilyns bij.
0: 1037 Marilyns bij elkaar. Die ook nog even voor Marilyn natuurlijk hebben gezongen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Maar veel mannen dus in Marilyn outfit viel mij op. Dus hij is zeer populair bij de mannen.
0: Zeker, ja, dat waarom ook niet. Je kunt lekker, iedereen mocht meedoen. Ik dacht nu heel even, ik zat even het fragmentje te luisteren, dat ze Mr. President gingen zingen. Dat deed zij, maar nee, deed ze.
1: Dat ging niet. Het werd Happy Birthday.
4: Ja. Jouw startnummer.
1: Dear Marilyn. En, maar goed, ja, dat vond ze wel mooi. Ik vind op zich ook wel een lekker idee voor een startnummer, hoor, Marilyn Monroe.
0: Die Happy Birthday voor John F. Kennedy.
1: Ja, of nee, of die andere. I just wanna be loved by you. Da, da. Of iets anders, hè, want jij hebt het voor het zeggen. Als je denkt van, jongens, het is maandagochtend, het is 1 juni. Doe mij maar 7 Days in Sunny June van Jamiroquai.
0: Ja.
1: Of bijvoorbeeld iets van Björk, gewoon als tegenhanger van het mooie weer. Even

0: Denise Williams op Radio 2. Goedemorgen, het is maandagochtend. Hoe stond de weg? Lekker rustig nog, denk ik?
1: Ja, lekker rustig nog. Zeker wel. Die A4, dat laatste stukje om bij de havens van Antwerpen de grens over te steken, is nog steeds afgesloten. Dat duurt nog heel eventjes. En een probleem op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Delft en het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag sta je een kwartier in de file. Er is daar één rijstrook dicht.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Jet Rebel met Changes Coming Round the Bend.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Jouw startnummer.
0: Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey Suzanne.
0: Mooi, ja. Ik zag het liedje binnenkomen en ik moest gelijk aan Alpe d'Huez denken.
2: Ja, klopt. Ik zou erheen gaan, maar ik zit in Lappenmand. En ik wil alle vrijwilligers voor deze week een hart onder de riem steken. Want ze doen ontzettend goed werk. En ja.
0: Nou, wat ontzettend lief van jou, Suzanne. Want het komt door All for One van Douwe Bob. Want die vraag je aan als startnummer. Ga ik natuurlijk zo even voor je draaien. Geen enkel probleem.
2: Oh, super.
0: Ja, ja, en dat nummer heeft hij geschreven voor Alpe d'Huez. Om iedereen een hart onder de riem te steken. Hij fietst hem zelf ook, hè?
2: Ja.
0: Ja, en, maar goed, ja, het is wel lief dat jij dan, terwijl je in de Lappenman denkt, aan iedereen denkt die er wel heen gaat. Baal je ervan of valt het mee?
2: Nou, ik baal er stevig van, maar ik heb iedereen beloofd die mij gisteren allemaal hele lieve berichten heeft gestuurd. Volgend jaar ben ik erbij.
0: Ja, zo is het.
3: Maar weet je, nu leef je ook je bijdrage, Suzanne, door een liedje aan te vragen op de radio. En miljoenen mensen horen dat en dat is toch even weer een extra steuntje in de rug voor al die mensen. Door
2: ja,
3: jou!
2: Zeker.
3: Ja, ik probeer gewoon zo'n motiverende woorden
0: maar dat
3: te
0: doe jij heel goed, Jeroen. Ja, ja, ja. Ik hoor, Suzanne die knapt ook steeds meer op. Als je nog even zo doorgaat, dan kan ze me gewoon op fietsen. Ja, dan vliegt ze die Alpe d'Huez op. Ja. Ja. Want, man, hoe vaak wilde je hem lopen?
2: Eén keer.
0: Ja, dat is ook een beetje middels
2: dat
0: vind ik.
2: Ja, dat is genoeg één keer.
3: Ik heb hem een paar keer met de auto gedaan, dat vond ik al
0: vermoeiend. Ja, precies, jij zag er als een berg tegenop, wat dat betreft. Suzanne, misschien is het leuk dat je dan als Suzanne des Vaderlands nu even iedereen nog een keer toespreekt in een korte radiotoespraak, zoals Wilhelmina dat vroeger ook deed in lang vervlogen tijden.
4: Landgenoten.
0: Ja. Oh, ja.
2: Nou, lieve mensen, jullie gaan deze week iedereen een hart onder de riem steken en ik denk aan jullie en maak er een mooie week van.

0: zelf voor Alpe d'Huez. En we sluiten ons natuurlijk bij Suzanne aan. Als je meedoet aanstaande donderdag, heel veel succes. Ook als je er nog iemand wil aanmoedigen. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die erheen gaan. Puur voor het aanmoedigen van anderen. Vind ik ook altijd zo mooi, dat je die kant op reist.
1: Ja.
0: En want dat doe je toch met z'n allen.
1: Ja.
0: Die samenhorigheid. En het wordt nog steeds meer een nationaal evenement.
1: Die hele Alpe d'Huez.
0: Ja, vind ik wel. Mooi, een beetje zoals de top 2000 in de laatste week van het jaar. Alpe d'Huez dan zo aan het begin van de meteorologische zomer. Hè? Dat is vandaag natuurlijk. Ik kan die vaak genoeg herhalen.
1: Ik weet het.
0: Wolken en zon die wisselen elkaar vandaag af. In het noorden en oosten kan nog een buitje vallen. Het wordt 24 graden. Verkeersupdate krijg je van Robert Vriesen. Goedemorgen.
2: Hele goede morgen. 90 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Begin van ochtendspits en nog voor de maandag. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld 9 kilometer bij Zaltbommel. Kwartiertje vertraging daardoor. Eén rijstrook van A4 is dicht vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Ook daar moet je rekening houden met
0: gezondheid.
2: 10 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen een klein kwartiertje op onthoud.
3: Of is dit een subliminal message aan iemand? Schatje, als ik kuch, dan zeg ik eigenlijk, ik hou van jou. Oh, dat weet jij alleen, ja, natuurlijk.
0: Of wil je ook een jingle, net als Carmen? Dus de kikker van Robert.
2: Oh, heeft Carmen daar een jingle?
0: Ja, precies. Als wij een kikker horen, dan kan ze even kuchen terwijl wij de jingle starten. Kijk, dat is deze.
4: De kikker.
0: En in principe is Robert is daar prima in te zetten.
2: Ja, hij gaat goed, hé.
0: De kikker van Robert.
2: Ja, graag.
0: Oké. Ik vraag hem even aan bij de schatjes. Dat ze even aan de slag gaan om een mooie jingle voor je te maken.
5: Weet waar je aan begint, hoor.
0: Ja, je krijgt het pas en te onpas.
2: Ja, dat
0: Robert,
2: is wel, dat vind ik niet erg.
0: Dankjewel, hè. Tot zometeen.
2: Ja, tot zo.
0: Het is 3 minuten over 6:30 inmiddels. Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's kon alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Want volgens bureau HALT willen jongeren leren van hun fouten.
6: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
5: Het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of als minderjarigen worden betrapt op alcoholgebruik. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand omgekomen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag met meer informatie te komen. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met dat onderzoek. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie hebben of beelden op zich te melden. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheid.

0: Drentse regio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
1: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
2: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
1: Komt goed.
3: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
4: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ja, ik voel het geweldig. Maar het was wel warm.
0: De organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen sporten.

0: waarmee we richting aflevering 2000 van afgelopen vrijdag gingen. Dat we gewoon doorgaan daarna 2000 collectie.
1: Oh, ja.
0: Ja, waarom niet? En we houden gewoon de volgorde aan, Carmen. Dus ik dacht, ja, afgelopen vrijdag was Jeroen met aflevering 2000.
2: Ja, wat een plaat was dat ook, hè?
1: Wat een plaat was dat, hè?
0: Ja, ik hoorde mensen er, ik was in de supermarkt en de mensen die hadden het er gewoon over.
2: Wat een plaat was dat, ja, Mark Anthony. You sang to me.
1: Nou, ik heb iets een beetje in diezelfde categorie.
2: Uit 2001?
1: Ja, het is in ieder geval rond die tijd uitgebracht. In 2001 stond het heel hoog in de top 100.
0: It Wasn't Me van Shaggy.
1: Maar niemand kent het meer, behalve ik. Dat is het gekke. Ik heb hier even een rondje gedaan door de studio. Niemand heeft er ooit van gehoord.
3: Niemand kent het, Carmen.
1: Nee.
4: Ik heb er ook nog nooit van gehoord.
1: Terwijl ik het toch echt helemaal grijs gedraaid heb.
4: Maar wat is het dan?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Het is een beetje in de tijd dat je heel veel van die, een beetje, ik noem het maar een beetje van die zijige platen.
0: Die glijplaten.
1: Van die glijplaten.
0: Zoals Boyz II Men en zo.
1: Nou, inderdaad.
2: Black
1: in
2: Street.
1: Die categorie heb ik erbij gesleept Sun by Four. Kennen jullie die groep nog?
0: Nee, zeg maar helemaal niet.
1: Hij komt uit Puerto Rico, was een beetje een salsa-band. Het werd echt een boyband. Later zijn ze uit elkaar gegaan. Toen gingen ze verder als gospel-trio. Gingen ze echt meer in kerken optreden. Maar ze begonnen wel een beetje als boyband. Dat Puerto Rico zit er een beetje in, dat vind ik heel erg mooi. Ze hadden dus een grote hit, het Spaanse A Puro Dolor. En daar hebben ze een Engelse versie van gemaakt. Ja, ja. En ook dat werd een hit.
0: Maar werd het een grote hit? Kunt u even aan Alfred van de Weetjes vragen? Sterregisseur van dit programma die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
1: Mm-hmm. Alfred?
0: Nee. Wat nee?
1: Hoezo nee?
2: Hij stond in de top 100, zegt Carmen.
1: Hij stond in de top 100.
2: Dan was het toch een hit?
5: Oh, wacht even. Hij stond op nummer 5.
2: Nou, wat gek. Hey.
0: Nummer 5. Geen hit.
1: Ik ben benieuwd of er meer luisteraars zijn die dit nummer nog kennen. Hé, hey, bereid je voor hoor. We glijden even van die stoel.
0: Dit is The Purest of Pain.
1: Mooi gitaartje.

0: Zo.
1: Maakt veel los.
2: Die titel heeft, nou, dat is vooral een groot voorspellend vermogen. Purest of Pain, hè? Als titel. Stond bij voor. Verschrikkelijk. Wat een glijplaat.
1: Ja, ik vond het ook. Dit tartte zelfs mijn grenzen.
2: Ja, ja, ja. Dat je na anderhalf minuut dacht van jongens. Ja, ja. Goed, maar het is mooie van Carmen. Die vlucht dan ook na een minuut de studio uit. En die blijft jullie maar zitten met die Son bij voor. Maar ik kan me wel voorstellen wat ze vertelt. En nou ja, als je dus liefdesverdriet hebt en je bent tiener, dat je dit dan helemaal grijs raakt.
1: Ja,
2: dat je dan helemaal zwelgt in de emotie.
1: Van je gevoel, ja.
2: Het is wel grappig. Er komen wel heel veel reacties op binnen. Kun je een bloemlezing geven? Pak er even gewoon 3 uit.
1: Ja. Sharon, oh wat fantastisch, deze ken ik nog wel. Reinier, uit GVD. Stefan, jou hoor Carmen, die ken ik nog wel. Leuke nummers. Oh, het gaat echt helemaal los, jongen.
2: Ja, en Connie heeft ook geappt.
1: Ken ik dit. Ja. Grijs gedraaid, maar ik herken het wel. Daphne.
2: En wat denk je? Connie heeft geappt, die heeft een berichtje ingesproken. Berichtje duurt 8 seconden. Connie wel of Connie niet?
1: Connie wel, ja.
2: Connie wel? Connie wel? Ja, nou, gaan we even luisteren of Connie wel, ja.
3: Goedemorgen, jongens en Carmen. Nou, Carmen, ik begrijp wel waarom dit vergeten is. Jeetje, dit is echt erg.
2: Nee, Connie.
1: Dat maakt niet uit. Carmen, de keuze is altijd goed.
2: En zo is het. Goedemorgen. Opstart op maandag met Golden Earring en

0: Harry Styles. Oftewel Stetsarandos. American Girls.
1: Hoe zegt u?
0: Stetsarandos.
2: Stetsarandos.
0: Stet. Stetsarandos. Stet. Stetsarandos.
2: Oké.
0: Ja. Oh, je neemt er ook snel genoeg mee.
1: Nou ja, nee, bij dit soort dingen denk ik dat je zal er wel voor doorgeleerd hebben.
0: Dat, ja, ja, het zal wel kloppen.
1: Ik neem het meteen van jou, okay. Dan ga ik er geen bezwaar tegen
0: aan. Nee, maar, het is een, maar je denkt niet van, hé, waarom zeg je dat?
1: Ja. Waarom
0: Alfred
1: zeg je
0: van
1: dat?
0: Weetjes, Alfred van Weetjes.
1: Alfred wel, Alfred ja, is kritisch.
0: Maar Alfred van de Weetjes is tegen van dit programma die alles weet zolang niet maar kan opzoeken.
1: Ja.
0: Ik denk als je nu googelt op Stetsarandos dat je er heel snel achter bent.
2: Ik kom op Stet Potato.
0: Sorry.
1: Of is dat een naam waaronder die hotels boekt of zo?
0: Nou, je bent wel in de richting, je bent warm. Dat is de hij heeft onder die naam meegelopen aan de marathon in Berlijn vorig jaar.
1: Oh!
0: En,
1: niet dat er niet Styles op zijn achter. Nee,
0: ja, precies. En dat mensen hem niet gelijk herkenden aan zijn naam.
1: Zouden wij dat ook kunnen doen? Dat je onder een andere naam inschrijft bij een marathon. En dat er dan alsnog Styles bij jou op je rug staat.
0: Dat zou leuk zijn. Dat ik als Harry Styles. Precies. Dat hadden we moeten doen bij de marathon gisteren. Ja, maar goed, dat was natuurlijk de hele tijd was dat verhaal toch? Dat die mensen lopen aan de marathon.
1: Utrecht.
0: Ja, maar het is niet bewezen. Dus niemand heeft hem gezien, er zijn geen foto's van.
1: Hij liep mee als schoof.
0: Ja, als Dick Schoof, dat was ook wel grappig geweest. Ja. Het was American Girls van Harry Styles.
1: De verkeerssituatie op deze vroege maandagochtend best druk al hoor. Mensen zijn bijna richting de 200 kilometer aan files. En die A4 nog steeds dicht als je onderweg bent van Bergen op Zoom naar Antwerpen. Beetje de route voor het vrachtverkeer naar de havens van Antwerpen is nog steeds afgesloten door een ongeluk dat daar vannacht gebeurde. Omrijden doe je door via Breda te rijden, dus via de A16 en dan bij Hazeldonk de grens over.
3: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Lana.
3: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Floor.
3: Is er nog nieuws?
0: Ja zeker, dit weekend was in Lemel in Overijssel de trekkerslep. En als je denkt, hé, wat is dat dan weer? Dat is een wedstrijd waarbij de bedoeling is dat je met je trekker een sleepwagen verplaatst over een baan van 100 meter. En dan wordt de tijd bijgehouden en wie het verste komt gaat met de winst naar huis. Het is een serieus competitie, maar er is één ingrediënt nog belangrijker.
4: Gezelligheid, dat doet voor. Gezellig, met al die mensen, mooie groepie. Gezellig al die, Gezelligheid, dat doet voor.
0: De gezelligheid, daar doen we het voor, zo is het. Aan de wedstrijd deed precies één vrouw mee en die ging ook gelijk met de winst naar huis. Alberta Grote-Marsink uit Stegen, die pakte met haar stijger 81-40 de winst. Dat is ook een hele mooie trekker natuurlijk. En de mannen die waren natuurlijk gewoon voor de gezelligheid. Hè. Dat is duidelijk. Ja, absoluut.
4: Gezelligheid,
0: dat precies.
1: Mag een mooi man. Goed, een museum in Metz in Frankrijk heeft gisteren aangifte gedaan bij de politie van diefstal van een banaan. Weet je nog dat kunstwerk, je weet, dat er een kunstenaar was en die dacht, ik heb een gaaf kunstwerk, ik plak een banaan met een stuk zilver duct tape tegen de muur. En dat is dan het kunstwerk. Nou, dat hing dus in Metz in een museum. En dat is gejat. Nou ja, dat is natuurlijk super vervelend, want dat was toch wel heel veel geld verkocht, ook een miljoen, dat je denkt, nou, waar gaat het over? Maar goed, het is wel op zich wel een geluk bij een ongeluk, dat het natuurlijk heel makkelijk te vervangen is.
0: Dat is, ze doen dat sowieso onder 3 dagen, hè?
1: Ja, want anders wordt hij bruin. Dat is onherroepelijk.
0: Dat is toch grappig, hè?
1: Ja.
0: Dat was het even voor nu. Want we hebben ook nog hele lekkere muziek. En dat is natuurlijk ook belangrijk op maandagochtend. Fijne opstarten met Amy Winehouse en Mark Ronson. Dit is Valerie.

0: Mensen willen nu al wraak op je nemen, kwamen vanwege die Purest of Pain van Somebody Four. Eduard bijvoorbeeld vraagt net aan Kokomo van de Beach Boys.
1: Dat is gewoon een mishandeling.
0: Je hebt ons net wel wat aangenomen met die plaat van zo net. Mag ik daarom op de dobbel zijn? Kokomo groetjes van Eduard, niet persoonlijk bedoeld.
2: Ja, dan ben ik vroeg thuis hoor, als dat gaat gebeuren.

0: Mensen willen nu al wraak op je nemen, kwamen vanwege die Purest of Pain van Somebody Four. Eduard bijvoorbeeld vraagt net aan. Kokomo van de Beach Boys.
1: Dat is gewoon een mishandeling.
0: Je hebt ons net wel wat aangedaan met die plaat van zo net. Mag ik daarom op de dobbelsteen Kokomo groetjes van Eduard niet persoonlijk bedoeld?
2: Ja, dan ben ik vroeg thuis hoor, als dat gaat gebeuren. Ik zit tegenwoordig op kickboksen, dus pas op Jan Willem.
0: Oh, dat heb je helemaal niet verteld, dan had ik me even ingehouden.
2: Dus als jij Kokomo eruit, nou dan weet je hoe dat afgaat.
0: Goed, zometeen het nieuws van 7 uur, dus je zit er lekker in.
2: Ja, gaat gezellig worden. Nou, waar gaat dit over?
3: Ja, klopt, het is gewoon een mannenwereld. Alleen, ik pronk met de veren.
0: Ja, ik hoor heel veel vogels. Dit is een vogelaar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan dat iets...
0: Parkietjes.
2: Iets specifieker?
1: Parkietenshow.
2: Nee, het is geen parkiet.
4: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is geen parkiet.
1: Maar wel een vogelaar. Kwartel.
2: Ja.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Mensen willen nu al wraak op je nemen, kwamen vanwege die Purest of Pain van Somebody Four. Eduard bijvoorbeeld vraagt net aan. Kokomo van de Beach Boys.
1: Dat is gewoon een mishandeling.
0: Je hebt ons net wel wat aangedaan met die plaat van zo net. Mag ik daarom op de dobbelsteen Kokomo groetjes van Eduard niet persoonlijk bedoeld?
2: Ja, dan ben ik vroeg thuis hoor, als dat gaat gebeuren. Ik zit tegenwoordig op kickboksen, dus pas op Jan Willem.

0: totaal abstract. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Eén minuut over zeven op maandagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In de gevangenis wachten veel mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Maar daar is geen plek, terwijl er wel mensen in die klinieken zijn die zijn uitbehandeld en dus zouden weg kunnen. Maar waar naartoe? Ze kunnen vaak nog niet meteen op zichzelf wonen en hebben zorg nodig, zoals mensen met een verstandelijke beperking. En dus loopt het hele systeem vast.
8: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvan gebruiken.
7: Het afgelopen jaar namen de TBS-klinieken ruim 120 nieuwe mensen aan, en dat is niet genoeg. Stevige regen- en onweersbuien hebben in Overijssel gisteravond overlast veroorzaakt. Een buurt in Almelo had geen stroom na een blikseminslag in een huis. De bewoners bleven ongedeerd. In Enschede werd een tunnel afgesloten die onder water was gelopen na stevige regenbuien. En in Hengelo waaide een grote boom tegen een pand aan. In Noord-Italië is een reddingsoperatie aan de gang om een man te bevrijden die vastzit in een grot. Hij zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan een voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten hiervoor de doorgang verbreden. En dan een sport waar je niet zo vaak iets over hoort. In Amsterdam was er een wedstrijd tussen de meest geliefde zangvogels in Suriname, de twatwa-vogel. Die vogels in een kooitje moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk fluiten. En dat was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1 en 43 keer voor de nummer 2. Het viel de verslaggever op dat de baasjes allemaal mannen zijn.
9: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander, de mijne doet helemaal niet. Want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
10: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
6: Ja, dus ja, die kan er altijd mee inwinnen natuurlijk. De rest kan naar de prijs fluiten.
7: Ja, dat is zo. Nou, die twatwa is echt een kleine vogel met een opvallend dikke snavel, waarmee ze heel makkelijk harde zaden kunnen kraken, zeg maar. In Nederland worden ze dikbek zaadkrakers genoemd, en die zijn hier allemaal gefokt in Nederland.
6: Dikbek zaadkrakers?
7: Ja, dikbek zaadkrakers.
10: Dikbek.
7: De twatwa-vogel. Het weer nog, geregeld zon. Er kan later ook een enkel buitje vallen en bij weinig wind wordt het 21 tot 25 graden. Vanaf morgen dan wordt het tijdelijk wat koeler.
6: Ik kijk even naar Jeroen, maar volgens mij heeft hij zijn nieuwe lievelingsdier gevonden.
10: Met dikpik
6: zaadkraakvogel.
10: Zaaddikpik.
6: Goed, we gaan eerst maar eens even naar Robert met de verkeersupdate. Goedemorgen.
11: Hele goedemorgen. Ja, 170 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Dat zijn veelal korte dagelijkse files. Twee files zijn iets langer. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 10 kilometer vanaf knooppunt Hintham. 20 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een kwartiertje oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum is het file rijden over 10 kilometer tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen.
6: Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
6: Zometeen gaat hij rollen.
12: Een dobbelsteen.
6: Met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou mag erbij. Moet je wel snel zijn. Nou, valt wel mee hoor. Binnen nu in 10 minuten. Snel genoeg. Laat maar even weten waar heb je zin in. En als je denkt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niks. Even een rondje. De inspiratie en vermaak.
7: Nog een nummer kunnen draaien van Sun by Four. Want er waren echt heel veel leuke reacties binnengekomen in de app die jullie allemaal niet hebben voorgelezen.
6: Die hebben meer dan 1 liedje gemaakt?
7: Reken maar, een heel album. Nee hoor, wat dacht je van Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood?
13: Dat is ook leuk.
7: Ja.
13: Ik zag een appje van Marcel, die vond ik wel heel leuk. Ik denk, die neem ik gelijk even mee. Long John Baldry, Walk Me Out in the Morning Dew.
12: Een dobbelsteen!
6: Maar jij mag het zeggen, laat maar weten, Peter.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Jan Willem start op.

0: zou dit mogen mixen. Dat lijkt mij toch heerlijk dat je achter die mengtafel zit. Dat je dan met deze stemmen mag werken.
1: En wie zou je dan harder zetten, George Michael of Aretha?
0: Nou, ik zou ze om de beurt lekker hard zetten.
1: Oh, om de beurt.
0: Ja, ik zou eigenlijk allebei wel even goed.
1: Ja.
0: George Michael, Aretha Franklin, werd een nummer 1 hit. Nou ja, en het is wel te horen waarom. I knew you were waiting. Goedemorgen. Welkom op maandagochtend. Vandaag bewolkt, maar ook zonnig. Het wisselt elkaar af. In het noorden en oosten kan er een drupje regen vallen. Het wordt vandaag gemiddeld 24 graden.

0: Erik Dijkstra, die is hier straks. Nou ja, straks over een uurtje. En neemt natuurlijk de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met ons door. Laten we even beginnen in Italië. Dat was een enorm dieptepunt voor wielrenster Lorena Wiebes. Heb je dat meegekregen?
1: Nee.
0: Nou, ze is uit de Giro d'Italia gezet. Denk je, heeft ze zich misdragen? Weet je wel, dat kan natuurlijk. Hè?
1: Ja, of een stukje afgesneden.
0: Ja, ze heeft het er wel zelf naar gemaakt.
1: Ja.
0: Nee, niets is minder waar. Nou ja, ze heeft het er wel zelf naar gemaakt volgens de organisatie. Maar ja, niet om een reden waarvan je denkt, hè? Haar fiets was te licht.
1: Oh, jongens, zitten daar ook regels
0: ja,
1: aan?
0: Ja,
1: oh.
0: Nou, en behoorlijk hoor. Een fiets moet 6,8 kilo wegen. Nou ja, de ploegleider vertelt hoeveel de fiets uiteindelijk bij dat weegmoment woog.
2: 6, 7. Dat is dus 30 gram te licht.
1: Ja.
0: De fiets was 30 gram te licht.
1: Jeetje, dan had je gewoon één moertje erbij moeten doen en dan was het...
0: Gewoon met een bel op de fiets was het gewoon gelukt. Ja. Dan was ze er niet uitgegooid. Dat komt. Dat is eigenlijk meer een compensatiemuziekje, want het was hommeles dit weekend in veel tuinen.
1: Ja, de resultaten druppelen binnen. 1270 mensen hebben meegedaan aan de hommeltuintelling. Dat is niet zo heel veel, want met de vlindertelling deden er ruim 10.000 mensen mee. De aardhommel is daarbij veruit het meest geteld. 8500 keer. Nummer 2, de akkerhommel.
0: Alles met hommel klinkt als een scheldwoord, hè?
1: 3000 keer. Oh, maar ze zwermen ook bij mij door de tuin. Het is echt prachtig.
0: Aardhommel. Ja, maar zie jij het verschil tussen de aard- en de akkerhommel?
1: Met je dikke
0: reet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zou dat niet weten. Maar ik vind het leuk om het daarover te laten bijpraten. Eens een keer door iemand die er verstand van heeft.
0: Dan ben je wel even door met de hommeleslijn. Misschien heb je dit gemist afgelopen weekend. Het gaat om een opvallend moment bij Miss Montreal. Ze stond natuurlijk in AFAS Live in Amsterdam.
1: Ja,
0: ze was vrij
1: ongeteerd.
0: Ja, haar 20-jarig jubileum. Dat was een mooi feestje. Met een heerlijke show en een opvallend moment. Want geen jubileumshow zonder huwelijksaanzoek.
1: Ja, wat is dat toch tegenwoordig? Dat hoort erbij.
0: Nou, tegenwoordig, dat is volgens mij van alle tijden.
1: Oké.
0: Ja, iedere zichzelf respecterende jubilerende artiest. Die wil iemand die een ander ten huwelijk vraagt.
1: Desnoods huur je iemand in die dat even voor je
0: alsjeblieft. Ja. Oh jongens, hebben we nog geen huwelijksaanzoek? Ja, Nicky, die dacht, hoe romantisch. Ik vraag mijn Loes ten huwelijk. Dat gebeurde hier. Wil je met me trouwen? Ja, je hoorde aan het alsjeblieft al van... dit gaat... Want ja, Loes die schudde al nee. Tijdens zijn de hele aanloop naar het huwelijksaanzoek. Dat je denkt van, dit gaat mis. Maar Nicky hield vol. En uiteindelijk stelde hij toch de vraag. Maar hij kreeg niet het antwoord waar hij op hoopte. Maar Loes, en ik weet niet of dat goed of slecht nieuws is voor Nicky, die legde wel even aan het publiek uit waarom ze dus niet wilde.
3: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment... is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Ja, dus het publiek kon de eerlijkheid waarderen, maar ja, hoe dan ook, natuurlijk wel een gênant moment.
1: Ja,
0: ik zit als Loes.
1: Denken van, wat zou je dan doen? Ik zou je dan, zeg maar, want ik denk, om dat nou zo te gaan delen, en nu is het ook op de radio voor miljoenen mensen.
0: Ja, maar Nicky heeft het vooral heel erg verkeerd ingeschat natuurlijk. Want ja, je moet het wel 100.000% zeker weten. En ook dat de ander erop zit te wachten, weet je wel. Dat je dat
1: helemaal
0: aan plein publiek wordt gevraagd.
1: Ja, maar meer dat ik denk van, je maakt het alleen nog maar ingewikkelder. Zou je dan zeggen, voor de vorm, oké, gaan we doen. En op het moment dat je dan met z'n tweeën bent, die zegt, wat bezielt je?
0: Ja,
1: waarom denk je dat dit een goed idee is?
0: Ja, is misschien wel netjes, dan spaar je de ander. Maar toch, er is al zoveel gebeurd. En je voelt je misschien toch ook een beetje onder druk gezet voor al die mensen.
1: Nou, een beetje.
0: Ja, behoorlijk, ja.
1: Ja.
0: Nou goed, uiteindelijk wist Sanne er wel de stemming erin te houden.
4: Ik wil dat iedereen zich fijn voelt. Dus even rekenen, een applaus en voor Loes en ook voor Nicky.
0: Ja. Eind goed, al goed. Hoe is dat erbij?
1: De A4 is weer open richting Antwerpen, maar wel in de file op de A2 nu. Van Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar op dit moment dicht. Vanaf het knooppunt Hintham sta je in de file met op dit moment een half uur vertraging.
5: NPO Radio 2. Je luistert naar Jan.

0: Ja, anderhalve week waren ze nog halverwege, maar nu zijn ze klaar met de tour. Zo zijn de
1: kranten. Wat een prestatie is dat, joh.
0: Is toch ook wel weer snel gegaan voor Suzanne Freek.
2: Ja.
0: Oh, nee, jongens, ik weet ook nog wel een leuk liedje. Bel ons dan 0800-1122 om hem aan te vragen. Plek voor 6 liedjes op de Dobbelsteen. Ingrid, die werd er ook wel raad mee. Die heeft ons geappt. Goedemorgen, jongens. Mogen wij Marco en Ingrid het liedje Chuck is in Love van Ricky Lee Jones op de Dobbelsteen? Nou, dat mag zeker. Fijne dag vandaag.
1: Twee is Liesbeth. Hey, Jammer en Jeroen. Voor op de Dobbelsteen Good Vibrations van de Beach Boys. Daar wordt Carmen vast wel blij van. Groetjes, Liesbeth.
0: Jannie, die heeft plekje 3 vandaag. Goedemorgen, mooie dag voor Sunshine Reggae van Laid Back op de Dobbelsteen. Groetjes van Jannie Dijkstra.
1: 4, Ewout Dragosta Dintij. Groet Ewout.
0: Volgens mij hebben we al iemand hangen op 5. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Je spreekt met Cindy. Hallo.
0: Hey, hallo Cindy. Hallo, Cindy. Je mag het zeggen. Plekje 5 is voor jou.
3: Nou, fantastisch. En graag Someone to You van The Banners.
0: Oh, wat grappig.
3: Ja. Wij hebben aanstaande zaterdag een geweldige theatershow met ons popcoor. En dat is een van het repertoire.
0: Ah, vandaar, want kijk, daarom zei ik ook grappig. Omdat dat, kijk, die banner Someone to You, dat is dan echt van die radiomuziek. Waarvan ik dan denk van ja, dat wordt eigenlijk nooit echt aangevraagd of zo. Het is niet dat wij nou heel vaak appjes krijgen van, oh, mag ik banners met Someone to You.
3: Nee, ja, het is echt een heerlijk nummer om te zingen. En ja, de show die wordt echt fantastisch natuurlijk. Maar ja, dus vandaar dat ik dacht van, ik ga hem aanvragen.
1: En hoe werkt dat dan? Wie kiest er dan bij jullie dat repertoire uit dat jullie gaan zingen?
3: Dat doet meestal onze dirigent in overleg met het bestuur. Maar we kunnen zelf ook nummers aandragen. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld zelf een nummer van Harry Styles aangedragen die we ook zingen. Dus dat is echt fantastisch. Heel leuk.
0: Kijk eens aan, dus je hebt nog wel wat in de melk te brokkelen ook.
3: Ja, zeker. Dat is ook wel weer leuk hoor. Dat je het ook samen doet.
0: Ja, dat is ook leuk. Dat is ook het hele idee van zo'n koor. Ik draai even een stukje, want iedereen denkt nu misschien van, hey, Banners, waar heb je het over? Dat is deze.
1: Ja. Oh, dat is wel heel snel. Met je hele koor.
0: Zingen jullie wat langzamer?
3: Ja, we zingen met tandje langzamer. Maar dan nog, hij geeft zoveel energie. Ach, echt
0: geloof
3: heerlijk.
0: Nou, hij staat vandaag op 5. Dankjewel voor het bellen.
3: Top, dank je.
0: Dag Cindy. Hoi. Dankjewel, jij ook. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen met Martin.
0: Hey Martin, je mag het zeggen.
4: Ik zat even naar jullie te luisteren vanmorgen. Dat het 100 jaar geleden was dat Marilyn Monroe geboren is.
0: Ja.
4: Hoorde ik een aantal nummers noemen, maar ik hoorde Pharrell Williams niet met Marilyn Monroe.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook nog.
4: Ik denk het.
0: Ja, Marilyn Monroe van Pharrell Williams, dat is een lekker nummer.
1: Ja.
0: Er staan sowieso heel veel lekkere liedjes op de Dobbelsteen vandaag, Martin. Jij hebt plekje 6 vandaag.
4: Nou, helemaal mooi.
0: Dankjewel, hè.
1: Ciao en yo,
4: hoi.
0: Zou wel een mooie eerbetoon zijn aan Marilyn Monroe als het 6 wordt.
1: Ze verdient het.
0: 3. Ja. Nou ja, Jannie verdient het ook toch?
1: Ja, maar echt?
0: Ja, want het is 3 geworden.
1: Oh, deze?
0: Ja. Oh, ja. Als we een hele uitgebreide intro-rally hadden, laten we zeggen met 20 rondes.
1: Ja.
0: Dan zouden we deze kunnen gebruiken voor de eerste intro. Het is bijna een minuut intro, deze.
1: Oh.
0: Ja, dan kunnen we lekker lang uit in gaan liggen.
1: Oh ja.
0: Lekker laid back je dag beginnen met Sunshine Reggae. Jannie, gefeliciteerd.

0: met die good vibes moet je versterken. Het zijn altijd good vibes, hè? Al ben je nog zo chagrijnig wakker, er zijn altijd wel ergens good vibes en die moet je versterken. Gewoon kijken naar die positieve dingen. En Jannie weet dat, daar wilden ze deze horen. Vandaag de winnaar van de Dobbelsteen en Sunshine Reggae van Laidback. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gewoon weer bellen of appen. Vandaag zonnig, maar toch ook bewolkt. We hebben het allebei. In het noorden en oosten kan een spatje regen vallen. Het wordt gemiddeld 24 graden. En hoe het op de weg is, hoor je van Robert Vriesen. Goedemorgen.
1: Hele goede morgen. Ja, de ochtendspits bestaat uit veel dagelijkse files met maar een paar bijzonderheden. En die bijzonderheden zal ik even noemen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. Vanaf afrit Veghel 10 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten extra heb je nodig bij Dordrecht. Als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Breda-West al in de file. En op de A27 rijdt nog langzaam vanuit Breda naar Gorkum over 11 kilometer tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Inmiddels is de vertraging daar opgelopen naar 20 minuten.
0: Dankjewel. Het nieuws van half acht. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: Tussen Amerika en Iran zijn over en weer beschietingen. De VS heeft zaterdag en gisteren radar- en commandocentra van Iran aangevallen, omdat Iran eerder een Amerikaanse drone boven internationale wateren had neergehaald. Iran zegt nu weer te hebben teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Waar is niet bekend, mogelijk was dat in Kuwait. Dat land zegt dat de luchtverdediging in actie kwam om een drone en raketten te onderscheppen. Inwoners van Wemeldingen zeggen dat er meer toezicht komt bij het strand daar. Dat kunnen boa's zijn of wijkagenten. Ze zijn het helemaal zat hoe mensen het strand achterlaten. Vrijwilligers ruimen geregeld alle troep op, maar de afgelopen dagen loopt het volgens hen de spuigaten uit.
3: Aan de laatste paar dagen wat ik eigenlijk heb gezien was een complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes, ja fijn. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier. Ruim het op, het is niet moeilijk. Doe je thuis op je kamer toch ook?
2: Ja, en hij denkt zelfs aan een avondklok, dat na 22:00 avonds niemand het strand nog op mag. De Braziliaan Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi. Voor de Nederlander Jesper de Jong ging het gisteren minder. Hij verloor van de Duitser Zverev. Maar toch kijkt hij met een goed gevoel terug. Hij zegt dat hij mentaal is gegroeid. En ook was het een mooie 26e verjaardag.
4: Ja, als het publiek happy birthday zingt voor je na het inspelen, is dat wel een heel mooi moment. En ja, dat zijn mooie verjaardagen. En natuurlijk blijf ik een sportman en baal ik van mijn performers. Maar alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten. En dit toernooi ook niet.
2: Jesper de Jong had sowieso geluk dat hij aan het tennistoernooi van Parijs mocht meedoen. Hij was eigenlijk uitgeschakeld, maar op het laatste moment viel een andere deelnemer uit. En in de Oranjestraat in Haarlem is het nog allesbehalve oranje. En dat terwijl die Haarlemse straat bij eerdere EK's en WK's ruim van tevoren al vol hing met de oranje vlaggetjes, slingers, grote spandoeken en Nederlandse vlaggen. Deze man woont in de Oranjestraat en heeft wel een idee waarom de versieringen een beetje tegenvallen tot nu toe.
5: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
6: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
7: Wanneer moet het dan terugkomen?
8: Vlak voordat het begint. Ja, misschien een week tevoren, anderhalve week. Ja. Maar het gaat wel gebeuren hoor.
0: Ja. Ja, de expetters, hè?
2: De expetters, ja, expetters, zoals
0: ze. Ja, expetters, ja.
2: Ja. Ja, moeten ze wel snel beginnen, want volgende week donderdag dan begint het WK al in Amerika,
0: al?
2: Mexico,
0: oh.
2: Canada. Ja, oh. Schiet erop.
0: Telegraaf? Telegraaf. En de vraag is, waar gaat deze, welk artikel hoort er bij deze kop? Kom van dat dak af.
2: Kom van het dak af.
0: Ja, dit is een actie tegen zonnepanelen. Mensen willen die zonnepanelen van het dak
9: af. Dat is wel leuk bedacht. Ja, maar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, maar nee.
2: Ik heb wel eens van die berichten gelezen dat er iemand dan vastzit op het dak, weet je wel. Die is dan uit het raam geklommen of zo. En dan moet de brandweer er helemaal aan te pas komen om iemand weer naar beneden te taken.
9: Je hebt het idee dat je het goed hebt. Goede code worden.
0: Brandweer, dak.
2: Dak.
0: Vast.
9: Ja.
10: Spannende uren voor hond Guus.
2: Oh.
10: Ach, ja, tijdens een logeerpartijtje in Noordwijk besloot hij op avontuur te gaan. Maar in plaats van de benen te nemen via de voordeur sprong Guus van 2 hoog van het balkon. En hij belandde in de dakgoot. Nou, dat was nog best wel hoog, want zeg maar, nou ja, boven de tweede etage en daar dan de dakgoot boven, zeg maar. Hij kon geen kant meer op. De brandweer moest er met een ladderwagen aan te pas komen om die arme Guus te ontzetten. Gelukkig bleef onze viervoetige avonturier kalm en leek hij geen last te hebben van hoogtevrees, meldde de Noordwijkse brandweer. Eenmaal beneden werd hij weer herenigd met zijn opgeluchte baasjes. Eind goed, al goed, al dus de brandweer.
0: Dat was Guus' geluk.

0: Your Eyes, de Four Dire Straits en een jankende Sting.
1: Een jankende Sting?
0: Ja, is je nooit opgevallen dat hij die wolf nadoet? Die huilende wolf.
2: Oh!
0: In Money for Nothing. Hij doet niet alleen I want my MTV, maar ook nog die huilende wolf.
2: Ja, dus en eigenlijk is het Sting met de Dire Straits.
0: Ja, inderdaad. Sting featuring Dire Straits en Money for Nothing.
3: Neem maar muziek. Op Robbenzaak.
2: Ja, daar is eerlijk over zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ze is op vakantie, dus als je haar belt, dan zegt ze: ik ben er niet. Laat haar nieuwe single het werk doen. En dat gaat prima hoor. Afgelopen vrijdag kwam die uit.
2: Hij is zo leuk.
0: Nou, echt. Ja. 3, 2, 1. Er is Bente.

0: Bente. Jan Willem start op. Intro Rally. Haar nieuwe single. Op de radar. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, Daan Rowolf, maandagochtend.
1: Ja,
0: precies. En dan gelijk knallen. Huppatee.
1: Ik moet wel.
0: Er moet helemaal niks, hè? Er moet helemaal niks. Als je nu zegt, jongens, ik heb helemaal geen zin meer in, dan mag dat ook, hè?
1: Nee, ik heb heel veel zin in.
2: We gaan ervoor. Dat mag helemaal niet, want we zitten er nu rekenen we erop.
0: Ja, we rekenen er wel op, maar dan lossen we dat wel weer op.
1: Oh ja.
0: Ja. Maar nee, Daan heeft heel veel zin in, dat is mooi. Je wil spelen met de jaren nul.
1: Ja. Zo ben ik opgegeven, maar ik ben er wel blij mee, de categorie.
0: Je bent opgegeven? Dat klinkt voor een huisarts natuurlijk niet heel fijn als mensen dat over je zeggen.
1: Nee.
2: Uit dode waar.
0: Nee, inderdaad. Die diagnose die wil je niet gauw graag stellen, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dat is nog door mijn vriendin ook, dus ja.
0: Oeh, echt waar. Maar
2: ja. Liefdevol opgegeven.
0: Ja, ben je liefdevol opgegeven of heeft ze zoiets van, nou, het is een beetje, Daan die loopt altijd op te scheppen, dus die moet er maar een keer aan geloven.
1: Nee, het is met heel veel liefde geweest.
0: Ja. Ja. Leuk hoor, maar is dat dan zo'n ontbijttafelritueel?
1: Ja. Er zitten inderdaad twee jongens te ontbijten. En ik sta er een beetje bij.
0: Ja, nou goed. Ja.
3: Ronde 1.
0: Het is natuurlijk leuk als ze dan straks met z'n allen thema ook mogen roepen, als je er 5 goed hebt.
1: Ja, dat hopen ze.
0: Ja, nou wij hopen het ook
1: en,
0: hoor.
1: Ik ook.
0: Ik heb er 5 voor je, de eerste 10 seconden. Als jij zegt van nou, kom erop, dan start ik hem in.
1: Kom erop.
0: Komt-ie aan, succes hè.
1: Dank je.

0: Ja, wat is het?
1: De Camisa Negra.
0: Camisa Negra! La Camisa Negra, dat is natuurlijk het goede antwoord.
2: Die had je gelijk door. Had je, of had je hulp dan?
0: Oh, wacht even.
1: Zelf, helemaal zelf.
0: Je had hem helemaal zelf.
1: Ja.
0: Speel je het over 8 seconden?
1: Ja.
0: Komt hij aan?
1: Ja. Ja, dit is Destiny's Child. Survivor?
0: Ja, dat is hem!
3: Ronde 3.
0: Ja, dat is natuurlijk de diagnose die je liever stelt als huisarts.
1: Nee, dat klopt. Dat vind ik mooier dit.
0: Nog 3 te gaan. De volgende is 6 seconden op jouw teken.
1: Kom op. Alicia Keys.
0: Mm-hmm.
1: Crying Got You?
0: Ja, dat is hem.
3: Ronde 4.
0: Oei. Ja, dat introotje word ik altijd zo gelukkig van. Als je dat hoort.
2: Ja, mooi. Ja,
0: dat zijn de akkoorden, denk ik. Ik weet niet hoe het zit, maar je hebt hem goed.
1: Mooi.
0: Ja, ik vind het knap. Ja, precies. Want dit is er zo eentje waarvan je dan heel lang kan nadenken van... Oh, wat was het ook alweer? Alicia Keys, hoe heet dat nummer? Maar je wist hem, If I Ain't Got You. Nog 2 te gaan, 4 seconden op jouw teken.
1: Yes, kom maar. Het is Anouk, dat weet ik wel. Volgens mij Modern World.
0: Ja, dat is hem!
3: Ronde 5.
0: Dan, wat doe je het goed!
1: Mooi!
0: Nog maar eentje, ja, de finale.
1: Kom neer.
0: Ja. 2 seconden.
1: Kom maar op.
0: Klops! Klops, ja! Klops, de ronde is goed! Ja,

0: zo te horen dan.
1: Jazeker.
2: Mooi.
0: Nou, top.
3: Doe normaal, papa.
0: Nou, misschien moeten we er maar 2 sneutelhangertjes bij doen, toch? Voor de jongens. Ja. Denk je ook niet?
1: Oh, dan word ik heel blij.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Heb jij je oren al laten vallen op een van deze 5 liedjes?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Dan ga ik voor... doe maar Survivor dan.
0: Survivor van Destiny's
1: Child. Ja,
0: zelf. Ja, ga ik die voor je draaien. Van harte gefeliciteerd, Daan. Goed gedaan.
1: Mooi, dankjewel.
0: Ja, nou, jij bent het ook een Survivor, hè? Ja. Je hebt de intro heel overleefd.
3: Ja, dat is toch mooi.

0: Keep on surviving.
1: Destiny's Child Survivor. Uit een geweldige ronde van de interview met Daan Rohoff. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Raad eens waar dit over gaat straks.
3: Joeri.
2: Ja.
3: Is dit, ik zei doei.
2: Ze zingen echt Joeri.
1: Maar welke Joeri? Is dat Joeri Stubinitski van het nieuws van smiddags?
2: Ja, moest ik ook meteen aan denken.
1: Maar dan is het zeker niet goed, hè?
2: Nee,
1: het
2: zou
1: niet
2: mocht willen.
1: Welke Joeri? Joeri heeft een gouden medaille gehaald in iets.
2: Nee,
3: Joeri kan iets heel stoms. Nee, iets heel leuks. Die kan... Gelders kampioen appeltaarten bakken. En die moet aangemoedigd worden.
1: Precies, het is Joeri de appeltaartensloerie.
3: Het is goed, hè?
2: Nee, jullie zijn kampioen in koffiemaken.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Nou, dan blijf ik wel luisteren, Carmen. Zet niks anders op.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt.

0: on Survivor.
1: Destiny's Child Survivor.
2: Here is Carmen. Here is Carmen. Met een raadsel.
1: Uit een geweldige ronde van de interview met Daan Rohoff. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Raad eens waar dit over gaat straks.
4: Joeri.
3: Ja.
4: Is dit, ik zei doei.
1: Doei.
3: Ze zingen echt Joeri.
1: Maar welke Joeri? Is dat Joeri Stubenitski van het nieuws van smiddags?
3: Ja, moest ik ook meteen aan denken.
1: Ja, moest je ook meteen aan denken. Ja. Maar dan is het zeker niet goed, hè?
3: Nee. Het zou niet mocht willen.
1: Welke Joeri? Joeri heeft een gouden medaille gehaald en iets.
3: Nee, het is geen gouden medaille.
4: Joeri kan iets heel stoms. Nee, iets heel leuks. Die kan... Die is Gelders kampioen appeltaarten bakken. En die moet aangemoedigd worden.
1: Precies, het is Joeri de appeltaartensloerie.
4: Het is goed, hè?
3: Nee, jullie zijn kampioen in koffie.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Nou, dan blijf ik wel luisteren, Carmen.
3: Ze
1: weet alles op.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.

0: budgethomestore.nl. Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Het is 1 minuut over 8 op maandagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. Er staan 261 mensen op de wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling. En als dat langer duurt dan 4 maanden, dan heeft diegene recht op een schadevergoeding. Dat kost de staat jaarlijks tonnen. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en mensen die zijn uitbehandeld nergens terecht kunnen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van een explosie in Myanmar. Daarbij zijn tientallen gebouwen verwoest door explosieven voor de mijnbouw. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er, naast zeker 46 doden, ook meer dan 70 gewonden.
5: Gewonden die gevonden zijn, die zijn allemaal naar lokale ziekenhuizen gebracht. Zoals je weet, er is een burgeroorlog in Myanmar gaande. En dit gebied is onder controle van een etnische militie. Maar die heeft een soort vredespact gesloten met het leger. De situatie is wel gespannen onderling, maar het is stabiel genoeg dat de ordentroepen zich kunnen focussen op de hulpverlening en niet op gevechten.
4: Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand omgekomen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag met meer informatie te komen. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. En Jurie van Veen uit Arnhem heeft in 50 dagen tijd elke straat, steeg en verborgen paadje in zijn stad doorgelopen om geld op te halen voor de speelgoedbank. Daar kunnen kinderen die het thuis niet zo breed hebben speelgoed krijgen. Jurie liep zo'n 1200 kilometer en was blij toen het allerlaatste straatje in zicht kwam.
6: Heel Arnhem gelopen.
7: Het is ontzettend bijzonder. Je komt zoveel avonturen tegen onderweg. Dat je dan ineens hele mooie, lieve straatjes tegenkomt. Hele lieve mensen.
8: Ja, super trots. Het is echt zo'n mooie actie.
9: Ben je ook blij dat het er helemaal op zit?
7: Ik ben wel toe aan een korte pauze.
3: Jurie, ja, ze noemen hem ook Stoerie, hè?
4: Stoerie is die zeker. 10.000,
9: wat een leuke actie.
4: Ja, toch?
9: Ja.
4: En 10.000 euro heeft hij ermee opgehaald. Waarmee de speelgoedbank 1400 kinderen een jaar lang aan speelgoed kan helpen. Het weer nog, geregeld zon. Er kan later ook een enkel buitje vallen. En bij weinig wind wordt het 21 tot 25 graden. Vanaf morgen dan wordt het tijdelijk wat koeler.
3: En hoe is het op de weg, Robert? Goedemorgen.
10: Nou, even aanhakend op het bericht van Carmen net over de A4. De A4 is weer vrij, hoor, richting België. Dat onderzoek is al lang afgerond. Dat was vanochtend heel vroeg. Heb ik jullie nog over bericht. Verder is het op de weg behoorlijk druk. 400 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht een kwartiertje vertraging bij knooppunt Empel. Bergingswerkzaamheden. Er worden vrachtwagen geborgen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 9 kilometer file daar en 20 minuten tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 15 kilometer. De file met 20 minuten oponthoud. Daardoor 10 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder op de A17. Als je vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijdt, kom je daar in de file. En een kwartier vertraging op de A27 altijd nog vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen.
3: Dankjewel. Alsjeblieft.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 22:30 bij Wien en Vara op NPO 1.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Jan Willem Stachel.

0: ze heeft belofte gehouden. Ze stond vanochtend al op mijn voicemail. Dat was heel grappig. Ja, nou, Kim Wilde. Klopt er geen hout van. Moet je luisteren.
1: Hi JW, it's Kim Wilde here. Just phoned up to wish you a really happy birthday.
0: Ja.
1: Since I can't be there in person,
0: ja.
1: Maybe I'll just sing you a little song.
0: Ja, nou, dat heeft ze net gedaan.
2: Oh,
0: met Nena.
2: Nou,
0: dat is
2: wat
0: toch grappig. Ja, de vraag is alleen, is ze veel te laat of veel te vroeg?
2: Of beide.
0: Nou ja, mag altijd wat mij betreft. Any place, anywhere, anytime. Nee, daar. Goedemorgen. Vandaag zonnig, maar ook bewolkt. In het noorden en oosten een spatje regen. 24 graden vandaag. Op maandag 1 juni, dat betekent de start van de meteorologische zomer.
2: Ja!
0: En dat doen ze altijd op de eerste van de kalendermaand. Dat is voor meteorologen, die vinden dat namelijk lastig.
2: Die raken ervan in de war.
0: Als het de ene keer op de 20e, dan weer op de 21e en soms op de 22e. Maar dat betekent dat de astronomische zomer, die begint op?
2: 21 juni.
0: Nou, heel goed. Ja, dan krijg je als waardering krijg je een mooi muziekje. Erik Dijkstra straks hier. In korte broek, heeft hij beloofd. Ja, om de hoogte en dieptepunten van het sportweekend met ons door te nemen.
2: Met zijn mooie bruine kuiten.
0: En ik wil je vast even waarschuwen, want om 12 uur zou je dit kunnen horen.
2: Oh.
0: En in principe is dat... normaal gesproken denk je, dit is verschrikkelijk. En het geluid is ook verschrikkelijk. Maar in principe is het goed nieuws, want dan werkt het.
2: Ja, als je het hoort.
0: Als je het hoort, werkt het. Oh. Want er wordt namelijk een NL Alert testbericht gestuurd. En dat gebeurt maar 2 keer per jaar. In juni en in december. Dus dan denken wij, vreemd, wat is er aan de hand? Maar dan is er in principe niks aan de hand. Behalve als er wat aan de hand is, hè?
2: En toch elke keer, dan hoor ik het 's ochtends op de radio en dan...
0: Het overvalt iedere keer.
2: Laat het me toch weer overvallen.
3: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Maar dan denk je terug aan dit moment.
2: En dan denk je, ze hadden het nog gezegd.
3: Nummer 3.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde. Door de hitte bevangen. De marathon, die staat op plekje 3 vandaag. Groot op het Algemeen Dagblad ook, hè. Groningen, Utrecht, Amersfoort liepen duizenden mensen dit weekend een marathon of een halve marathon. En veel lopers die raakten bevangen door de hitte en werden onwel. Medewerkers van het Rode Kruis hadden hun handen vol langs de route. En de grote vraag was ook, heeft Harry Styles meegelopen met de marathon van Utrecht? Want dat gerucht ging.
2: Ja, de concerten werden aangekondigd en het eerstvolgende was, niet zozeer wat gaat hij spelen, maar gaat hij dan ook meelopen met de marathon?
0: Ja, en vooralsnog is er geen bewijs dat hij heeft meegelopen.
2: Oh. Oké. Okay.
0: Ja. Er was wel een Harry Strong uit Engeland.
2: Ja.
0: Die zich had ingeschreven. En veel mensen dachten, Harry Strong, dat kan geen
2: Harry Styles.
0: Maar dat was echt Harry Strong zelf. Er is dus iemand in Engeland die heet Harry Strong. En die heeft de halve marathon uitgelopen. misschien was het ook om te voorkomen dat nog meer mensen werden bevangen door de hitte. Dat kan natuurlijk, hè.
2: Dat ze benauwd weer
0: vanwege het hittealarm dat ze hebben gezegd, Harry, loop maar niet mee, want anders dan loopt het helemaal uit de hand.
3: Nummer 2.
2: Op 2 staat vandaag Jochem Meijer. Die speelt vanavond een benefietvoorstelling van zijn show Net Alsof. Dat doet hij in de Nieuwe Luxor in Rotterdam. En de hele opbrengst van de avond gaat naar de stichting Wakker Worden, Wakker Worden.
3: Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden,
0: Wakker Worden, Wakker Worden,
3: Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden.
0: Dit was de wekker van mijn broertje, jarenlang. Dat is toch
2: ook wakker?
0: Nou, maar echt.
2: Ja. Nou goed, het is wel een serieus verhaal, want die stichting Wakker Worden, die zet zich in voor onderzoek naar en aandacht voor narcolepsie. Dat is een slaapwaakstoornis en Jochem Meijer heeft daar een speciale connectie mee, want zijn dochter Limoni die leidt daaraan. En dat legt gewoon best wel een behoorlijke bissel op zijn hele leven. En hij wil ervoor zorgen dat daar meer aandacht en meer geld voor komt.
0: Nou, laten we hopen dat het veel geld oplevert.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Op nummer 1 staat Marilyn Monroe. Ze zou vandaag 100 jaar zijn geworden als ze nog had geleefd. Dus dat betekent dat vandaag her en der veel aandacht wordt besteed aan Marilyn Monroe. Je kent haar natuurlijk van zeer veel iconische momenten. Bijvoorbeeld dat moment dat haar jurk tijdens het film omhoog waaide. Boven een ventilatierooster bij de metro in New York. Kan me dat nog heel goed herinneren.
2: Dat weet je nog goed,
0: Ik was nog niet geboren. in de zomer van 1962 was het. Toen gingen de geruchten dat ze een affaire zou hebben met president Kennedy. En dat werd natuurlijk aangevuurd ook door dit moment.
4: Happy birthday to you.
0: Oh ja.
4: Happy birthday, Mr. President.
0: Zij zong dus voor de verjaardag als een soort van Kim Wilde.
4: Happy birthday to you.
0: Maar dan nog zwoeler. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook, ik kan natuurlijk niet voor Mieke denken, maar als iemand mij zo zou toezingen op mijn verjaardag, dat die geruchten ook vanzelf de wereld in.

0: dan zou het kunnen dat je misschien een tikje chagrijnig aan je dag begon. Maandagochtend, oh joh, moeilijk. En dat je dat nu in één keer helemaal vergeten bent. Dat is wat deze muziek met je doet.
1: Ja, ja, nee, zeker.
0: Save a Prayer van Duran Duran voor Justin Jack Style. En John, turn the lights off.
2: Is het zo bedacht? Ja!
3: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, kijk, hij houdt het allemaal voor ons in de gaten. Waarschijnlijk in de achtertuin met een potje bier erbij. Maar natuurlijk wel zijn televisie heel erg zorgvuldig en strategisch opgesteld. Nee, dat was afgelopen zondag en zaterdag natuurlijk. Ja. Ja, en vrijdag ook nog een beetje. Zijn televisie strategisch opgesteld. Natuurlijk in de schaduw.
1: Ja, anders zie je niks.
0: Anders
4: zie je niks. Laptop op schoot, kan ook nog. Of een telefoon. Ja. Of iPad erbij, dat je meerdere schermen tegelijk kunt kijken. En er gebeurde veel, heel veel.
0: Ja, het is natuurlijk wel de zaterdagavond. Dat als je dan je verjaardag vierde, begin van de avond, dan had je denk ik wel ongezellig publiek. Want ik denk dat heel veel mensen toch dan op de telefoon heel even die Champions League finale volgen.
4: Ja, ja, maar ja, dat was natuurlijk de Champions League finale. Daar hebben we het ergens over. We sluiten zo af met de Champions League finale. Laten we eerst heel even praten over tennissen. Want Roland Garros is in volle gang. En tennis, we hebben het wel eens vaker over gehad. Dus als je echt voor iemand bent, is dat toch potverdikkie een lekkere sport, weet je wel. Je kunt punt voor punt, kun je dan iemand naar voren schreeuwen. En we hadden opeens, en dat is eigenlijk best wel groot nieuws, we hadden opeens een Nederlander bij de laatste 16. Jesper de Jong, die bereikte de vierde ronde. Hij was een lucky loser. Een lucky loser, dat betekent dat iemand die heeft verloren in de kwalificaties. En als er dan iemand uit het hoofd

0: waardoor je toch nog uitvalt, dan mag je alsnog meedoen. Dus ben je een lucky loser.
1: Ja, extra te gek als je dan zo ver komt, hè?
0: Ja, dat was een grote verrassing. En hij bereikte die vierde ronde. Hij verloor uiteindelijk gisteren van Alexander Zverev. Dat was eigenlijk wel een beetje de verwachting. Hij verloor in drie sets. Maar Zverev, die werd dus vooraf gevraagd van denk je al nou over toernooiwinst? Nou, zei Zverev. En hij moest dus tegen Jesper de Jong uit Nederland. Jesper de Jong. Toen werd er aan Zverev gevraagd van ben je al bezig met de finale? Nou, nee, zegt Zverev. Ik heb eerst nog een hele zware partij tegen meneer de Jong. Maar dat zei hij in het Duits.
2: Ik moet me op die zaken die ik... Ja, die ich beeinflussen kann, und das sind meine Matches. Wie schon gesagt, ich spiele gegen Frankie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis.
1: Und, hij zei het echt, hebben we nog een enkel uit,
2: wie schon gesagt, ich spiele gegen Frankie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis und das ist mein Fokus.
0: Dat voel ik toch wel een beetje pijnlijk eigenlijk, hoor. Portverdorie, hij heet natuurlijk gewoon Jesper de Jong. En hij die sfeer heeft die dag even dat hij moest spelen tegen Jesper de Jong. Maar die staat op het trainingsveld ergens hier diep in Nederland zich voor te bereiden op de WK. Ja.
3: En wat zegt dat dan? Zegt dat dan iets over een soort minachting voor tegen wie die moet spelen? Of dat het gewoon een onbekende speler is?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat betekent dat Sfeer daar van helemaal in de WK-sfeer zit. Die is heel erg bezig met die WK-selecties. Die denkt, Frenkie de Jong is in vorm. Goed seizoen gedraaid. Dat is het, weet je. Zo gaat dat.
1: Hij heeft wel netjes excuses gemaakt, schijnt. En het kan natuurlijk gewoon een slip of the tongue zijn. Hè, dat hij helemaal niet in de gaten had dat hij flinke zei.
0: Hij heeft keurig netjes excuus gemaakt. En daarna gewoon met 3-0 van Jesper de Jong gewonnen. Dat was tragisch nieuws. Lorena Wiebes, dat is de snelste vrouw ter wereld als het gaat om fietsen. Die wint de openingsetappe van de Giro. Nou, die kreeg de roze trui, helemaal blij. En toen kwam opeens heel verrassende mededeling. Lorena Wiebes wordt gedisqualificeerd, want haar fiets was te licht. En dan moet je toch even snappen, een fiets die mag 6,8 kilogram mag die wegen. En dan bij de UCI, dat is de wielerbond, die wegen dan altijd fietsen. Of tenminste, dat doen ze dan met sommige fietsen van de winnaars of zo. En die fiets van Lorena Wiebes, die was te licht. Die was 30 gram te licht. En ze hebben hem, naar het schijnt, 10, 20 keer gewogen. Maar hij was gewoon te licht. Toen werd ze gedisqualificeerd voor de rit. Maar daarmee werd ze ook uit de hele Giro gehaald. En ploegleider Danny Stam, die was daar gewoon kapot van.
4: Nee, Lorena is al naar huis. Die is natuurlijk zwaar teleurgesteld. De fiets moet minimaal 6,8 kilo wegen. En hij woog uiteindelijk volgens de UCI
5: 6,77.
4: Dat is dus 30 gram te licht.
5: Nou ja, we hebben daar 26 metingen gedaan. Ja, en wij twijfelen gewoon aan hun weegschaal. Want het was gewoon nooit een accuraat gewicht. Het bleef schommelen. Dan was het 6,75. Dan was het 6,78. Ja. Ja, uiteindelijk hebben ze de beslissing genomen.
1: Ik zeg dat thuis ook altijd tegen mijn weegschaal, hoor. Ja.
3: Maar er is wel een accurate meting, weegschaal.
0: Er is hier heel veel over te doen. En wat je wel moet snappen, is wat die fietsfabrikanten doen. Die maken die fietsen steeds lichter. Steeds lichter, lichter, lichter. En die zoeken steeds meer die grenzen op. En dat de UCI zegt ook, dat is ook gevaarlijk. Met een lichtere fiets kun je ook makkelijker... Dan heb je gewoon soms meer schade als je valt. En er is gewoon een regel voor. Dat is gewoon 6,8. Dan kun je zeggen, wat is 30 gram? Maar je hebt die regel wel bedacht met z'n allen. En ik snap wel dat ongelooflijk hard is. En misschien is die sanctie ook om haar helemaal uit de Ronde van Italië te weren ook wel heel extreem. Aan de andere kant, je kunt ook denken, voor de zekerheid maken we die fiets 6,85. Dan zitten we altijd aan de goede kant. Begrijp je wat ik bedoel? Het is wel,
1: Ik vind wel dat je een beetje zeurt. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar ik zou dan denken van weet je wel, het wordt gewogen en extra fietsbelletje erop of extra boutje en dan ben je er, weet je wel. Dat is
0: maar dat is dus juist wat er steeds gebeurt, wat die wielrenners steeds doen. Die gaan dan ook bijvoorbeeld wegen met een volle bidon of die hebben dan toch, maar we hebben nu een iets lichtere derailleur of een lichtere trapper en die zoeken ook heel bewust steeds die grens op. En
3: wat is dan het voordeel daarvan, dat je sneller bent of zo? Wat heb je
0: dan? Dat je sneller bent, want als je een lichtere fiets hebt, kun je makkelijker klimmen. En dat is ook, wielrenners zijn altijd bezig.
3: Maar komt
0: het op
3: 30 gram aan?
0: Ja, er zijn verhalen bekend over wielrenners die peuteren nog de etiketten van hun frame af. Omdat ze denken hij is lichter. Weet je wel, wielrenners zijn de hele dag bezig met gewicht. Dus ook met het gewicht van die fiets. Dus je kunt ook denken van laat het een beetje gaan.
1: Ja, precies. Ja. Ik kwam laatst een wielrenner tegen. En die zei, hoe ging het? Het ging niet zo goed. Ik was vergeten mijn benen te scheren.
0: Ja, daar ga je al. Daar ga je al. Dan tot slot, we hadden het al over de Champions League finale. Het eindigde met penalties. En die laatste penalty werd genomen door Gabriel. Dat is een verdediger van Arsenal. Nou, die maakte echt een soort van ballet pirouette vooraf. Een heel rare choreografie had hij bedacht. En daarna schoot hij die bal over. Maar ik zat er naar te kijken. En ik denk van, hoe zullen ze dit in Frankrijk beleven? Want in Frankrijk merk je dat Paris Saint-Germain toch een beetje een geldclub. Maar die worden eigenlijk steeds populairder. En op Franse tv, daar hadden ze commentaar. Nou, die mensen die werden gewoon helemaal loco.
6: Gabriel, qui prend sa course d'élan. Un pas, deux pas. Allez Safonov, allez Safonov. C'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh
7: niet te geloven. Ja, en het bleef nog lang onrustig in Parijs. Hè?
0: Was een idioot, het bleef nog lang onrustig in Parijs.
7: Jongen.
0: Ja, daar waren nog gezellige rellen. Ja,
7: ja, maar die speler, komt hij er ooit nog overheen? Als je dan in de Champions League finale bij de vijfde penalty overschiet.
0: Kijk, hij werd getroost door de speler van Paris Saint-Germain. Dat was wel heel lief. Maar als je die achterlijke choreografie en hem dan overschieten... ja, dan mag je ook wel even een week wakker van liggen, hoor. Sorry, hoor.
7: Ja, precies. Daar moet je niet te licht over denken. Zelfs geen 30 gram.
0: Zo is het.
1: Mooi.
7: Erik, dankjewel.
0: Yes, tot later.

0: zijn momenten bewolkt, andere keer is weer zonnig. Lekker, je krijgt een beetje van alles wat. In het noorden en oosten zelfs nog een spatje regen erbij. Gaat op 24 vandaag. En waar het vast staat, hoor je van Robert Vriezen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat is op veel plaatsen. 360 kilometer file nog steeds. Daar bestaat de ochtendspits uit. Het zijn veelal dagelijkse files. Nu een paar bijzonderheden. A27, Breda-Gorkum. Bij Nieuwendijk 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Werkzaamheden op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Die werkzaamheden zijn in Zwolle. Maar daardoor file dus op de A28 bij Zwolle-Zuid. Vanaf het harde rijden langzaam over 9 kilometer met 40 minuten vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A58 dicht. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda is het filerijden over 5 kilometer tussen Sint-Willebrord en Etten-Leur. Kost je 20 minuten extra. Kwartiertje vertraging nog op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Is de nasleep van een ongeluk bij Geldrop. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
0: Dankjewel, Robert. Alsjeblieft. Het nieuws van 20:30. Karma is aangeschoven. Praat je bij.
2: Ja, de man van 20 die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter. Hij was geraakt door een rotsblok en kon niet meer klimmen. Hij is vanochtend door reddingswerkers uit die grot gehaald. Dat duurde vrij lang, omdat eerst de doorgang moest worden verbreed. Veel epileptische aanvallen gebeuren 's nachts. En dat maakt het leven voor zo'n 200.000 mensen met epilepsie in Nederland onzeker. Net als voor hun naasten. Je weet nooit wanneer het weer gebeurt. Deze week begint de collecteweek waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar technieken die epileptische aanvallen beter kunnen opsporen en misschien ooit voorspellen. Aanvalsdetectie noemen ze dat. Deze vrouw wil dat graag voor haar man.
3: Dat je bijvoorbeeld aan het verschil in lichaamstemperatuur of in hartslag, dat er toch gedetecteerd kan worden dat er iets anders is waardoor je alarm geeft. En dat zou voor mij genoeg zijn, want als ik hem zie, dan zou ik het herkennen.
2: Ja, dan zou ze wakker worden en haar man bijvoorbeeld een neusspray kunnen geven. In Colombia is er nog geen winnaar bij de presidentsverkiezingen. Er komt een tweede ronde tussen een linkse en een extreemrechtse kandidaat. De extreemrechtse kandidaat, die zichzelf de Tijger noemt, wist onverwachts veel kiezers achter zich te krijgen door te beloven drugsbendes en guerrilla-bewegingen keihard aan te pakken.
4: Hij zegt, ik wil dit over een hele andere boeg gooien. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Hè. Zijn grote voorbeeld is dus ook de president van El Salvador, Bukele, die dat dus ook heeft gedaan. Hij heeft het zelfs over kooien. Ja, met deze uitslag zeggen zij eigenlijk, we willen een keiharde aanpak van dat geweld.
2: De tweede en definitieve ronde van de presidentsverkiezing is over een paar weken. En in Duitsland is een 82-jarige vrouw uitgegroeid tot een internetsensatie. Ze werd in een plaatsje in Noord-Rijn-Westfalen geflitst, terwijl ze met haar rollator gewoon naar huis wandelde. Zelfs de Duitse politie kon er wel om lachen, ook omdat de vrouw heel ontspannen op die foto staat. Maar ja, wat blijkt, net op het moment reed een busje veel te hard voorbij. En die bestuurder heeft geluk, want het kenteken was door de rollator van de vrouw niet goed in beeld.
0: En ook gerucht dat het de vrouw zelf te hard ging.

0: documentaire al uit, of niet?
1: Ik zat een beetje terug in mij naar vrijdag dat onze lieve collega Tim op het broek bij ons in de televisiestudio was en een heel spreekbeurt ging houden over Paul McCartney. Dat was leuk. Vind ik altijd heel leuk als mensen heel erg bevlogen zijn over een onderwerp en heel erg enthousiast over zijn.
2: Ja, heel erg. Ja, en de fragmentjes die hij mij had genomen waren ook erg leuk.
1: Ja.
2: En het optreden was ook zeer de moeite waard. Dus check JW Ruimte op nog even, als je het gezien hebt vrijdag.
1: Ja.
2: 9:30 was dat op NPO 1. Aanstaande vrijdag hebben we de allerlaatste. Maar ja, die andere kun je gewoon nog terugkijken via NPO. Sorry, wie zat daar zo te juichen?
1: Alvast
2: van de weetjes.
3: Dat is toch mooi punt om naartoe te werken.
2: Het is een heel mooi punt om naartoe te werken.
3: Maar had ik niet blij mogen zijn omdat het ook weer aflopende
2: tijd is. Ja, dat zou je denken. Het is de allerlaatste dat je dan zegt... wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, die documentaire.
1: Hij lag op die biljarttafel en toen.
2: Die heb je nog steeds niet uitgekeken natuurlijk.
1: Nee, want die duurt 80 uur.
2: Maar dan heb je ook
1: ik heb niet zoveel tijd.
2: Dan heb je waarschijnlijk ook dat verhaal van Get Back niet meegekregen.
1: Nee, wat is het verhaal van Get Back?
2: Die zit dan een beetje te klooien. En dan, weet je wel, bedoel, nu heb je dan die Jojo was een man, weet je wel. Maar die had voor hetzelfde geld, had die Jeroen. Jeroentje was een kerel. En dat die uit Houston, Arizona komt, dat komt ook alleen maar omdat dat dan lekker loopmeters
1: in
2: het liedje.
1: Lekker past in een aantal lettergrepen dat hij nodig had om het op te vullen.
2: Dat is dan heel geinig, want je kent dat liedje en je hebt een hele fantasie bij die Jojo, die dan uit Houston, Arizona komt. Ja. Maar het is gewoon volstrekt willekeurig. Dat is toch geinig?
1: Net zo goed als ze in Drenthe kunnen zijn.
2: Jeroentje was een man uit Assen in Drenthe.
1: Daarover gesproken.
2: Ja, wat? Je wil maar het programma begrijpen.
1: Nee. Zometeen hebben we het 10 voor 9 journaal. Wordt alweer druk gewerkt om daar het heetste nieuws natuurlijk te berden te brengen. Met nieuws over Mick Jagger. Want die had ineens, die dropte ineens een nieuwtje dat we dachten... Mick, moet je dat niet even voorkoken? Want nu schrikken we wel echt. Nou goed, zometeen vertelt hij het jezelf.

0: voor 9. Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
1: Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
2: Chocolade, proteïne shake erbij en 3 lange vingers. Lekker de week beginnen met nieuws. Ik ga er maar gewoon meteen mee van start. Mick Jagger die heeft tijdens een interview met onze vrienden bij Radio 2 van de BBC gehint op een nieuwe tour van de Rolling Stones. Hij kreeg namelijk deze vraag.
3: Are we going to go on tour again, Mick?
4: I'd love to go on tour. You know, I can't wait. I don't think it's going to be this year, but hopefully as soon as possible.
2: Ja, hij zegt niet dit jaar, maar hopelijk wel snel. Nou, fans zijn al door het dolle heen. 10 juli brengen ze hun nieuwe plaat uit en die heet Foreign Tongues.
5: Ja, maar je weet gewoon dat het gaat gebeuren. Maar dat willen ze natuurlijk op 10 juli bekendmaken, dus daarom zegt hij nog niks.
2: Ja, precies. Ja.
5: Leuk hoor.
2: Wat zeiden.
5: Oh, ik had al, ja, ik was zo bang, de vorige keer heb ik het gemist. Dat ik daarmee mijn kans verkeken had.
2: Dat je ze nooit meer live zou zien.
5: Dat ze nooit meer live zou kunnen zien. Maar ja, misschien kan het gewoon.
2: Alles ligt nog open.
5: Het zou toch geweldig zijn.
2: Nou, vandaag in Sight is nu ook de Oranje Zomer afgereisd naar Curaçao. En ja, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Zeker in het strand en zo. En zon en weet ik veel wat allemaal. Nou, maar er komt vooral veel kritiek op de achtergrondgeluiden.
6: En uiteindelijk eindigt het dan wel in een penalty shootout. En dan krijg je toch van die rare aanloopjes en zo. Hè? Is dat niet...
7: Ja, maar dat is. Je moet gewoon. Weet je wel, je moet van tevoren goed weten welke hoek je schiet.
5: Ik kan ze nog redelijk goed verstaan. Waar had ik op moeten letten?
2: Nou, je moet wel goed luisteren, maar je hoort kinderen op de achtergrond spelen. En kijkers die willen het programma natuurlijk super geconcentreerd volgen. Dus dat leidt af. Hè?
5: Aan het begin.
6: En uiteindelijk eindigt het dan wel in een penalty shootout. En dan krijg je toch van die rare
5: Inderdaad. Dat zijn storende kinderen.
2: Storende kinderen. Dua Lipa die is in het geheim getrouwd met haar Callum Turner. In Londen gaven ze elkaar het ja-woord. Gisteren gebeurde dat allemaal. En er waren maar een paar vrienden en familieleden bij aanwezig. En volgens de geruchten vertrekken ze nu naar Sicilië. Daar gaan ze het nog een keertje doen. Suzanne en Freek die hebben hun Gelredome shows erop zitten. Wat een prestatie is dat, jongens. 10 keer stonden ze daar in een uitverkocht stadion. 400.000 mensen waren erbij in totaal. En om dat te vieren hebben ze een eretegel gekregen voor het stadion. En daarop zie je een silhouet van Suzanne en Freek. Ze liggen daarnaast Lionel Richie, Bruce Springsteen en Madonna. Einde.
8: NPO Radio 2.
9: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2.

0: moet ze morgen doen.
1: Hier live in de ochtend, zo. Dat is
2: alweer
1: mooi.
2: Hier.
0: Ja, ze, oh, alweer hier.
2: Nou ja, dat was vrijdag natuurlijk bij ons in de tv-studio.
1: Maar dat is in de tv-studio. Ja, dat zit verderop, hè. Dat is, nee, maar het is wel een andere studio, dus...
2: Ja,
1: misschien nee. Morgen is ze pas hier, moet je dan zeggen.
2: Oh, ja, morgen is ze pas hier.
1: Ja, dat is het verhaal van Bart.
3: Het is maandagochtend, 9 uur. Het is gek hoe kort dat weekend duurt. Haar trein verdwijnt aan de horizon. Dan gaat mijn telefoon.
1: Ja, dat is aan de hand, hè.
4: Hallo.

0: Ah, ik moet wel even...
1: Is het de Days of Pearly Spencer? Die zit nu de hele dag in mijn hand. Dus, Maar die had ik wel even nodig, Bart.
2: Oké, nou, voor deze.
1: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO-luisterapp. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
2: Dankjewel.
1: Dit was in Willemstad op voor maandag 1 juni. Fijn dat je erbij was.
3: Hele fijne maandag gewenst namens ons allemaal. En denk aan ons en dan komt het allemaal goed. En morgen zijn we er weer. Ciao.

0: is NPO Radio 2.
1: Heb jij de factuur al overgemaakt aan de schatjes voor die lange single?
2: Ster.
1: Nou, dat is goed.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik.
8: Hey jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
20: Poef! En weg was het weekend. Ik zeg welkom op je maandag. Het is 1 juni 2026. Tijd om aan de slag te gaan. Dat doet Carmen met het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
21: Dag Bart. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. En het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken. Regeringen in de Golfstaten hebben meer dan 1000 mensen gearresteerd omdat die online hun mening gaven over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Amnesty International gebeurt dat hardhandig en gaat het in tegen het internationaal recht.
22: In Kuwait en Bahrein hebben tientallen mensen een celstraf gekregen van 3 tot 10 jaar. Hè, voor bijvoorbeeld een filmpje over de oorlog van de inslag. Of een filmpje waaruit blijkt dat ze steun geven aan Iran. Er zit geen juridische bijstand in en mensen kunnen daar niets tegen doen. Of een journalist die 2 maanden wordt vastgezet alleen maar voor delen van internationale berichtgeving. Het gaat heel ver.
21: Rijkswaterstaat begint vandaag met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. En dat gebeurt in etappes en duurt tot eind van het jaar. Het asfalt wordt vervangen en via

0: viaducten, bermen, borden en de vangrails opgeknapt. Er wordt niet in beide richtingen tegelijk gewerkt, dus verkeer kan daarom wel over de A6 blijven rijden. Vandaag bestaat het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht 50 jaar. Daar kun je van alles zien over de geschiedenis van de baggerindustrie. Het museum gaat uitbreiden en gaat zich meer richten op jongeren.
1: We hebben ook al een bouwkeet naast het museum neergezet. Dat noemen we de Wouwkeet. Waarin we jonge mensen een paar honderd per jaar laten zien wat we allemaal kunnen doen met dit mooie vak. Niet alleen in Nederland, maar ja, zoals u weet, het is wereldwijd een typisch Nederlands beroep.
0: En volgens het museum heeft het woord baggeren een wat negatief imago door de associatie met vervuiling, stank en overlast. En daarom maken ze vanmiddag een nieuwe naam voor het museum bekend. Het weer, het is vrij zonnig, bijna overal droog. Het kan 23 graden worden. De komende dagen verlopen wisselvallig met vooral dinsdag soms stevige buien.
2: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe druk is het op de Nederlandse weg?
3: Nou, behoorlijk druk nog, Bart. 200 kilometer file staat er nog bij elkaar. Ja, nu beginnen ze tegen elkaar aan te rijden. Nu er weer iets meer ruimte ontstaat op de Nederlandse wegen. En er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 6 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Een half uur vertraging. Linkerrijstrook van de A4 is dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Je komt vanaf Den Haag-Zuid al in de file. 6 kilometer met een uur vertraging. Dus wil je richting Rotterdam vanuit de regio Den Haag, pak de A13. Hou er wel rekening mee, want er wordt ook op snelheid gecontroleerd bij Delft daar. Extra service. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. 9 kilometer file en een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle zelf. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda bij Etten-Leurt 5 kilometer. File, 20 minuten vertraging. Dat is gelukkig de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
2: Dankjewel.
4: Shut to the heart and you're to blame. You give love a bad name.
2: En Leo verder.
5: I play my part and you play your game. You give love a bad name.
2: Nou, Bon Jovi it is. You give love a bad name over een paar minuten.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ik heb misschien een beetje een rare eerste vraag in dit radioprogramma, maar hoe ziet jouw koelkast eruit? Staat bij jou alles door elkaar? Of staan de zuivelproducten op de ene plank, de sauzen, tafelsuren en overige potjes op een andere plank, broodbeleg in een bakje, groente keurig in de groentelaar, et cetera? Dat verschilt dus heel erg per persoon en kan soms binnen een huishouden ook oneenigheden of echtelijke ruzies opleveren. En ik hoop dat Justin Timberlake, die je net hoorde op de radio, een relatie heeft met iemand die even opgeruimd is als hij. Want hij is de overtreffende trap van opgeruimd. In zijn koelkast zit alles gesorteerd in bakjes die keurig achter elkaar moeten staan. Keurig uitgelijnd. Frisdrankblikjes worden gesorteerd op kleur. Zuivel op houdbaarheidsdatum. Fruit gesorteerd op vitamine C gehalte. Hij is daar echt compleet in doorgeslagen. Can't stop the OCD feeling, zeg maar.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

gaat het even om dit gedeelte in het nummer. Een instrumentaal stukje, een stukje pure disco. En ik ga nu een klein stukje hiervan herhalen. Ik zet het in een loop, zoals we dat ook wel noemen in de housemuziek. Let op, dit stukje. En nog een keer. En nog een keer. Dat klinkt al bekend, hè? Dat gaat al dagen. Je weet een beetje waar ik naartoe wil. Ik zet hem ietsje sneller, want housemuziek is net iets sneller dan disco. En als je er dan een hele vette beat aan toevoegt, dan heb je hem wel.

0: Stardust, the music sounds better with you. David Guetta heeft hier onlangs weer een nieuwe versie van gemaakt, maar ik blijf dit toch gewoon de allerlekkerste versie vinden. Geluid en aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2, waar nu Karma klinkt voor de NOS, ook op Radio 2, met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Tussen Amerika en Iran zijn over en weer beschietingen. De VS heeft zaterdag en gisteren radar- en commandocentra van Iran aangevallen, omdat Iran eerder een Amerikaanse drone boven internationale wateren had neergehaald. Iran zegt te hebben teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen, en mogelijk was dat in Kuwait. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd. En dat komt door de onzekerheid over de situatie in het Midden-Oosten. Klanten van grote industriële bedrijven bouwen een voorraad op. Voetbaltrainer Arne Slot heeft in een open brief in een Britse krant afscheid genomen van Liverpool. Hij werd afgelopen weekend ontslagen. Slot schrijft dat hij iedereen dankbaar is voor de landstitel in zijn eerste seizoen. En ook noemt hij de steun van de fans na het overlijden van speler Shota bijzonder. Dat zal me altijd bijblijven, zo schrijft Slot. In Japan kunnen ze hun geluk niet op, want de Japanse kuifibis is bezig met een opmars. In 2003 kwam de vogel niet meer in het wild voor, maar hij is terug van weg geweest. En die opmars is volledig te danken aan een succesvol broedprogramma, waarmee de wilde populatie langzaam wordt hersteld. Het weer, het is vrij zonnig, bijna overal droog. Het kan 23 graden worden. De komende dagen verlopen wisselvallig, met vooral dinsdag soms stevige buien.
0: Dankjewel. Robert Vries, het was even druk op de weg. Hoe is het nu?
2: Nou, ik zie wel een beetje licht aan het einde van een tunnel, Bart. 67 kilometer file staat er nog bij elkaar. Ik heb er nog een drietal sterretjes gezet op mijn scherm. Dat betekent dat die files voorgelezen worden op de radio. Dat is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten vertraging door een kapotte auto op de rechterrijstrook daar. A27 Breda-Utrecht. Daar stond een auto in brand op de bij Noorderloos. Daar is maar 1 rijstrook open, vandaar 20 minuten vertraging. Wil je richting Utrecht vanuit het zuiden? Pak de route via knooppunt.nl over de A15 en de A2. En een kwartiertje vertraging nog bij Zwolle-Zuid. Als je over de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt, kom je vanaf het Harde in 8 kilometer file.
0: Dankjewel. Ik heb 3 sterretjes bij 3 nummers gezet. In het radioprogramma The Police. Every Little Thing She Does Is Magic. Miss Montreal, de nieuwe single Schuilen. Maar eerst The Peppers. De Red Hot Chili Peppers, volledig. Dit is Scanner voor Danica.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Miss Montreal met Schuilen.

je niet op een maandag. Earth, Wind & Fire en Fantasy op Radio 2. Wij hebben zojuist weer de highscore gereset van het 60 seconden spel. Dat kon geen kwaad en hij stond op 16 vorige week. Dat was wel lastig. Maar hij is gereset. Zometeen ga ik je uitleggen hoe je meespeelt. De selectievraag komt er over een paar minuutjes aan. En dit is direct. Won't Fall.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Jouw realisme. Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In museum.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 12:30 bij Bien en Vara op NPO 1.
6: Het is al 10 uur op deze maandag, maar mocht je nog niet wakker zijn, Avicii gaat het zometeen proberen om voor elkaar te krijgen. Met Wake Me Up, Phil Collins komt er ook aan, maar eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is flink opgelopen. 6 jaar geleden stonden er 45 mensen op en nu gaat het om 261 wachtenden. Het zijn gedetineerden die nu langer in een gevangenis blijven. Ze krijgen na 4 maanden vergoeding en dat kost de staat tonnen. Het probleem wordt erger doordat mensen vaker TBS krijgen opgelegd en doordat te weinig mensen na behandeling weer doorstromen en in een vervolginstelling terechtkomen.
8: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
7: In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een raketfabriek. 2 mensen raakten gewond. De explosie ontstond tijdens het schoonmaken van apparatuur die wordt gebruikt bij het maken van brandstof. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten was het vuur moeilijk te bestrijden, omdat de plattegronden van de raketfabriek gelden als staatsgeheim. Pieter van der Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, zo meldt de oud-zwemmer. Met Van der Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen in Tokio en Parijs. Nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een verslaggever van RTV Utrecht ging alvast kijken hoe de berg erbij ligt.
9: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. We zien dat te maken met de Tour, want ja, daar zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
7: Ja.
6: Ja, met deze man is nu 50 meter aan het lopen. Die gaan het niet halen, denk ik.
7: Ik denk het ook niet, hoor. Nee.

0: Komende donderdag dan begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro mee opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is vrij zonnig, bijna overal droog. Het kan 23 graden worden.
1: Dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB, de situatie op de weg.
2: Ja, ik zeg nog twee sterretjes, Bart.
1: Jo, kijk.
2: En die staan voor de volgende files. A12, Arnhem-Utrecht, bij Veenendaal. 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En er stond een auto in brand op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos. Daar is maar één rijstrook open voor het verkeer. De vertraging is 20 minuten, dus ja, het is een beetje lood om oud ijzer. Je zou ervoor kunnen kiezen om te rijden via knooppunt Del over de A15 en de A2.
1: Dankjewel. We kennen een paar hele grote namen van Nederlandse bodem in de DJ-scene. Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto. Maar wat is de afkomst van de legendarische DJ Avicii die ik, zoals net gezegd, ga draaien straks op de radio? In welk land werd hij geboren? Als je het antwoord weet, laat het ons eventjes weten via de NPO Luister-app en speel zometeen mee met het 60-seconden-spel.
3: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: Aan de slag.

0: Phil Collins, I Wish You Were Rain Down.
1: Nog één roffeltje.
0: Je luistert aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. En Barry Manilow is aan de buurt. En een paar jaar geleden was er in Australië een dingetje aan de hand. Er waren namelijk clubs en barren en zo. En er waren een aantal steegjes omheen. En de jongeren die waren wezen stappen, die bleven er heel lang hangen. Die gingen allemaal dingen uithalen en zo. Toen heeft de autoriteit hebben besloten om de muziek van Barry Manilow af te spelen. Uit speakers die ze daar hebben opgehangen. En dat werkte echt als een maleier. Want op een gegeven moment, die jeugd werd er helemaal gek van. Die wist niet hoe snel ze weg moesten zijn. Alleen de omwonenden die er allemaal in die huizen zaten en zo, die hebben toen daarna wel gevraagd, kan het heel snel verzachten, want wij vinden het eigenlijk even irritant.

0: unstoppable. Sommieu, Dark Before the Dawn.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Angelique, hoe gaat het met je?
2: Goed, goedemorgen Bart.
0: Goedemorgen. Ik heb begrepen dat je een, leuk weekend hebt gehad, maar dat je dat nog een beetje merkt vandaag.
2: Nou, ik had vanmorgen nog niet zoveel gesproken en dan heb je een klein raspje in je keel.
0: Ah, dat was het. Het was niet te heftig dit weekend.
2: Nee, zeker niet.
0: Wat heb je gedaan?
2: We hebben gisteren een hele gezellige familiedag gehad.
0: En wat hebben jullie daar gedaan?
2: Gewoon heel kneuterig, gezellige spelletjes en muziekspelletjes en een muziekquizje.
0: Ja. En nu wel zin in een spelletje dus?
2: Ja, we hebben weer zin in een spelletje. Ja, tuurlijk. Spelletjes kan nooit, is altijd leuk.
0: Nee? Oh, nou, jij zegt alsof het een standaard is. Maar sommige mensen houden helemaal niet zo van spelletjes natuurlijk. Maar...
2: Nee, dat klopt. Maar ik vind het altijd wel heel gezellig.
0: Oké. Weet je wat je kunt winnen deze week?
2: Nou ja, we gaan voor de slagcomputer natuurlijk.
0: Ja, zo is het. Ja. En er is nog geen score neergezet, dus je kan het niet fout doen. Ik zag dat je vraag 1 al beantwoord hebt via de app, daarom hebben we je teruggebeld. Wat is de afkomst van de legendarische DJ Avicii?
2: Zweden.
0: Dat is helemaal goed en juist geantwoord. Vraag nummer 2, komt hier, let op. Welk stofje zit in koffie, cola en energiedrankjes?
2: Cafeïne.
0: Maak de tekst van Billy Joel af. Sing us a song, you're the...
2: Pas.
0: In welk tv-programma maakten Ruben, Tel en Jeroen grappen?
2: Lama's.
0: Van wie zijn Kwik, Kwek en Kwak de bekende neefjes?
2: Donald Duck.
0: Reken uit, de helft van 60.
2: Pas.
0: Welke band staat in de top 2000 met Come As You Are?
2: Pas.
0: Hoe noem je de rimpels naast je ogen ook wel?
2: Kraaipootjes.
0: Is het op de eilandengroep Spitsenbergen heel warm of heel koud?
2: Koud.
0: En Cresip staat 4 keer in de top 2000, noem een titel van die liedjes.
2: Ze komt even niet op. Pas.
0: Van welk land is Cairo de hoofdstad?
2: Egypte.
0: Wat ben je als je spreekwoordelijk het haasje bent?
2: De pinuut.
0: Van wie zijn de nummers Lola Montez en Sad Man's Tongue?
2: Pas.
0: Wie presenteerde de Soundmix Show en de Surprise Show?
2: Henny Huisman.
0: Hoeveel dagen hebben de maanden juli en augustus opgeteld?
2: 62.
0: En welke prijs de kathedraal stond toen de groep van de tijd is voorbij? Oké, je hebt er in totaal 15 kunnen antwoorden, maar je hebt er de nodige gepast. En dat waren precies alle muziekvragen. Dus houd van spelletjes, maar ik zou geen popquiz gaan spelen als ik dat was.
2: Nou, meestal als ik er wat langer over kan nadenken, dan komt dat wel. Maar nu, en Billie Eilish, daar hou ik niet van, dus dat heer ik dan. En Kwet, dat weet ik wel, maar maar ik kom dan even niet op de titel.
0: Nee. Sing us a song, You're the Piano Man was van Billy Joel. Helft van de helft van 60, dat is 30. En dan daar weer de helft van, is 15. Nirvana heeft Come As You Are geschreven. En Cresip staat in de lijst met onder andere I Would Stay of Last Without You.
2: Ja, die bedoel ik.
0: Ja, en dan hadden we nog Lola Montez en Sad Man's Tongue. Ja, die moet je maar net even weten. Dat is van de band Volbeat. Je komt op een totaal van 10 goed beantwoorde vragen uit.
2: Nou, toch mooi.
0: Ja, nou, dat is gewoon hartstikke de highscore op dit moment.
2: Ja, vroeger was je daar een t-shirt voor, hè?
0: Dat is waar, ja. Dat is absoluut zo. Oh, jij onthoudt ook alle spelletjes. Dat hebben we 7 jaar geleden of zo. Wellicht spreek ik je vrijdag, maar ik achterkant
2: ook klein.
0: Maar leuk dat ik je even sprak.
2: Is goed. Werkt ze nog.
0: Fijne maandag.

0: Sommige dingen klinken toch gewoon lekkerder in het Engels. Dit letterlijk vertaald. Rooskleurige pet. Ja, het is toch meer chiquer als het Raspberry Beret is, toch? Het is daarmee 10:30 geworden en Carmerville leest de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, de Franse marine heeft op de Atlantische Oceaan een tanker onderschept uit Rusland die onder internationale sancties viel. Dat meldt de Franse president Macron. De Britten zouden bij deze operatie hebben geholpen. Frankrijk stopt vaker schepen die vermoedelijk tot de Russische schaduwvloot behoren. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo internationale sancties te omzeilen. Nog 461 huishoudens in het zuiden van Delfzijl hebben last van een stroomstoring door een brand die vannacht woedde in een transformatorstation in Farmsum. In onder meer Delfzijl, Farmsum, Spijk en Meethuizen viel toen de stroom uit, waarbij ook bruggen en spoorwegovergangen werden getroffen. In een vuurwerkfabriek in Malta is een krachtige explosie ontstaan. Inwoners rondom de fabriek melden gebroken ramen en gebouwen die trillen door de kracht van de explosie. Een motorrijder stapelde dit weekend op de A2 fout op fout en reed snelheden die boven de 220 km per uur uitkwamen. Zijn motor had technische gebreken en de man had ook nog eens te veel gedronken. Hij mag de komende 7 maanden niet rijden en krijgt een boete van ruim €1.500.
0: En toch valt me dat nog mee. Ik dacht dat als je echt meer dan 50 km te hard rijdt, dat je dan je auto kwijt bent. Of je rijbewijs kwijt in ieder geval. Maar het is voor hem tijdelijk en hij heeft zijn motor op, als ik dit zo hoor.
1: Ik begrijp dat jij hem strenger aan het willen straffen.
0: Nou, ik vind 220 wel heel veel, ja.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Toch? Stam Max Verstappen ook zegt, nou, doe even normaal.
1: En drinken achter het stuur?
0: Dat is ook niet best, hè? Nee, die is niet wel de beste, nee.
1: Vrij zonnig vandaag, bijna overal droog vanmiddag. Ongeveer 23 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Waar is het wat drukker in Nederland?
2: Nou, daar op de A12, Bart. Vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen afrit Oosterbeek en afrit Veenendaal met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel. Wat dacht je van Dua Lipa, Houdini en Eagles? Over klassiekertjes gesproken. Hotel California komt er ook aan. Maar eerst, Bluff in aan de slag. Hier

California op NPO Radio 2. Daarvoor draaide ik Dua Lipa en Houdini. En ik had afgelopen weekend een berichtje gelezen op nporadio2.nl. Die blikte even terug op een eerder concert van Dua Lipa. Die heeft een keertje met orkest heeft zij al haar grote hits gespeeld. En dat was zo waanzinnig gedaan. Dus ik vertelde dat hier ook in de studio. En daar reageerden een aantal mensen die zeiden... Oh, ik ken dat helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat ze dat gedaan had. En we zaten het eventjes te beluisteren kort terwijl Eagles liep. En toen was het echt zo... Holy shit, wat is dit vet zeg. En dat vind ik eigenlijk zo vet. Dat ik dacht, weet je wat... Ik laat het gewoon weer even een keertje lekker horen. Het staat gewoon op Spotify, maar zelden op de radio gedraaid. Training Season, met Bassie.

Smith, Stargazing. En daarvoor hoorde je nog een keertje Dua Lipa, maar dan met Training Season met dat live Heritage Orkest in Royal Albert Hall in Londen een paar jaar geleden. Wow. Kippenvel. Het is 11:08 en zometeen iets na 11 spelen we de Top 2000 Shuffle. En jij mag daar kiezen wat je wil horen uit de Top 2000. Tenminste, je mag niet zeggen, doe maar nummer 458. Maar we gooien wat dingetjes voor je voeten en je mag daar aangeven of je dat een lekker nummer vindt of niet. Vind je het lekker, dan roep je hard aan. Vind je niks, dan roep je hard uit. Gaan we niet draaien, zoeken we even verder. Maximaal 5 opties. Lijkt het je leuk om een keertje de shuffle te spelen? Stuur dan eventjes een appje via de NPO Luister-app met erin je naam. Dat is meer dan voldoende. Gaan we je terugbellen en dan speel je wellicht zometeen de Top 2000 Shuffle. Wait, is dit. And love is all around.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: Aan de slag iedere werkdag tussen je ontbijt en lunch. En het laatste uurtje voordat je gaat lunchen krijg je nog lekkere muziek van Coldplay en Diana Ross. En het nieuws nu van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met de test worden 50 genen onderzocht. Er wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert.
1: Giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
6: Aan de slag iedere werkdag tussen je ontbijt en lunch. En het laatste uurtje voordat je gaat lunchen krijg je nog lekkere muziek van Coldplay en Diana Ross. En het nieuws nu van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met de test worden 50 genen onderzocht. Er wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score kregen alleen hormoontherapie. En in beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen bedrijven ook voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
8: Dat heeft te maken met tekorten die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld aan chemische producten. Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
7: Ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters voor chipfabrikanten, waar onder meer ASML van profiteert. Onderzoekers zeggen in het Parool dat een potje gamen op het werk de productiviteit kan opschroeven. Ze bestudeerden in een lab in Enschede hoe spelers omgaan met stress en beslissingen in voetbal en schietspellen. En concludeerden dat gamen op het werk kan helpen om mensen slimmer, sneller en sterker te maken. Ook kun je eruit opmaken wie een goede teamleider is. Seth van 13 uit Emmen loopt af en aan bij de supermarkten om statiegeldflessen in te leveren. Dat doet hij niet voor zijn eigen spaarpot. Hij wil er geld mee ophalen voor zijn leraar Duits. Die verloor zijn dochter vorig jaar aan bloedvergiftiging en heeft daar nu een stichting voor opgericht. Seth helpt mee door flessen op te halen.
9: Ja, tassen vol. Heel veel mensen die vonden het zo leuk en die dachten, nou, we geven wel wat. Soms kreeg je ook geen flessen, maar dan kreeg je gewoon los geld.
10: Hoeveel geld heb je vandaag opgehaald?
9: 2 euro. Alle kleine beetjes helpen.
6: Ik ga even gamen op het werk. Carmen, doe jij ondertussen even het weer?
7: Ja, even kijken of we jou slimmer kunnen maken en sneller en sterker.
6: Nou,
7: het weer. Eerst nog vrij zonnig, later meer stapelwolken. Vooral in het binnenland. Plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel.
7: Wat is je score?
6: Ik ben nu al af. Robert Vriezer bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
11: Nou, ik heb het hele weekend zitten gamen. En vandaar dat ik zo in topvorm ben vandaag.
6: Kom, ja.
11: Ja, hè?
6: Ja.
11: 26 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Zo staat er een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A7. Vanuit Den Hoeven naar Zaanstad bij Avenhoorn. Daardoor 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging aan de grens met Duitsland door de controles op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland is het file rijden vanaf knooppunt Ouddijk. En de rechterrijstrook van de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is dicht bij Veenendaal. Dat is na een ongeluk. Vanaf afrit Wageningen 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
6: Dank je.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Ster. 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
14: Serieus?
15: Oh,
14: wat een geld!

0: Nu bij Albert Heijn.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau.

0: je naar?
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ik?
10: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
11: Echt waar?
10: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
11: Dat is stoer van mij.
10: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
11: Woehoe!
10: Op sunweb.nl.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

We gaan even terug naar 29 mei 1997. Toen was Massive Attack bezig met het opnemen van het nummer Teardrop. En zij hadden Elizabeth Fraser gevraagd om de vocalen in te zingen van het nummer. En om inspiratie voor de tekst op te doen, had zij brieven bij elkaar gezocht van haar ex, Jeff Buckley. Daar heeft ze een tijd een relatie mee gehad. En die brieven die moesten als een soort van inspiratie dienen voor dat nummer waar ze mee bezig waren. En dat lukte best aardig. Er kwam een best wel heftige tekst uit. Over een hele mooie relatie die niet meer was. En terwijl zij daar bezig waren, diezelfde dag, is die Jeff Buckley, die ex van haar, dus gaan zwemmen in een rivier in Memphis. En hij is daarbij meegesleurd door een onderstroom en daarbij verdronken. En dat nieuws kwam binnen terwijl ze bezig waren met de opnames van de zang. En Elizabeth heeft besloten om niet te stoppen, maar het verdriet wat ze op dat moment voelde,

0: 2 met Massive Attack erop. Teardrop en Somber is zojuist gedraaid. En Homewrecker. Harm, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Jij gaat het allerlaatste nummer ooit horen in je huidige auto.
1: Ja, inderdaad. Die doet het niet meer, dus die wordt ingeruild zo meteen. Ik ben onderweg naar de garage toe.
0: Het enige wat werkt is nog de radio.
1: Inderdaad, inderdaad. Maar dat is net iets te weinig om dagelijks voor naar mijn werk te gaan.
0: Daar koop je de auto niet voor. Dat is een beetje hetzelfde als je nootjes wil eten, dat je een hele Boeing 747 koopt. Omdat ze daarover worden uitgedeeld. Het is een beetje onzinnig. Ja. Harm, wat gaat het voor auto worden?
1: Het wordt een Ford Ka.
0: Oh, lekker.
1: Ja, lekker zuinig. Ook wel handig tegenwoordig.
0: Klein bakkie, heerlijk.
1: Inderdaad. Ja.
0: Is het een Ford Ka Brio of is het gewoon met zonder open dak?
1: Zonder open dak, helaas.
0: Oké. Okay. Je gaat wat kiezen in het Top 2000 Farm. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Wil je dat van tevoren nog doorspreken? Dat we een beetje weten waar je ongeveer voor gaat? Of zeg je, nee joh, druk die knop maar in. We gaan gewoon.
1: Ik hoop dat het een beetje... Nee, de popmuziek is, maar eigenlijk is mijn muzieksmaak heel, heel breed. Dus laten we maar gewoon lekker beginnen.
0: Here we go!
2: 271.
0: Wat doe je met Adele?
1: Ja, dit is echt wel een heel prachtig nummer. Ik denk dat ik direct hiervoor ga.
0: Het is radio, dus ik moet even uitleggen dat wij met open mond elkaar aankijken. Ik heb mijn producer Liedek hier in de studio. En dat is heel snel. Maar dit is hem dus. Dit wordt hem. Is hij er nog? Ben je er nog, Harm? Nee, Harm heeft dus juist de pand verlaten. Oh. Tenminste, de verbinding is verbroken. Nou, dan gaan we gewoon lachend voor hem draaien. Ben je weer? Hoi.
1: Ja.
0: Hij is voor jou op de radio.
1: Top, dankjewel.
0: Geniet ervan.
1: Hij gaat hartstikke hard.

0: Die kunnen even bijkomen na 10 concerten in de Gelredome. Dat is echt, dat is een grote hut. En dat dan 10 keer.
1: Nou, ik zag ze voorbij zweven op de beelden.
0: Ja, ze gingen wel lekker door. Ze hebben echt volledig uitgepakt.
1: Ja,
0: met werkelijk alles wat je ook maar kan in zo'n zaal. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Als straks het landelijk vuurwerkverbod ingaat, dan kunnen mensen te makkelijk aan een ontheffing komen om alsnog vuurwerk af te steken. Dat vindt de Raad van State. En die adviseert het kabinet daarom om de regels voor die ontheffing strenger te maken. Pieter van de Hogeband gaat niet als chef de mission naar de Spelen in Los Angeles in 2028. Dat meldt de oud-zwemmer zelf op sociale media. Volgens hem wil de sportbond een andere invulling van die rol. Wie hem opvolgt is nog onbekend. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op om zich te melden. En er is veel belangstelling voor de comeback-shows van Céline Dion in Parijs. En daarom is er vanochtend 10 extra concerten aangekondigd. Er staan er nu 26 gepland in de Franse hoofdstad. De kaarten van de extra shows die gaan trouwens alleen naar de fans die zich eerder al hadden ingeschreven voor de voorverkoop, maar toen misgrepen.
0: Hoeveel zou zij er op basis van mensen die willen gaan kunnen geven aan concerten?
1: Oeh, nou sowieso nog 10 extra, denk ik.
0: De rek lijkt er totaal niet uit.
1: Nee, echt honderdduizenden die daar echt naartoe willen, volgens mij.
0: Ja.
1: Het weer eerst nog vrij zonnig, later meer stapelwolken. Vooral in het binnenland plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Robert Vriesen werkt bij de ANWB. En hij houdt dat allemaal in de gaten. Waar staan de files, Robert?
2: Nou, ik heb even onderzoek gedaan. En op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens wordt weer langzaam gereden door de controles aan de grens. Vanaf 7 naar 4 kilometer file en 24 minuten oponthoud. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Utrecht na een ongeluk bij Veenendaal. 3 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Helemaal dicht is de N33, de weg Veendam-Eemshaven. Dan hebben we echt over het puntje van het noorden van het land. Gekantelde vrachtwagen daar bij Appingedam, de houten weg in beide richtingen voorlopig dicht. En 20 minuten vertraging als je over de N353 vanuit Havelte naar Frederiksoord rijdt. Het rijdt langzaam over 2 kilometer tussen Steenwijk Dorp en Wapserveen.
0: Dankjewel. Ja.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

het lijkt wel tricky. Dans in het donker. Het levert wat bulten op hier en daar, maar... Bruce Springsteen kan het al jaren aanraden. Dancing in the Dark, daarvoor Danny Vera en Marlon Pichel. Die fijne single Try Again op Radio 2. Het is 11:45. Hoog tijd voor een hele fijne van de Killers. Moet even kijken hoe ver de volumeknop van je radio naar rechts kan. Waarschijnlijk meer dan je denkt. FM.

Zo, ik heb 3 uur lekkere liedjes gedraaid. Als het goed is heb je een voldaan hoofdje. Waarschijnlijk wel een rommelende maag, maar daar is ook een oplossing voor, dames en heren. De lunch komt eraan. Net zoals de lunchshow op NPO Radio 2. De show van Annemieke wordt door Tim waargenomen.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Dit is een ziekmakende bacterie.

0: verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bijna 12 uur, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
6: Hey Tim, goedemiddag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden en er zijn meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Volgens correspondent Alice van Gelder probeert Oeganda het aantal besmettingen nu te verminderen met betere voorlichting.
7: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
6: Meerdere veiligheidsregio's trekken aan de bel over het verdwijnen van het luchtalarm. Zoals iedere eerste maandag van de maand gaat op dit moment om 12 uur de sirene af. En er is zojuist ook een TestNL-alert verstuurd, hoorde ik.
5: Ja, bij mij doet hij het. Ja, bij jou kanaal, iedereen doet het.
6: Ja, ja, hij doet het hier. Maar over 2 jaar gaan die luchtalarmen niet meer af, is het idee. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft daarom namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. In een vuurwerkfabriek in een dorpje op Malta is een explosie geweest. In de fabriek was niemand aan het werk. 2 mannen die in de buurt aan het werk waren zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen zijn gesprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. De oorzaak van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. NOC-NSF wil niet verder met oud-zwemkampioen Pieter van der Hogeband als chef de mission. Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse ploeg bij de afgelopen 2 zomerspelen. Maar het Nederlands Olympisch Comité wil de functie gaan veranderen. Van der Hogeband wilde zelf wel graag door, zegt sportcommentator Luc Blijboom.
8: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach. En hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt, zoals ik zei, op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
6: Over 2 weken moet meer bekend worden over de nieuwe plannen van NOC-NSF. Het weer, vanmiddag meer stapelwolken bij 20 tot 24 graden. Morgen trekken er buien over het land. Soms met veel regen, hagel, windstoten en onweer. En wordt morgen een graad of 21.
5: Dankjewel, Juri. Tot over een half uurtje. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Waar staat het stil en vast in Nederland, Robert?
9: Op de A12, Tim. Goedemiddag. Vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 5 kilometer... met een klein kwartiertje vertraging. Precies een kwartier vertraging op de A12. De andere kant op vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij Veenendaal is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en er staat nu 4 kilometer file. En helemaal in het noorden van het land is de N33... de weg Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht bij Appingedam. Er is daar een vrachtwagen gekanteld.
5: Dankjewel, Robert. Straks een hoop muziek. Zometeen bijvoorbeeld Herman Brood, Foo Fighters hebben we voor je. En 3 is voor jou. Dus de derde plaat bepaal jij helemaal. En we vinden het altijd leuk om je een beetje in een richting op te duwen. Vandaag is het weer een internationale dag van, waarschijnlijk, Nathan.
10: De ouders.
5: De ouders? Ja. De internationale van de dag. Ja. In het zonnetje zetten?
10: Dan moeten we in het zonnetje zetten.
5: Nou, komt goed uit, want het is schijnt. Is daar een liedje bij te bedenken bij de ouders?
10: Pas wel.
5: Nou, mama's en de papa's bijvoorbeeld. Ja. Geef er alvast eentje weg. Heb je nog een beter idee? Laat het weten met de NPO Luisterapp.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp

0: keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Annemiekes, Alen.

0: Riders and Wheels. En ik schrok heel erg, want ik dacht, gaat nu het NL-alert alweer af?
1: Huh?
0: Ja, het begin van Wheels. Moet je even luisteren. Eerst dat gitaarstukje dan.
2: Komt-ie!
0: Dat! Hey. Ja, piep! Nog een keer. Dat is toch gewoon precies.
1: Oh, wacht, Martijn Stam die app nu. Dat gitaargeluidje is precies wat er net aan mijn telefoon kwam.
0: Zie je nou wel.
1: Ja.
0: Zie je nou wel.

0: En de dag waarop het beste boek voor ons jongeren wordt uitgereikt. Dat gebeurt door de jonge jury 2026. En Jochem Meijer, cabaretier, die speelt zijn uitverkochte voorstelling net alsof vanavond extra als benefietvoorstelling voor de stichting Wakker Worden Wakker Worden. De stichting die zet zich in voor onderzoek naar narcolepsie. Weet je wat het is?
1: Narcolepsie.
0: Ja, ja, zei ik dan?
1: Ja, na-crolepsie.
0: Oh, ja, maar je weet wel...
1: Volgens mij slaap je dan slecht of niet? Of,
0: het is heel weird. Je slaapt wel, maar je kunt niet wakker worden of zo.
1: Oh, zo.
0: Het is heel, maar je zit in een droom vast. Het is een hele nagezicht en zijn dochter heeft daar last van. Dus daar is die benefiet show voor. En het Nationale Baggermuseum viert zijn 50-jarig bestaan. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ben je er ooit geweest bij het Nationale Baggermuseum?
1: Nee, maar ik wil er nu heen.
0: Ja, toch? Vanmiddag een uitstapje zo.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, en het was vandaag, of het is vandaag, de internationale dag van de ouders. Dus wij dachten, nou, een liedje daarover gaat, is misschien wel leuk. Ingrid zei, Crosby, Stills, Nash & Young, met Teach Your Children. Heel goed, heel goed. Roel die zegt, hallo Tim. Voor 3 is voor jou had ik gedacht aan Junior Senior met Move Your Feet.
1: Oh, lekker.
0: Ja, ja, Christian, hallo.
3: Hallo.
0: Jij komt met een liedje dat is dit jaar exact 50 jaar oud.
3: Ja, dat hoorde ik ook net van Nathan.
0: Ja, dat wist jij niet. Was je al geboren toen het nummer werd uitgebracht? Of wil je daar niets over zeggen?
3: Ik was al geboren op dat moment, ja.
0: Kun je je nog herinneren dat het ook op de radio klonk?
3: Nee, maar ik heb hem wel live een keer gehoord.
0: Oh, dus, heb je hem echt live gezien?
3: Ja, ja.
0: Nou ja, live. In ieder geval...
3: hij zong niet, maar...
0: Nee. ik snap wat je bedoelt. Want, wat zou je graag willen horen?
3: Daddy Cool.
0: Van Boney M, wat een goed idee. Ga ik draaien voor je.
2: Tim

tijdje echt enorm verliefd op haar stem. Shanna Spyro en Material Lover. En dit jaar staat ze ook op het North Sea Jazz Festival. Even lekker bijkomen ze er net na het weekend met de fijnste muziek in Annemieke's Aanlunch. Met nu een liedje van Tom Petty. The Great Wide Open, fantastisch album uit 1991. Met Learning to Fly bijvoorbeeld. En natuurlijk ook Into the Great Wide Open. Probleem is alleen dat die liedje wat daartussen zit misschien een beetje vergeet door die grote hits. En die draaien wij dan voor jou. Wat vind je daarvan? Dit is Kings Highway, Tom Petty en Heartbreakers, NPO Radio 2.

0: Imagine Dragons and Demons. Het is 12:30, precies tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski.
1: Advocaat Geert-Jan Knoops is voor 4 weken voorwaardelijk geschorst door het Tuchtcollege voor de Advocatuur. Een cliënt van hem in een zedenzaak had een eerdere verklaring in het strafdossier ingrijpend gewijzigd. En het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. En ook werd er veel te veel gedeclareerd. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, dan moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad. Een Syriër die in Duitsland 5 mensen neerstak in een café in Bielefeld is veroordeeld tot levenslang. De slachtoffers raakten gewond. De man hoorde bij Islamitische Staat en was voor die terreurgroep ook actief in de Syrische stad Raqqa. En de houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat later deze week 3 avonden en nachten helemaal dicht voor al het verkeer, want de verlichting wordt vervangen.
2: Weer.
1: Vanmiddag meer stapelwolken, vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen wat stevige onweersbuien en dan maximaal 23 graden.
2: Verkeer.
0: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Waar staat het stil en vast?
3: Ja, zit hij een beetje mijn verkeer. Voeten voor het gras en dat soort dingen weg te maaien. Hoor je dat?
1: Ik zal het niet meer doen, Robert.
3: Nee, dat doe je leuk. Dat doe je leuk. Heel goed.
0: Niet in deze show. Als jullie gaan lekker buiten knokken. Waar staat het stil?
3: Grenscontrole. A1, Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuutjes vertraging. Ook grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar... vanuit Arnhem naar Duitsland. Jazeker, wel. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer file en een kwartiertje ook vertraging. Maar ook, inderdaad, de andere kant op file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Dat is bij Veenendaal, 4 kilometer, kwartiertje vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En bij Zwolle-Zuid rijdt het langzaam op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Vanaf Nieuw-Leusen, 6 kilometer file, 25 minuten vertraging daar.
0: Dankjewel. Even checken bij Nathan. Dit is Avrotros en niet VPRO, toch? Nee, oké, dat zit wel goed. Wel en ook. Zometeen de plaat die je nog een hele lange tijd niet meer hebt gehoord, of waarvan je denkt, dat wil ik toch even met de mensheid delen. Laat het even weten met de NPO Luister.

0: binnen. Dus welke track wil je graag horen die je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord? Straks Rosalind na Madness.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: Extra.
1: Extra liedje waarvan je denkt, waarom is dat gewoon niet meer op de radio? Nou, dan kun jij voor zorgen dat het weer door het hele land klinkt. Fem, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
1: Wat zou jij graag willen horen?
2: Ik wil heel graag Wendy en Lisa horen.
1: Oh, en dan niet Waterfall of wel? Of toch?
2: Nee, Are You My Baby?
1: Jeetje. Oh, wat fijn. Dat is echt zo'n cooling down na zo'n heet weekend. Vind je ook niet?
2: Ja, zeker.
1: Geniet ervan. Dankjewel, Fem.
2: Dank je.

Nathan, een man van vele talenten. Wow. Hij kan heel goed Wendy en Lisa nadoen. Oh, wow. Wil je één keer doen nog, alsjeblieft? Want die deed echt heel goed. Deed me ook denken aan de... Deed me ook denken aan de allereerste mug die ik hoorde afgelopen... Maar het is veel leuker geworden sinds ik me heb gefantaseerd... dat het gewoon een vliegje is met een kleine vuvuzela. Dat wordt gewoon een stuk leuker. Echt waar. Het is gewoon een tip als je aan het ergeren bent... en denk je, ach, het is gewoon een leuke vlieg met een vuvuzela. Niets aan de hand en hij prikt heus niet. Oh, toch wel.

0: kans van het zie. Ilse Lange, Something Good. Lekker hoor, topsong deze week op NPO Radio 2. En daarvoor Get a Grip. Nee, het album Get a Grip van Aerosmith en daarvan dus Crying. We hadden het er net over. Dat was echt een beetje een comeback voor de band. Het ging toen opeens heel erg goed na een tijdje afwezig te zijn geweest. Je had Crying, je had Amazing, staat er ook op.
1: En Crazy.
0: Crazy,
1: Crazy, hè?
0: Geweldige videoclips. Wie zat er ook allemaal erin?
1: Alicia Silverstone en de dochter van
0: Liv.
1: Liv Tyler.
0: Ja, oh, die waren zo goed, die videoclips.
1: Ja.
0: En de muziek ook. En ik weet ook nog, ze speelden toen in Nijmegen.
1: Ja.
0: Tijdens een festival georganiseerd door Veronica destijds. Dat heette de Mega Music Rock Experience. Zo, jaren 90 krijg je het niet meer, hè?
1: Wow.
0: Mega en Experience. Het waren twee hele belangrijke woorden in de 90s om te gebruiken.
1: Daarmee,
0: en je had daar staan Seth Jordan.
1: Okay.
0: Ken je die nog?
1: Ja.
0: De Rachende Mannen.
1: Tuurlijk.
0: Maar die hadden een hit toen met naar voren, trap de bal. Nou, weet je wat dat er? En je had, ja, die ook. Mm-hmm. Over and Over Again, Robbie Valentine. En dus Aerosmith als headliner. Gaaf, hè? Laten we horen nu op NPO Radio 2, Annemieke Zalens. De Slow Hands.

0: En de King Kong 5, Listen to the Beat.
1: Ja, en daarvoor hadden we een Niall Horan. En hadden we het over de Mega Music
0: Rock
1: Experience in Nijmegen. Want daar speelde dus Aerosmith onder andere, die we net draaiden. En Rick zegt, ja, daar was ik ook bij. Wat goed. Caroline heeft een t-shirt nog. En Rick die zegt, ik heb ook nog een geweldige radioregistratie van die dag. Met onder andere Rob Stenders en
0: Alfred Lagarde.
2: Wauw.
1: Ja. Ik heb nog ergens een bandje daarvan. Rick, wil je die digitaliseren voor mij? Want ik heb hem ook ooit opgenomen en ook veel afgedraaid en iets te vaak afgedraaid. En toen als zijnde spaghetti uit mijn Walkman getrokken.
2: Oh,
1: dus ik heb hem niet meer. Dus als jij hem voor mij wil digitaliseren, ik had wel iets leuks voor. Oh, mag dit eigenlijk? Geen idee. Ik krijg van mij een bak huzarensalade. Zelfgemaakt. Dat lijkt me een mooie ruil. Top. Hey, zometeen gaan we het hebben over muziek, uiteraard. Want daar gaat het programma om, Annemieke's aanlunch. Goed stel, twee liedjes en die hebben een link met elkaar. Als jij denkt te weten wat de link is, dan mag je dat laten weten met de NPO Luister.
3: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
8: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
1: Het is 1 uur, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitski. Dag Juri.
14: Hey Tim, goedemiddag. Het advocatenkoppel Geertje. Ja.
8: Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
1: Het is 1 uur, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski. Dag Juri.
14: Hey Tim, goedemiddag. Het advocatenkoppel Gert-Jan en Carrie Knoops heeft een tik op de vingers gekregen.

0: bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
4: Het is 1 uur, tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski. Dag Juri.
5: Hey Tim, goedemiddag. Het advocatenkoppel Geert-Jan en Carrie Knoops heeft een tik op de vingers gekregen van het Tuchtcollege van Advocatuur. Ze zouden een cliënt niet goed hebben ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een verklaring. En daarnaast zouden ze de cliënt ook niet goed hebben geïnformeerd over de kosten van hun diensten. Geert-Jan Knoops kreeg een voorwaardelijke schorsing van een maand. Carrie Knoops een berisping. Meerdere veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alert. Maar dat systeem is niet genoeg, vindt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
6: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
5: De burgemeester van Rotterdam, Schouten, heeft namens de veiligheidsregio een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. De Belgische seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Hij krijgt ook een enkelband om, zodat justitie hem goed kan volgen. In 1980 kreeg Orion levenslang voor 6 moorden. Inmiddels is hij bijna 80 jaar oud. En sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Worthy de Jong is 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint in Warschau het WK voor zowel de mannen als de vrouwen. En we maken daarbij kans op de titel, zegt commentator Suze van Kleef.
7: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. En de vrouw om dan altijd op te letten is Noord Driessen. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
5: Het WK in Polen duurt tot en met zondag. Het weer, vanmiddag meer kans op stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt, regenachtig en kans op onweersbuien bij maximaal 23 graden.
4: Robert Vriezen van de ANWB, waar staat het stil in Nederland?
8: Op de A17 vanuit Zaanstad naar Hoorn, want er is een ongeluk gebeurd bij afrit Weidewormer. 3 kilometer file daar, 10 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer en 10 minuten vertraging. En 1 tunnelbuis van de Drechttunnel in de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is dicht bij Zwijndrecht. Daardoor 9 kilometer file en een kwartier vertraging.
4: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
4: Ja, zo meteen naar de reclame draaien. 2 liedjes die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, maar er zijn wel degelijk links te vinden. Weet jij een link? Stuur hem dan in en win het enige echte A-lunch, peper en zoutstel. De liedjes die ik ga draaien. Hier komen ze. The Beatles met Help. En Rihanna SOS.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
13: Medicijn? Het is maar een neusspray.
14: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen.

0: gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
1: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrije vakanties.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Boek nu een reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Annemiekes, A-lunch.

0: Rihanna en S.O.S. En daarvoor nog de Beatles met Help. En ja, de vraag is, wat is de link? We krijgen allemaal goede berichten binnen, Nathan. Ja. Michiel bijvoorbeeld, die zegt, in beide nummers wordt er aan de noodklok getrokken.
1: Ja, zeker. Ja, Rick, die voert hem nog even door. Die zegt, een SOS kun je versturen vanuit een submarine.
0: Oh, we all live in... Ja, ik snap hem. Ja. Marcel zegt, Rihanna heeft een nummer Diamonds. En de Beatles hebben een nummer, dat heet Lucy in the Sky with Diamonds. Ja. Sterk hoor. Maar de link waar we eigenlijk een beetje naar op zoek waren, komt van Isabella. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg af en toe nog avond, omdat ik in de avond zit. Dus het is gewoon echt macht der gewoonte. Dus ik hoop dat je me dat niet euvel duidt.
2: Nee hoor.
0: Fijn. Isabella, zeg maar, wat is de link volgens jou?

0: Paul McCartney.
1: En waarom?
0: Nou, hij zat in de Beatles. Ja. En hij heeft met Rihanna en Kanye West een hitje gehad.
1: Helemaal goed. Dat is helemaal goed. Wat ook had gekund, ze hebben allebei een liedje over autorijden. Drive My Car en ja. Shut Up and Drive. En er is ook een Michael Jackson link
2: ja,
1: te vinden.
2: Ja, Paul McCartney heeft heel veel met Michael Jackson samengewerkt.
1: Zeker.
2: En Rihanna heeft het Mama Appelsap dingetje.
1: Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt gewoon gelijk. Ja, ja. Maar Isabella, jouw link zochten we. Jij krijgt van ons een peper en zoutstel. Veel plezier ermee.
0: Nou, dankjewel.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Ik moet het even checken, Nathan, ja. of het klopt. Wacht even hoor, dit is dus Unchain My Heart. Zo begint dat, hè?
1: Ja. Unchain
0: My Heart. Oké, nog één keer, zeg maar, gewoon dat pianootje dan. Oké, één ding steeds. Oh nee. In je hoofd klinkt dat hetzelfde, zeg maar. Maar het is toch net iets anders. Want ik dacht meteen aan... Maar het is toch heel gek dat dat in je hoofd dan hetzelfde klinkt. Maar dat dan net anders is.
2: Toch, proefondervonden bewezen dat het niet zo is.
0: Nee, precies. Nou, gelukkig maar. Maar Joe Cocker die had echt alles en iedereen natuurlijk. Hè. Dus die had een scherm waar ademloos was later, volgens mij. Nieuwe muziek in elk geval van de band Jungle. Ik vind ze te gek. Eind dit jaar komen ze naar de Ziggo Dome. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Een nieuwe single en die heet The Wave.

0: zie allemaal rookmachines voor me. Mannen in leren broeken. En bovenin, in beeld, ZDF. Of WDR. En dan Spielshow. Wet en Das. En dan live. Met een keyboard, niet aangesloten.
1: Rockpast.
0: Status Quo en In The Army Now. Oh ja. Yo, In The Army Now. Het is echt zo'n heerlijke Duitse vibe heeft het nummer.
1: Ja, maar het gekke is dat het dus volgens mij helemaal geen hit in Duitsland is.
0: Niet? Nee. Gewoon niet? Nee. Ja, In The Army. Stand up and fight. Het past gewoon helemaal.
2: Verkeer.
0: Ja. Verkeer. Stau. Met Tim Schaaf.
3: Ja, Schaaf. Van Das. Hey, op de A7 Zaanstad richting Hoorn, Tim. File tussen knooppunt Zaandam en Weidewormer. 2 kilometer. 5 à 10 minuutjes door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. Dan die Duitse grenzencontrole. De A12 Arnhem-Duitse grens. Mooi. Vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en een kwartiertje. En bij Rotterdam een ongeluk. Bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 komen er vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 15 minuutjes.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws en dat hoor je van Juri Stubinitski.
4: Een 35-jarige man uit Os die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem, kreeg eerder TBS met voorwaarden opgelegd. Volgens justitie vanwege geweld in Ede een aantal jaar geleden. De verdachte werd vandaag voorgeleid vanwege de dood van de 47-jarige man uit Berchem. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is. En door een explosie in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen in de buurt licht gewond geraakt. In de buurt van die fabriek zijn veel ramen van huizen kapot gegaan. Het weer.
2: Weer.
4: Vanmiddag meer stapelwolken bij 20 tot 24 graden. Morgen trekken er buien over het land. Soms met veel regen, hagel en windstoten. En het wordt dan een graad of 21.
0: Oké, de vraag is, heb je dan misschien nog
5: goede kop?
0: Ja, een bericht met een zonder kop, maar een goede kop bij hoort.
4: Jazeker, het gaat over een plaats in Polen. Die plaats heet Hel. En die wordt weer bereikbaar met buslijn 666.
0: Tuurlijk.
4: Het getal is in de Bijbel een symbool voor de antichrist of de antichrist.
0: Number of the beast, hè? 666.
4: Ja, het getal van het beest.
0: Ja.
4: Na protesten van christelijke groepen werd die naam van de buslijn 3 jaar geleden aangepast. Kreeg een ander getal. Maar OV-bedrijf Flixbus vindt het een gemiste kans. Ze vinden het eigenlijk wel heel leuk dat die buslijn al aangeeft waar die naartoe gaat. En daarom noemen ze hem toch weer buslijn 666 naar hel.
0: Goed zeg. Ja. Goeie kop daarvoor. Busmaatschappij strijdt vurig voor belang 666.
4: Oh, mooi. Christelijke groepen vinden ritje naar hel zonde.
0: Hoho! Mooi. Oh. Nou, ga daar maar eens overheen.
1: Het is wel een beetje een 666 mentaliteit.
0: Zo. Nou, als jij denkt dat beter te kunnen, laat het vooral even weten met de NPO Luister app. NPO Radio 2. Over 666 gesproken, echt een mooie murder ballad van Nick Cave. Where the wild roses grow. Hoor je naar Room 5 en Make Love.

0: management zijn, dat doe ik niet. Maar kan je me nog stoer. For my name was Eliza Day. En nam de uitnodiging van punkgod Nick Cave aan om dit nummer op te nemen. En wat een grote hit voor hun beiden. Hè? Leuk is dat toch? Where the wild roses grow. Goeie kop van vandaag. De Poolstad Hel wordt weer bereikbaar met... Dat kun je niet anders uitspreken, hè? Dat is ook zo. De Poolstad Hel wordt weer bereikbaar met buslijn 666. Nou, dat getal is in de Bijbel een symbool voor The Antichrist. Na protesten van christelijke groepen werd de naam van de buslijn 3 jaar geleden aangepast. Maar OV-bedrijf Flixbus die vindt dat het een gemiste kans is. Die ziet ook wel wat geld in waarschijnlijk. En besluit toch weer een bus 666 naar Hel te laten rijden. Een goede kop hoort nog bij dit bericht. Dat krijgen we allemaal binnen, Nathan.
1: Michel die zegt, waar de hel zijn ze mee bezig?
0: Mooi. En Depje zegt, duivels besluit van Flixbus. Mooi, Depje. Goed gedaan, hoor. Meer is welkom met NPO Luisteren.

0: en I Need.
1: Goeie kop.
0: Na de bericht van Jury in het nieuws. De Poolse stad Hel wordt weer bereikbaar met buslijn 666. Ja, een tijdje is het niet zo geweest. Want ja, veel protesten natuurlijk vanwege 666 door christelijke partijen. Maar de OV-bedrijven Flixbus die dacht, nou, dan kunnen we wel even de financieel slaatje uitslaan. En dus rijdt er weer een bus 666 naar Hel. Een goede kop boven dit bericht. Nou, er komt heel wat binnen. Gerjan die zegt bijvoorbeeld, naamswijziging Poolse buslijn blijkt hell of a job.
2: Emma, Helse busrit kan rekenen op verhitte discussies.
0: Oeh, sterk. Janne zegt, de busmaatschappij kampt met tegenpolen. Ja hoor.
2: Daniel, lijn nummer 666, kom als beste uit de bus.
0: Uit de bus natuurlijk, ja. Gijsbert Bader, wat flix je me nu?
2: Gelukkig is de chauffeur voor de duivel niet bang, zegt Bert.
0: En Helga zegt, die is ook heel mooi, let's go to hell. Groetjes van Helga. En ze is 66,
2: nou, dat zeg ik nog een keer bij.
0: Mooi toch? Ja. Ronda, goeiemiddag. Die hebben we nu aan de lijn, moet je er even bij zeggen dan. Hè? Ja. Zit je ook in de bus nu?
3: Nee, in de auto.
0: Oh, oké, goed zo. Jij had wat ons betreft de allerbeste kop. Laat me horen.
3: Nou, mijn man had de beste kop en dat was de Beelzebus.
0: Oh, ja, heel goed. Even uitleggen misschien, dat is een andere naam voor Satan, toch?
2: Beelzebub is een
3: ja.
0: Ja, precies. Exact. Ronda, heb je misschien een goed hoofd?
3: Vast wel. Ja. Ik zal een foto van hem maken.
0: Nou, oh, van hem. Oh ja, hij heeft het eigenlijk bedacht, hè? Ja, dat is wel waar. Nou goed, we vechten samen even uit wie de goede kop deze kant op stuurt. En dan kom je in de galerie hier te staan. Dankjewel voor het meedoen, hè?
3: Helemaal goed, dankjewel. Alright. Fijne dag.
0: En dan moeten we natuurlijk iets draaien van AC/DC. En dan kun je natuurlijk maar één ding kiezen. En dat is...

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja!
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld!
4: 18.000, godverdikkelen.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ontdek meesterwerken uit de haven. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Exact 2 uur met het team voor timing. Dankjewel, Tim. Tijd voor het nieuws nu. Hier is Juri. Goedemiddag.
18: Hey Paul, goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van de openbare verhoor over corona. Het verhoor van Jan Kluitmans is inmiddels afgelopen. Hij was destijds microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda, waar de eerste coronapatiënt in Nederland werd opgenomen. Intensive care daar stroomde snel vol en tot Kluitmans zijn frustratie wilden andere ziekenhuizen toen geen patiënten overnemen.
19: En dat is op 20 maart is toen afgekondigd dat de zorg, dat mensen patiënten verplicht moesten overnemen als er ruimte was. En dat was wel het moment dat ik een hele grote zucht van verlichting heb geslaagd. Dat had geen dag later moeten komen.
18: Rond deze tijd is de burgemeester van Den Bosch aan de beurt. Hij was als voorzitter van de veiligheidsregio betrokken bij de invoering en uitvoering van de maatregelen. Door de explosie van afgelopen weekend in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen.
14: 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Exact 2 uur met het team voor timing. Dankjewel, Tim. Tijd voor het nieuws nu. Hier is Joeri. Goedemiddag.
18: Hey Paul, goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van de

0: begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Exact 2 uur met het team voor timing. Dankjewel, Tim. Tijd voor het nieuws nu. Hier is Juri. Goedemiddag.
3: Hey Paul, goedemiddag. Vandaag is de tweede dag van de openbare verhoor over corona. Het verhoor van Jan Kluitmans is inmiddels afgelopen. Hij was destijds microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda, waar de eerste coronapatiënt in Nederland werd opgenomen. De intensive care daar stroomde snel vol en tot Kluitmans zijn frustratie wilden andere ziekenhuizen toen geen patiënten overnemen.
4: En dat is op 20 maart is toen afgekondigd dat de zorg, dat mensen patiënten verplicht moesten overnemen als er ruimte was. En dat was wel het moment dat ik een hele grote zucht van verlichting heb geslaagd. Dat had geen dag later moeten komen.
3: Rond deze tijd is de burgemeester van Den Bosch aan de beurt. Hij was als voorzitter van de veiligheidsregio betrokken bij de invoering en uitvoering van de maatregelen. Door de explosie van afgelopen weekend in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes over 1,5 jaar afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. En 2 jaar op rij kon de trekkertrek in Nieuw-Vennep niet doorgaan vanwege het slechte weer, maar afgelopen weekend stond het terrein eindelijk weer vol met trekkers en veel bezoekers. Bij een van die onderdelen moesten de bakbeesten een zware sleepwagen zo ver mogelijk vooruit zien te krijgen.
5: Een hele zonnige dag gelukkig.
6: Dat is heerlijk, heerlijk, heerlijk weertje. Sinds 2 jaar eindelijk weer eens een keertje lekker weer.
5: Ja, wat vind je hier zo mooi aan?
6: Nou, gewoon gezelligheid.
7: Ik heb er 7 meedoen vandaag.
8: Zo'n van Martin.
5: Wat moet je met 7 trekkers?
7: Ja, ik praat er ook niet over een paar schoenen jij hebt. Jij kent er ook maar één aan.
2: Zo, die gaat er even hard in. Ja. Heel leuke, vriendelijke vraag. Ja. Wordt even afgeveegd.
3: Krubbelen ben. Ja, gestrekt ben.
2: Goed.
3: Naast de trekken was er ook nog een grasmaaierrace en er stond een draaimolen voor de jongste bezoekers.
2: Ja, is wel lekker. Het sfeertje is wel lekker. Ik ben er ook wel een paar keer geweest. Het is echt gezellig.
3: Ja, maar oordoppen in.
2: Nou, dat zeker, ja. Of doen er ook tegenwoordig elektrische trekkers?
3: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, weet je. Nee. Ja, daar staat hij dan.
3: Oh, ja. Hey, het weer dan nog vanmiddag meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog en het wordt maximaal 24 graden. Morgen bewolkt met veel regen en kans op onweer bij maximaal 23 graden.
2: Trekkers, niet gezien op de snelweg, denk ik vandaag, Tim.
9: Nee, voor zover ik weet niet. Maar die kan nog komen natuurlijk. De dag is nog jong. Dat merken we ook op de weg, hoor. Op de meeste plekken is het niet al te druk. Je hebt wel files voor de Duitse grenscontroles. De A1 en de A12, in beide gevallen 10 minuutjes. En op de A10, de ring van Amsterdam, daar staat het vast voor de Koentunnel richting het zuiden. Een file van 3 kilometer en 10 minuten.
2: Dankjewel, Tim. Straks tijd voor iemand. En die iemand heet Bryan Adams.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet...

0: niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

40 inmiddels, waar hij ook hits mee scoort. 40 samenwerkingen op zijn naam. Maar er is er nog één met meer. Dit is Paul. Nou, dat laat zich raden. Dat is natuurlijk David Guetta. Die heeft er zoveel op zijn naam staan. Calvin Harris trouwens, te vinden afgelopen week op Ibiza. Niet dat ik zijn agenda gecheckt heb, maar ik kreeg foto's van vrienden doorgestuurd die daar met elkaar een lekker weekendje hebben op Ibiza. Ik kreeg heel veel foto's van ze doorgestuurd. 'S Nachts foto's doorgestuurd. Overdag foto's. Heel veel foto's doorgestuurd. Ik weet niet of ik het nou zo leuk moet vinden dat ik foto's van vrienden krijg die op Ibiza zitten. Volgende keer ga ik ermee, jongens. Zag er gezellig uit. En daarvoor nog Bryan Adams en Somebody. Je kent het verschil tussen anybody en somebody, toch wel? Anybody was een rubriek in de FIFA. Somebody, een nummer van Bryan Adams. Bestaat dat eigenlijk nog, die rubriek in de FIFA? Die Anybody, dat is toch de pagina zonder hoofd, maar wel alleen een naakt lichaam? Ik weet niet of het nog kan in deze tijd. NPO Radio 2, maandag. En dit is Dave Stewart, Heart of Stone.

Train, not a drive-by. Het werd geen one-night stand, maar een langlopende relatie. Niet wat hij ervan verwacht had. Daar gaat het nummer over. En je hoorde ook nog de ene helft van een duo, Eurythmics. Dat werd dus Dave Stewart en Heart of Stone. Ik had het net even over de rubriek Anybody in de FIFA. Sommige mensen kennen hem nog wel. Dat je dus een naakt lichaam ziet staan in een zwart-wit foto, meen ik. En mensen die werden geïnterviewd en vertelden dan waar ze blij mee waren en niet zo blij mee waren. Het bestaat niet meer. Het is niet meer te vinden in de FIFA. Dus 5 jaar is de FIFA er überhaupt nog wel. Goed, sinds 2021 die rubriek niet meer. Maar er zijn luisteraars die zich melden en zeggen: oh, ik heb er ooit in gestaan. En nu zie ik ook dat Bart dus daadwerkelijk een afbeelding doorstuurt van de FIFA. Gelukkig is het alleen de voorpagina. Bart is genoeg. Dankjewel. Dankjewel. Ze is terug. Ze treedt weer op in eigen land. En hopelijk komt ze ook weer naar ons. En vooralsnog doe ik het met die nieuwe single. En die is goed. Die is fantastisch. De nieuwe single van Lola Young. From Down Here.

0: ABBA, je hoorde, sorry, ABBA en money. Nog geen files gemeld, maar ik ben een beetje aan de vroege kant. Dus nieuws, dat is er altijd. Hier is Jori.
1: Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn nu onderweg en een derde persoon gaat eerst via Italië. De man die wordt verdacht van het doden van een 47-jarige man uit Berchem heeft een TBS-verleden, zegt het Openbaar Ministerie. Hij kreeg TBS met voorwaarden na geweld in Ede een paar jaar geleden. Afgelopen vrijdag werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in een sloot in het buitengebied van Berchem. Het Amsterdamse reclamebureau Kessels Kramer is failliet verklaard. Het werd in 1996 opgericht en is onder meer bekend van de beroemde rood-wit I Amsterdam letters. En goed nieuws voor liefhebbers van Celine Dion. Ze geeft over een jaar 10 extra concerten in Parijs. Er staan er nu in totaal 26 gepland. De kaarten van de extra shows gaan trouwens alleen maar naar fans die zich eerder al hadden ingeschreven voor de voorverkoop, maar toen misgrepen.
0: Zou jij gaan?
1: Naar Celine Dion?
0: Ja.
1: Als ik een kaartje krijg, en dan zou ik wel meegaan. Ja hoor.
0: En een hotelkamer.
1: Een hotelkamertje en een goed treinkaartje. En jij?
0: Nou ja, het is wel ook een beetje jeugd. Zij was er zo in de jaren 90. Mm-hmm. Met de film natuurlijk. Ja. En het zijn allemaal mooie, goede liedjes.
1: Don't Let Go.
0: Ja, toch?
1: Ja, dit is wel echt een...
0: Ja. Dus ik zou niet voor naar Frankrijk gaan, maar was hij in Nederland geweest, dan zou ik het wel overwegen. Ja, als ik dan een hotelkamertje zou... Nee. Hoeft niet.
1: Het weer, stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij maximaal 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer bij maximaal 23 graden.
0: Jori, dankjewel. En inmiddels zijn er dan toch ook files gemeld. Tim, doe die kleuren eerst maar.
2: Leuk. Nou, nog wel groen hoor. Ja, we zijn nog groen. Op de A2, Den Bosch-Utrecht, iets anders. Namelijk een kwartiertje vertraging tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel. Komt er een ongeluk, één rijstrook is dicht. Dan de A10, de Ring van Amsterdam, voor de Koentunnel richting het zuiden. 5 minuten in de file. En op de N210, de weg tussen Rotterdam en Schoonhoven, is de weg al een tijdje dicht in beide richtingen. Bij Krimpen aan de Lek, daar gebeurde een ongeluk. Je wordt lokaal omgeleid.
0: Dankjewel. En zometeen misschien wel Celine Dion op de radio. We gaan naar de jaren 90 in Top op 14. Het kan helemaal ontsporen straks. Maar dat hoor je dan zometeen wel.

0: Afgelopen vrijdag bracht hij zijn nieuwe plaat uit. Binnenspiegel heet hij. Het klinkt goed, muzikaler dan ooit, vind ik hem eigenlijk. Het is echt een fijne plaat en ook een hele goede nieuwe single. Ik kwam relaxed over. Ik zat bij RTL... hoe heet het? RTL... nou, ik weet niet meer hoe het heet. Het programma in de avond van RTL. Ik zie het elke avond. Was het nou Tonight, Late Night of... Het bestaat binnenkort niet meer, maar niet uit.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Met Stefan. Hi Stefan.
2: Hey, goedemiddag Paul.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 26 oktober 1981.
0: 26 oktober 1995. Dat was eigenlijk het jaar dat de happy hardcore begon in Nederland.
2: Ja, dat is heel vervelend, want dat is niet mijn smaak.
0: Oh, nog steeds niet?
2: Nog steeds. Ik weet dat jij het wel leuk vindt, maar ik niet.
0: Oké. Okay. Wat vind jij wel leuk? Want de jaren 90 was natuurlijk best een beetje gek.
2: Iets met een leuk gitaartje of een mooie singer-songwriter of zo.
0: Ik zit een beetje te kijken naar jouw lijst. Nou, een gitaartje zit er wel in, soort van. Maar ik weet niet of het de gitaar is die jij bedoelt. We gaan maar gewoon luisteren naar jouw top 5.
2: Ik ben benieuwd.
3: 5. Zit je lamp op aan je?
0: Met muziek. Daar is hoor, de koningin.
2: Celine in het Frans ook echt.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Maar aan jou oké te horen, denk ik dat je het niet wil kiezen.
2: Dat vind ik niet vervelend. Okay. Het kan heel veel.
0: Oké.
3: 4.
0: Ja, hoe vind je dat?
2: Typisch 90.
0: Ja, dat is het, ja.
3: 3.
2: Oh, wie is deze ook alweer?
0: Dit is Double Vision.
2: Oh, daar was ik nooit opgekomen.
0: Nee. En Knockin.
2: Ja.
0: En dan hier de eerste echte gitaar, denk ik.
3: 2.
2: Dat is inderdaad niet de gitaar die ik bedoelde.
0: Nee, dat dacht ik wel. Maar ja, toch iconisch. Hij brak door dat jaar, Guus Meeuwis.
2: Ja.
0: Ja. Nou, nog een gitaar dan.
3: 1.
2: Serieus?
0: Dit is meer de gitaar die jij bedoelde natuurlijk, Stefan.
2: Ja, 100%. Nee.
0: Busje komt zo. Ja, welkom in de jaren 90, jongen. Je moet kiezen. Welke van de 5?
2: Zal ik dan toch echt... Ik bedoel, je had het er al eerder over in de show. Zullen we dan toch voor Celine gaan?
0: Nou, dat vind ik wel een hele mooie keuze. Ik was zo bang dat jij Busje komt zo zou zeggen.
2: Nee, absoluut niet.
0: Dan gaan we er gewoon toch van genieten, van deze Stefan.
2: Dankjewel.

Ik krijg een quizvraag binnen van René Leijsink. Die zegt twee liedjes achter elkaar draaien, waar ook een Nederlandse versie van is, die succesvol is geweest. The Clash, Should I Stay or Should I Go, dat weet ik. René, ik weet alleen niet of ik het nog op de landelijke radio kan uitspreken, maar dat was natuurlijk van de formatie Kitten uit Ruinewold met Ben je heilig wil je een koekje. Dat was zeker een leuke versie. Maar is er ook van Celine Dion, Pour que tu m'encore, een hitversie geweest in het Nederlands? Nou, help me als je het weet. Ik heb geen idee.

op de radio moet klinken, dan kun je dat doen via de NPO Luister-app. Daar zit alles in van de NPO, wat je kan luisteren, podcasts, radiostations. Maar je moet natuurlijk NPO Radio 2 hebben en dan klik je erop en dan kun je me bereiken. En stuur je door wat jij wil horen zometeen.

Islands van Cassius. Opvallend vaak zie ik Gordon in mijn tijdlijn verschijnen. When the sun goes down on me. En natuurlijk druk met de... Maar ik heb zo het idee dat het daar niet mee te maken heeft. Marjolein zegt, dat is wat hij gemaakt heeft van dat nummer van Celine Dion. Oh ja, hij deed natuurlijk Onder ik zo van je hou. Begrijp ieder woord. Nou, dan weet je dat.

0: Zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Goedemiddag, Radio 2 en het nieuws van de NOS. Hier is Yuri Stubenitski, goedemiddag.
9: Hey Paul, goedemiddag. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza uit mochten. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2 jaar tijd is het aantal Russische schepen dat langsvaart verviervoudigd. Het gaat vooral om Russische onderzoeksschepen. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NH Nieuws.
10: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten, zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
9: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze de Russen in de gaten houden. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en kreeg levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden steeds afgewezen. Een verslaggever van de VRT weet waarom Horion nu wel wordt vrijgelaten.
11: Enkele jaren geleden oordeelde het Hof van Beroep dat Horion naar een instelling buiten de gevangenis zou moeten worden overgebracht. Deskundigen hadden dat aangegeven omdat Horion volgens hen geen gevaar meer zou zijn voor de maatschappij. En het Hof legde de Belgische staat ook dwangsommen op als dat niet gebeurde. Horion is 78, wordt nu met een enkel band opgenomen in een afgesloten psychiatrisch zorgcentrum en heeft ook een contactverbod met de slachtoffers.
9: Omdat zijn pogingen om vrij te komen telkens op niets uitdraaide, diende hij vorig jaar een aanvraag in voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. En in het Franse museum Centre Pompidou Metz is een banaankunstwerk gestolen.
12: Een heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Goedemiddag, Radio 2 en het nieuws van de NOS. Hier is Yuri Stubenitski, goedemiddag.
9: Hey Paul, goedemiddag. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza uit mochten. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2 jaar tijd is het aantal Russische schepen dat langsvaart verviervoudigd. Het gaat vooral om Russische onderzoeksschepen. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NH Nieuws.
10: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
9: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze de Russen in de gaten houden. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en kreeg levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden steeds afgewezen. Een verslaggever van de VRT weet waarom Horion nu wel wordt vrijgelaten.
11: Enkele jaren geleden oordeelde het Hof van Beroep dat Horion naar een instelling buiten de gevangenis zou moeten worden overgebracht. Deskundigen hadden dat aangegeven omdat Horion volgens hen geen gevaar meer zou zijn voor de maatschappij. En het Hof legde de Belgische staat ook dwangsommen op als dat niet gebeurde. Horion is 78, wordt nu met een enkel band opgenomen in een afgesloten psychiatrisch zorgcentrum en heeft ook een contactverbod met de slachtoffers.
9: Omdat zijn pogingen om vrij te komen telkens op niets uitdraaide, diende hij vorig jaar een aanvraag in voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. En in het Franse museum Centre Pompidou-Metz is een banaankunstwerk gestolen. Het is zo'n banaan die met tape op de muur is geplakt. Een bezoeker heeft hem

0: Langs de Nederlandse kust. In 2 jaar tijd is het aantal Russische schepen dat langsvaart verviervoudigd. Het gaat vooral om Russische onderzoeksschepen. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NH Nieuws.
1: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten wat doen ze. En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze de Russen in de gaten houden. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en kreeg levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden steeds afgewezen. Een verslaggever van de VRT weet waarom Horion nu wel wordt vrijgelaten.
2: Enkele jaren geleden oordeelde het Hof van Beroep dat Horion naar een instelling buiten de gevangenis zou moeten worden overgebracht. Deskundigen hadden dat aangegeven omdat Horion volgens hen geen gevaar meer zou zijn voor de maatschappij. En het Hof legde de Belgische staat ook dwangsommen op als dat niet gebeurde. Horion is 78, wordt nu met een enkel band opgenomen in een afgesloten psychiatrisch zorgcentrum en heeft ook een contactverbod met de slachtoffers.
0: Omdat zijn pogingen om vrij te komen telkens op niets uitdraaide, diende hij vorig jaar een aanvraag in voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. En in het Franse museum Centre Pompidou-Metz is een banaankunstwerk gestolen. Het is zo'n banaan die met tape op de muur is geplakt. Een bezoeker heeft hem afgelopen weekend meegenomen. Het museum heeft een klacht ingediend en er is een nieuwe banaan opgehangen. Het kunstwerk is gemaakt door een Italiaan. Het idee is om een discussie aan te zwengelen of iets wel of geen kunst is.
3: Nieuws.
0: Hij heeft hem.
4: We got him.
0: Kijk eens.
4: Meer.
0: En wel opeten?
4: Nou, dat zou kunstvernietiging zijn, dus ik...
0: Laat hem lekker rotten in de studio.
4: Rotten.
0: Het weer dan. Vrij veel wolken bij maximaal 24 graden. Morgen bewolkt, enkele flinke buien en ongeveer even warm.
4: Ik denk dat ik hem in jouw tas stop. En dan gewoon niet zeggen in welk vakje.
0: Bij de andere bananen, ja.
4: Oh man, lekker. Zo jammer als je weer een banaan tegenkomt van een paar weken eerder in je tas. Heb je dat wel eens gehad?
0: Ja, dat heb ik meerdere keren gehad zelfs. Ja, ik heb 1 keer een tas moeten weggooien, want ik wilde hem niet meer in de wasmachine doen.
4: Nee, alsjeblieft, hè. Dat is kunst. Ja. Tim, boestel de weg.
5: Het gaat langzamerhand van groen naar oranje op de nationale verkeers... verkeersstoplicht. Op de A2 richting Utrecht wel groen licht weer, want de weg is daar weer vrij na een ongeluk. Tussen Veghel en Kerkdriel nog wel een file, ongeveer 10 minuten lang. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem, vanaf Beek 2 kilometer en 10 minuten. En op de N3, Papendrecht-Dordrecht, staat bij Dordrecht Stadspolders een kapotte bus. 1 rijstrook is dicht en vanaf de A15 is de vertraging zo'n 10 minuten.
4: Tim, je zei stoplicht.
5: Ja.
4: Zal ik alle appjes van de bedweters die zo meteen binnen gaan komen gewoon naar je doorsturen?
5: Ja, nog allemaal naar klacht@anwb.nl.
4: Lekker bezig. Vraag gauw je plaat nog.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 11:30 bij BNN Vara op NPO 1.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en scoor nu je nieuwe bank.

0: Laatste, het verhaal gaat dat zij ook een rolletje gaat spelen of iets muzikaals gaat doen voor de nieuwe film Toy Story. Inmiddels zitten ze bij deel 5.
1: To infinity and beyond!
0: Buzz Lightyear natuurlijk, wie weet dat gaat gebeuren. Je hoorde daarvoor in dit radioprogramma voor die Taylor Swift en Open Light. Ook nog Solo Simon en Runaway Train. Ik kreeg een appje van Roel die graag iets wilde horen.
2: Goedemiddag Paul, voor de 10 minute takeover zou je Naked met Sexual willen draaien. En anders Maroon 5 met What Lovers Do. Want dat is exact hetzelfde melodietje. Want voor mij hebben ze dat gejat. Maar ik hoor het wel, oké. Okay.
0: Dus je wil graag, Roel, dat melodietje horen. Want dat vind je zo leuk. Maakt het niet uit wie dat dan doet. Nou, dit is Maroon 5. Lekker liedje. En ik denk dat je die ook nog wel eens hoort. Die Naked waar je het over hebt, die is veel minder bekend. Ga ik die een keer draaien voor je vanmiddag. Nou, let maar op, is het hetzelfde? Dit is Sexual.

Ik kan nooit zomaar deze versie draaien van Dire Straits voordat de appbox ontploft van Radio 2. Frank zegt, is dit een andere versie? Lekker deze versie, zegt Erik. Is dit een andere versie, zegt Han. Danny zegt, Paul, stop toch eens met die inferieure single versie van Sultans of Swing. Inferieure versie, nou Danny. De meeste mensen waarderen het juist wel, want het is volgens Thomas de demo ooit. Het is de single versie uit 78 van Dire Straits, Sultans of Swing. Michiel wilde hem graag horen. Je hoorde ook nog Naked daarvoor, Sexual voor Roel. En dan nog één plaatje om de 10 minute takeover van vandaag. Ja, dat gaan we wel redden, die 10 minuten, compleet te maken. 10 minute takeover. Dat wordt de jeugd van tegenwoordig. Voor Thijs, die zelf niet kan bellen. Want hij zit al te bellen, zegt hij in een appje. Hij zit in een callcenter.

0: Het vakantiegevoel met Green Day, Jordan Holiday. Terwijl vandaag de meteorologische zomer begint. Het leek maar goed getimed. Op de weg, Tim, hoe is het?
1: Ja, langzaamaan wordt het drukker en drukker. We naderen nu zelfs de 100 kilometer met, om precies te zijn, 95 nu. Op de A4 Den Haag-Amsterdam viel het tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer en een kleine 10 minuten. Komt door een kapotte auto, de rechterrijstrook is er dicht. Dan drukt op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Vanaf knooppunt Beverwijk 10 minuten oponthoud. En tot slot de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanaf Arnhem. Een file van 2 kilometer en 10 minuten nu.
0: Dankjewel, Tim. Hier is het nieuws met Jori.
2: Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst en Carrie Knoops is berispt. Een van hun cliënten had schriftelijk gewezen moeten worden op een aanpassing in zijn strafdossier en er werden veel te hoge rekeningen ingediend. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mannen lichtgewond geraakt. Ze stonden in een veld in de buurt van de fabriek. Enkele dieren in de buurt zijn omgekomen, waaronder vogels en koeien. In Groot-Brittannië zijn meer dan 20 politieagenten gestraft omdat ze tijdens hun werk voor de koninklijke familie in slaap waren gevallen of hun post onbemand achterlieten. Ze hebben een andere taak gekregen. De politieagenten waren belast met het beveiligen van leden van de koninklijke familie en hun verblijf. En komend weekend wordt in Utrecht het Nederlands kampioenschap snelpuzzelen gehouden. Daar gaan ze kijken wie het snelst een legpuzzel kan afmaken. Samira kan een puzzel van 500 stukjes in 39 minuten af hebben.
0: Nee, joh.
2: En bij Omroep Flevoland legt ze uit hoe ze dat doet.
3: Nou, de eerste stap is natuurlijk de deksel in de dooshouder zetten. En dan doe je al je puzzelstukjes op de tafel en de onderkant leg je weg. Dan ga ik alle stukjes omdraaien en de kantjes er gelijk uithalen. En die hou ik dan in mijn hand vast, terwijl ik ze pak. Nu kies je eerst het project. Voor sommige mensen is dat de rand. Dat is voor iedereen zeg maar persoonlijk. Dat is iets wat er voor jou uitspringt of wat voor jou makkelijk is.
2: Het wereldrecord voor een puzzel van 500 stukjes ligt op 22 minuten.
4: Ik dacht dat het idee van puzzelen altijd was dat je een beetje ontspanning had. Weet je wel, gewoon een beetje rustig aan, met z'n tweetjes misschien leuk. Dit is gewoon topsport.
2: Ja, er zijn altijd mensen die dat rustige momentje van je proberen af te pakken.
4: Ja, dit is klaar. Ja. Je denkt je uitluidend. Hé, kinderen, ga maar even lekker spelen. Klaar. Nee, dat was niet het idee. Ben jij puzzelaar eigenlijk?
2: Nee. Nee, jij?
4: Nou, nee. Nee, nou, ik hou van schaken. Dat is natuurlijk ook een soort puzzel, maar dan in je hoofd. Ja. Maar dan anders.
2: Hm. Die top 2000 puzzel, die heb ik wel gemaakt.
4: Oh, wat
2: die
4: leuk.
2: Die is echt heel erg leuk. Ja.
4: Al die, dat is een Jan van Haasteren, hè? Ja. Al die poppetjes en dingetjes.
2: DJ's
4: ook
2: lang. Die ja. erbij staan en zo. Ja.
4: En hoeveel ja. minuten heb je daarover gedaan?
2: Nou, minstens 2000, denk ik. Ja, het is een lang project. Ja. Het weer dan stapelwolken bij maximaal 24 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel met wat flinke buien. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten.

0: Miles on it van Marshmallow en Kane Brown.
1: De moeilijkste vraag.
0: Daarvoor zat misschien nog wel het juweeltje van de dag op de radio. Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Straks dan kun je mijn memory-spel verdienen. Makkelijk vraagje in de uitzending. Moeilijke vraag stel ik je nu al. Die gaat over het nieuws. Namelijk, het heeft te maken met een plaat van Katy Perry. Die is toepasselijk om twee redenen vandaag. Vanwege iets wat op Malta is gebeurd en vanwege de Raad van State. Welk nummer van Katy Perry past daar heel erg bij? Als je het weet, stuur het door via de NPO Luister-app.

0: Danny Vera, Try Again. Eén kans krijg je, Maarten. Eén kans.
1: Oh, dat klinkt echt heel ernstig.
0: Ja.
2: De moeilijkste vraag.
0: In het nieuws vandaag een uitspraak van de Raad van State en ook iets op Malta. Dat heeft te maken met het nummer van Katy Perry. Nou, Maarten.
1: Ja, dat moet firework zijn.
0: Firework, natuurlijk. Want, hoe zit dat?
1: Op Malta is er volgens mij een vuurwerkfabriek ontploft. En de Raad van State wil, geloof ik, het vuurwerk afsteken nog lastiger maken dan het kabinet nu voorstelt.
0: Ik denk dat jij goed op de hoogte bent, inderdaad. Nou, alleen nog een makkelijk vraagje en dan weten we gelijk of jij een vuurwerkliefhebber bent, ja of nee. Noem iets van vuurwerk.
1: Een astronaut.
0: Een astronaut, dus je bent geen liefhebber van vuurwerk. Dan had je wel een cobra of een strijker genoemd. Dat...
1: Nou ja, ik ben wel liefhebber van mijn handen, dus dat heb ik vroeger nooit aangedurfd.
0: Nee, dat snap ik ook wel weer natuurlijk, ja. Gefeliciteerd, jij krijgt mijn memory-spel.
1: Ah, dankjewel.
0: En dit vuurwerk kan iedereen wel aan, denk ik, toch?
1: Ja, dat moet lukken.
0: Dankjewel, Maarten.
1: Oké.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
5: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 12:30 bij BNN Vara op NPO 1.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: Exact 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri Stubenitski, goedemiddag. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Ruud de Wild. Fijn dat je er bent. Iran praat niet meer met Amerika vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon, meldt een Iraans persbureau. De onderhandelingen liggen stil tot er in Libanon en in Gaza een volledig staakt het vuren is. Israël trok de afgelopen dagen verder op in Libanon. Intussen gaat Nederland toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een visum voor Nederland hebben. Twee van hen zijn al onderweg en de overheid helpt bij het coördineren van de reis, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
12: Om namelijk vanuit Gaza naar Nederland te komen, dat is nogal een operatie. Je moet eerst dus door het Gaza wat in handen is van de Gazanen, dat steeds kleinere stukje. Vervolgens moet je door bezet Gaza. Dan moet je toestemming hebben om daar uit te gaan. Je moet toestemming hebben om door Israël te reizen. Je moet toestemming hebben om Jordanië in te gaan en om daar vandaan met het vliegtuig naar Nederland te komen.
11: Eerder wilde Nederland de Palestijnen niet helpen en vond de regering het genoeg om Israël alleen maar te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden, blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. En wat moet er gebeuren als de communicatiesystemen uitvallen en je de hulpdiensten niet kunt bereiken? Dan is er nog altijd de radiozendamateur. Die zitten verspreid door heel het land. Omroep Tilburg ging langs bij zendamateur Louis, die vanuit zijn eigen serieuze radiohut bij noodgevallen radioverbindingen opbouwt voor de hulpdiensten.
13: Dit is Papa Alfa 3 Fox Tango Papa Paya 3F TP. Wij versturen berichten die in feite opgesteld worden door de veiligheidsregel. We hebben een ambulance nodig op die en die plek. Of we hebben een brandweerwagen nodig. Die berichten die daarover gaan, die kunnen wij versturen naar de plek waar op dat moment geen communicatie meer is.
14: Ja, prima Theo. Dankjewel voor het retourkomen op deze frequentie.
11: Dankzij 40 zonnepanelen en een flink.
10: Juri Stubenitski, goedemiddag. Middag.
11: Goedemiddag, Ruud de Wild. Fijn dat je er bent. Iran praat niet meer met Amerika vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon, meldt een Iraans persbureau. De onderhandelingen liggen stil tot er in Libanon en in Gaza een volledig staakt het vuren is. Israël trok de afgelopen dagen verder op in Libanon. Intussen gaat Nederland toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een visum voor Nederland hebben. Twee van hen zijn al onderweg en de overheid helpt bij het coördineren van de reis, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
12: Om namelijk vanuit Gaza naar Nederland te komen, dat is nogal een operatie. Je moet eerst dus door het Gaza wat in handen is van de Gazanen, dat steeds kleinere stukje. Vervolgens moet je door bezet Gaza. Dan moet je toestemming hebben om daar uit te gaan. Je moet toestemming hebben om door Israël te reizen. Je moet toestemming hebben om Jordanië in te gaan en om daar vandaan met het vliegtuig naar Nederland te komen.
11: Eerder wilde Nederland de Palestijnen niet helpen en vond de regering het genoeg om Israël alleen maar te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden, blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. En wat moet er gebeuren als de communicatiesystemen uitvallen en je de hulpdiensten niet kunt bereiken? Dan is er nog altijd de radiozendamateur. Die zitten verspreid door heel het land. Omroep Tilburg ging langs bij zendamateur Louis, die vanuit zijn eigen serieuze radiohut bij noodgevallen radioverbindingen opbouwt voor de hulpdiensten.
14: Dit is Papa Alfa 3 Fox Tango Papa bij jou 3F TP. Wij versturen berichten die in feite opgesteld worden door de veiligheidsregel. We hebben een ambulance nodig op die en die plek. Of we hebben een brandweerwagen nodig. Die berichten die daarover gaan, die kunnen wij versturen naar de plek waar op dat moment geen communicatie meer is. Ja, prima Theo. Dankjewel voor het retourkomen op deze frequentie.
11: Dankzij 40 zonnepanelen en een flinke accu kan Louis bij stroomuitval maandenlang uitzenden.

0: coördineren van de reis, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Om namelijk vanuit Gaza naar Nederland te komen, dat is nogal een operatie. Je moet eerst dus door het Gaza wat in handen is van de Gazanen, dat steeds kleinere stukje. Vervolgens moet je door bezet Gaza. Dan moet je toestemming hebben om daaruit te gaan. Je moet toestemming hebben om door Israël te reizen. Je moet toestemming hebben om Jordanië in te gaan en om daar vandaan met het vliegtuig naar Nederland te komen.
0: Eerder wilde Nederland de Palestijnen niet helpen en vond de regering het genoeg om Israël alleen maar te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden, blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. En wat moet er gebeuren als de communicatiesystemen uitvallen en je de hulpdiensten niet kunt bereiken? Dan is er nog altijd de radiozendamateur. Die zitten verspreid door heel het land. Omroep Tilburg ging langs bij zendamateur Louis, die vanuit zijn eigen serieuze radiohut bij noodgevallen radioverbindingen opbouwt voor de hulpdiensten.
2: Is Papa Alfa 3 Fox Tango Papa Paya 3 FTP. Wij versturen berichten die in feite opgesteld worden door de veiligheidsregel. We hebben een ambulance nodig op die en die plek. Of we hebben een brandweerwagen nodig. Die berichten die daarover gaan, die kunnen wij versturen naar de plek waar op dat moment geen communicatie meer is. Ja, prima Theo. Dankjewel voor het retourkomen op deze frequentie.
0: Dankzij 40 zonnepanelen en een flinke accu kan Louis bij stroomuitval maandenlang uitzenden. Het weer, het blijft ook vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen trekken er buien over het land, soms met veel regen. En het wordt maximaal 23 graden.
3: Dankjewel, Papa Charlie Tango.
0: Graag gedaan.
3: Tot zo weer. Met name bezig Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag. Het begint langzamerhand al drukker te worden onderweg, Ruud. Onder andere 260 kilometer. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Roosteren en Maasbracht. 7 kilometer en 3 kwartier extra. Heeft alles te maken met een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder een kapotte vrachtwagen langs de A7 Groningen-Heerenveen bij Beesterswaag. 1 rijstrook minder vanaf Friese Palen. 20 minuten oponthoud. En de Duitse grenscontrole op de A1. Die laat ook van zich horen. Vanuit Hengelo een file vanaf Oldenzaal. 2 kilometer en 15 minuutjes.
3: Dank je, tot zo weer.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Michael Jackson. Michael Jackson song Beat It uit 1983. Mooie tijd. Ik zie veel kijkers, mooie tijd. Hè?
1: Ja, het is een prachtige tijd. Ja. Ik kwam toen net ter wereld. Ja. Dat was schitterend. Ja,
0: jij bent er 83.
1: Dat is mijn bouwjaar. Ja, exact. Ja.
0: Bouwjaar. Ja. En Gijs, jij was toen min?
2: 13. Min 13, ja. Mooi. Ik weet het nog zo goed.
0: Dames en heren, van hartelijk welkom. Ik heb echt een traumatisch weekend.
1: Een traumatisch?
2: Ik zie het nu ook aan je.
1: Ja, nu ja,
2: ik
1: ben
2: echt aangeslagen.
1: Je
2: hebt slecht geslapen ook, hè?
0: Ja, ik ben echt aangeslagen.
2: Wat is er gebeurd?
0: Vrijdagavond kwam Michiel Vos bij mij eten. En ik heb een paar van die hele mooie tafels staan. Van die glasgeblazen tafels.
1: Ja, die weet ik, zijn prachtig. Ja. Van die vierkanten. Ja.
2: Die bruine.
0: En precies. En oranje-bruin. Echt hele mooie dingen. Nou, dat duurt 3-4 maanden voordat je die dingen eindelijk hebt. En die heb ik allemaal laten maken. Echt prachtig. En ben ik heel zuinig op. En Michiel, die woont inmiddels half bij mij.
1: Dus, natuurlijk.
0: Die is al veel te lang in Nederland. Er zijn mensen over het boos over dat ik hem voor de bus heb gegooid. Omdat hij natuurlijk al veel langer hier zit dan mag.
2: En oh, dat heb jij gezegd, ja.
0: Vinden mensen niet nodig dat ik dat op de radio vertel. Dus,
2: heeft dat consequenties niet, voor Michiel ook, denk
0: ik? Weet niet, dat weet ik niet. We hebben nog geen brief gekregen.
2: Oh.
0: Ik zeg maar, we.
1: Ja, precies. Kost en inwoning, dat al wel?
0: Ja, nee, dat ook niet. Maar goed, dus... Maar ik had heel goed eerlijk gekookt. Want dat houdt van, steek. Dus ik had een keer ecologische biefstuk gehaald.
2: Zo.
0: Je maakt juist verder, maar voor het verhaal. Maar ik had helemaal lekker gekookt en dat soort dingen. En op een gegeven moment ging hij, nadat de lekker eten, ging hij uitbuiken.
2: Oh.
0: Op de stoel. En ik heb een paar stoelen bij de open haard. En de eerste stoel 1, de stoel 2. En op een gegeven moment dacht hij, een van die tafels, oh, dat is een lekker voetenbankje.
1: Oh.
0: En bam, er doorheen.
1: Nee.
0: Ja, ik hoorde op een gegeven moment heel erg glasgerinkel. Gaat er een steen door het raam of door eruit. En wij allemaal, Teddy en ik, stonden echt zo te kijken. Mijn dochter, van, hè? Je been? We hebben echt een kwartier. Ken je Beavis en Butthead nog?
1: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Dat ze op een gegeven moment op zo'n stand stonden, dat je alleen nog maar keek, als ze zo'n naakte vrouw zagen, dat je alleen zoiets hadden, dat ze in een soort freeze.
1: Ja, standbeeld stil.
0: Nou, echt bevroren. En ik zie dat zo. En ik ben echt blijven kijken een kwartier lang. En Teddy ook.
1: En wat deed Michiel in de tussentijd?
0: Die hadden zijn voet eruit.
2: Maar hij had zijn voeten op de glazen tafel gelegd en is dwars door die tafel heen gegaan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk 3 millimeter dik. Dat is gewoon een kunstobject. Weet je, want
2: dat wist hij niet.
1: Hij dacht plexiglas.
0: Luister. Deze man komt thuis bij grootste rocksterren, bij de koning.
2: Bij Donald Trump.
0: Bij Donald Trump komt hij thuis. Hij is bij al die andere presidenten thuis geweest. En ook niet gewoon even in een zaaltje. Nee, gewoon thuis bij die mensen. Zijn schoonmoeder is ook niet een onbekende in de wereld waarvan dat je weet hoe het moet. Dus wij hadden allemaal zoiets van, Michiel, van iedereen die wij hadden kunnen opnoemen, die dit had kunnen doen, zijn poten op een tafel, ben jij de allerlaatste die ik had kunnen bedenken.
2: Maar het is ook nog best gevaarlijk, denk ik dan.
0: Voor mijn tafel.
2: Ik vond jouw tafel, maar ook voor de voeten van Michiel Vos.
0: Ja, oh ja, dat kwam later pas. Er was niks aan de hand.
2: Oké.
0: Goed, dus ik ga voor volledige uitzetting. Goed. Nou.

0: Maar 1994 was het Aswad en... Mooi. Overigens ook nog Harry Styles en American Girls. Is hij nog in Amsterdam?
1: Hij is er nog, hij moet nog. Hij mag komende week nog optreden.
2: Oh, hij doet hij donderdag nog en vrijdag nog.
0: Ik heb Harry gisteren nog in mijn, op mijn ring gezien van mijn deur.
2: Oh, loopt hij elke dag langs jou?
0: Bijna elke dag.
2: Ja. Wie wil bij jou wonen?
0: Hij woont er nu ook tijdelijk om de hoek.
2: Oh. Moet je dat wel vertellen?
0: Want staan de mensen weten dat het niet vaak woont.
2: Dat is waar.
1: Welke hoek, weet je wel.
0: Precies.
1: Maar, en is het een beetje, zeg maar, echt een ritme? Dat je kan zeggen, nou, je kan er een klok op gelijk stellen.
0: Ja, ja. Het is na de sportschool, denk ik. Zo'n beetje. Einde ochtend.
2: Oh.
1: Maar een sportschool of gewoon een ommetje door de wijk?
0: Ja, ik denk wel dat het een sportschool...
1: En dan haalt hij een koffietje ergens?
0: Ja, kom met een sappie.
2: En wat is de waar van het gerucht?
0: Sappie juice.
2: Wat is de waar van het gerucht, Ruud, dat er nou bepaalde fangirls bij jou aanvragen doen om de beelden van jouw deurbel te mogen zien?
0: Nou, dat is wel gebeurd. En ik denk, nu nog meer.
2: Oh ja, dus, van wie krijg je dat soort vragen dan?
0: Nou ja, bijvoorbeeld eentje van V. Dat mag je niet... V van de A.
2: V van de A.
0: Weer van de A. Die,
1: dat kan je toch gewoon delen met mij?
0: Grappig verhaal, want Edwin Smulders die belde vorige week.
1: Ja.
0: En die, of die appte vorige week, die zei... Hey, ik sta voor je deur. Nou, kan mij eens schelen, ik heb niks te verbergen hoor. Dus ik ben alleen, ik heb niemand. Toen zei hij, heb je een ring? Ja. Dan kun je dat terugkijken. Ik zei, nee, dat heb ik niet, dat kan niet. Dan zei jij wel, dat kan wel, dan moet je even checken.
1: Ja.
0: Dus ik had dat gecheckt bij mijn zoon. En dan zei ja, dan kun je terugkijken. Dus hij pakte die app en zei, nou, kijk hier. En zei, ga naar die en die tijd toe. En kijk even wie. Dus mijn zoon ziet dat. Dus hij, ja, wat doen die twee gasten voor de deur? Zijn dat inbrekers?
2: Oh,
0: nee, dat is Harry Styles.
2: Jouw zoon dacht dat Harry Styles een inbreker was. Ja.
1: Wat staat dat tuig daar voor de deur te hangen? Loop door.
0: Zo ontzettend om lachen. Maar goed, dus die komt dus elke dag langs.
1: Ja, dus deel nou eens dat beeldmateriaal met mij. Dat is de enige vraag die ik heb. En om een of andere reden doe je dat niet. En je kan een fan toch wel een beetje tegemoet komen.
0: Ik kan je wel die beelden wel sturen, maar wat ga je ermee doen?
1: Kijken.
0: Echt?
1: Ja, dan ga ik kijken. Dan
0: ga je uitzoomen? Inzoomen
1: vooral. Echt? Waarom zou ik uitzoomen? Ja, ga inzoomen natuurlijk. Ja. Oh. Dan ga ik inzoomen. Dan denk ik, goh, jeetje, daar loopt hij weer.

0: dan ga ik kijken of er inderdaad...
1: Zou je met Harry Styles kussen? Als je me tegen zou komen in de kroeg en je hebt allebei een drankje op.
0: Ja,
1: zou je met een kussen?
0: Weet ik veel. Ja.
1: Wat zou Arne ervan vinden?
0: Oh, zo bedoel je.
2: Is hij een wildcard?
0: Nee, dat zou ik echt niet doen.
1: Echt niet?
3: Wat een flauwekul. Nee, dat gelooft niemand.
1: Nee, dat gelooft niemand.
0: Natuurlijk niet, maar wat is het voor rare vraag?
1: Hoezo? Ja, als je zo bevriend wilde, dan wil je toch enig contact
0: met. Nee, maar ik zou ook heel graag
1: baby's en dat soort
0: goed bevriend willen blijven met Zoe. Kravitz.
1: Oh, jij zijn
0: verloofde vrouw.
1: Nou ja, dat is over een jaar ook weer klaar. Ja, die vrouw is al 3 keer, 4 keer, 5 keer in 3 jaar ten huwelijk gevraagd. Of verloofd.
0: En getrouwd ook trouwens. Ja. Nee, dus ja, goed, weet je, je moet het natuurlijk... weet ik veel, het lijkt me zo raar als je hem dus echt ineens tegenkomt. Ik ben nu wel geneigd om dus te zeggen... Hé, Ruud, mag ik ook volgende keer die chique entrecote komen eten? En dan kan ik voor de deur kijken of die langs loopt.
1: Ja, precies.
0: Waarom Michiel Vos dat nou weer iedere keer
1: mag? Maar niet met je poot op de glazen tafel.
0: Nee, die is er niet meer, die tafel.
1: Een audio-appje trouwens. Audio-appje van Roel.
0: Dat kan niet meer misgaan.
4: Goedemiddag, Paul, voor de 10 minute takeover.
3: Oh, wacht even, dit is een audio-appje van Roel. Dat is grappig, wacht even. Even kijken.
1: Nog een audio-appje van Roel. Roel stuurt de hele dag audio-appjes kennelijk.
4: Hey, goedemiddag, Ruud. Ik ben na dit verhaal eigenlijk wel nieuwsgierig hoe die tafel eruit ziet. Heb je een internetpagina waar ik die kan bekijken of iets dergelijks?
1: Ja.
4: Ik hoor het wel, groetjes.
1: Oké, Roel, ik heb een internetpagina. Ja.
3: Het is Ruud de Wild op Instagram.
1: Ja, op Instagram.
0: En heb je dan een before en after? Kan je dat delen?
1: Dat is niet zo nodig, hoor. Want je met een beetje fantasie weet je hoe hij die before was. En after ook, tegelijk. Ja. Dus, en dan weet je ook gelijk dat als je de tafeltje ziet al sowieso, dan weet je dat het...
0: Geen voetenbankje is.
3: En nu gaat hij in de glasbak?
0: Ja, waar laat je
1: Michiel,
0: zoiets?
1: Michiel heeft hem meegenomen.
3: En dan?
1: En dan moet je aan Michiel vragen, donderdag moet je vragen wat hij ermee gedaan heeft. Misschien heeft hij meegenomen.
0: Naar Amerika?
1: Thuis geplakt misschien.
3: Dat zou kunnen, ja.
1: Dat kan donderdag terug.
3: Echt. En allemaal van die secondenlijfstrepen.
0: Ja, dat is toch een hele kunstvorm? Dat je dit laat zien dat de dingen een langer leven hebben.
1: Ja,
0: en dat je het mag zien dat het ooit is kapot geweest.
1: Dat is heel mooi voor andere mensen. Ja.

0: is Joy in Riptide. Lekker hoor. Ook nog Shakira, over lekker hoor gesproken.
1: Shakira lekker. Zou
2: je haar kussen?
1: Als je haar
2: tegenkomt
1: in een klaarbroed.
0: Zoenen. Shakira, nou... Is de keuze ja, alleen Shakira of mag ik, heb ik nog een keuze?
1: Alleen Shakira.
2: Nee, het gaat gewoon om ja, wat zich aandient.
0: Nee, ja.
1: Nou,
0: nee.
1: Ik voel een lichte...
0: Nou nee, ik ben dan bang dat ze gaat zingen en dan...
2: Nou ja, dat kan je dan dus op die manier mooi dat stoppen.
1: Oh ja, dan stop je je tong erin en dan kan ze niet...
0: Jezus
2: Christus.
0: Gijs. Soms snap ik van dat je alleen bent. Goed, nou we zien het radioprogramma. We beginnen om 4 uur en om 6 uur weet je eigenlijk nog niks. Dat is maar de korte samenvatting van dit...
2: Ja, dat is in een notendop.
0: Is er kan het wachten?
1: Ja, het kan wel even wachten hoor. Ja hoor.
0: Ik wil nog een heel klein stukje van een hit laten horen. Ja.

0: Nou, ik wilde een zomerplaat draaien, maar ik heb even buien. Of nee, niet buienalarm, maar hoe heet het? Weather Pro. Mm-hmm. Daar betaal ik niet voor niks zoveel geld voor. Maar het wordt echt takkenweer. Morgen onweer, overmorgen onweer, donderdag onweer.
1: Wat is je locatie? Zit je nog ergens in het buitenland?
2: Het wordt niet goed hoor deze week.
0: Ja, nee, het wordt wel zaterdag regent. Zaterdag heb ik regen onweer.
2: Ga je dan niks draaien? Is dat wat je dan nu zegt?
0: Nee, dat, dan ga ik mezelf kastijden, zoals dat heet. Zelfkastijding. Oh. Dus,
2: of moet een regenplaat draaien.
0: Oh, regenplaat kan uit. Nothing Like the Rain. Het is van Too Limited.
2: Nou, bijvoorbeeld.
0: Ja, doen we zo.
2: Dan doen we eerst de Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht vrij droog. 15 graden. Morgen 23 graden. Wel buien trouwens. Met buien. Onweer, hagel, windstoten. Ja, nog meer hagel, ja, regen. Ook sneeuw, natte mist. Dat soort dingen.
0: Natte mist. Gaat het goed met je Gijs? Met je natte mist? Natte mist.
2: Hoe gaat het met jou nu?
0: Nou, lekker. Een natte mist gewend. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het lijkt me heel vies, een natte mist.
0: Nou, is dat vind ik ook. Ik ben visueel ingesteld.
3: Jakkes.
0: Hij liet een natte mist.
3: Goedemiddag. Nou, 400 kilometer, zo akelig.
2: Het niveau hebben we weer, hè?
3: Ja, precies. Ik kwam even op Peldingen. Richting Eindhoven vanuit Maastricht. De file voor Maasbracht duurt 8 kilometer, 30 minuten door bergingswerk. Eén reishok is dicht vanaf Roosteren. Dan de A7, Groningen-Heerenveen. Bij Beesterswagen een kapotte vrachtwagen. Je hebt één reishok minder vanaf Griesepalen, een half uur extra over 6 kilometer. Dan drukt op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos 19 kilometer, 20 minuten. En een pechgeval bij Tilburg op de A58 vanuit Breda vanaf Ulvenhout 13 kilometer en 30 minuten in de rij staan.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 16:30, hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Iran zal niet verder onderhandelen met Amerika totdat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Ook het uitwisselen van berichten via bemiddelaars wordt gestopt. Dat meldt een Iraans persbureau. Het Israëlische leger is juist bezig om het aantal aanvallen op Zuid-Libanon op te voeren. De man uit Os, die is opgepakt voor de dood van een jeugdvoetbaltrainer uit Berchem, heeft een TBS-verleden, zegt het Openbaar Ministerie. Die man stak 3 jaar geleden iemand neer in Ede. De 35-jarige verdachte werd vrijdagnacht opgepakt. In Hongarije liggen premier Magyar en president Szolyok met elkaar op ramkoers. Dat vertelt correspondent Christian Pauwen.
5: Want deze president is volgens premier Magyar een marionet van Orbán en een sta in de weg voor de hervormingen die Magyar wil doorvoeren in Hongarije.
4: Ook al heeft de president niet veel macht in Hongarije, wil Magyar hem weg hebben om met een schone lei te beginnen. De premier wil de grondwet aanpassen zodat hij de president kan wegsturen. En in de Georgische hoofdstad Tbilisi is een wijnkelder van Stalin geopend. De ongeveer 40.000 flessen lagen tientallen jaren achter slot en grendel in de enorme donkere ruimte. De overheid gaat de flessen veilen en wil met de opbrengst onder meer een wijnschool oprichten. Stalin was behalve een meedogenloos dictator ook een groot wijnliefhebber. In zijn collectie zitten Georgische wijnen, maar ook wijnen uit de beroemdste wijngaarden van Bordeaux. Sommige flessen zijn wel 200 jaar oud. En 80% van die 40.000 flessen is waarschijnlijk niet meer te drinken.
0: Oh, wat zonde. Te lang overdaad.
4: Over datum, ja. Maar 20% dus waarschijnlijk wel.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook graag. Dat zijn knallers.
4: Ja, toch? Ja.
0: Leuk. Over knallers gesproken. We hebben een nieuwe Top 5 over 5.
1: Ja, Gijs.
2: Ja, Vief. Inderdaad.
0: Wat is dit voor raar productie onder onsje? Wat is dit? We hebben toch elke dag een soort van redactievergadering dat we dit vooraf met elkaar doornemen, prutsers.
2: Dat is waar, we hebben hier uitgebreid over gesproken.
0: Nou, waarom is hij dan de Gijs?
2: Nou, Fief,
0: Gijs.
2: Want weet je wat het is, Ruud, als digi-nerd check ik elke ochtend of er nog computernieuws is. Dat is een beetje mijn dingetje.
0: Maar dit is Fief de tekst.
1: Nee, ik ben toch geen computernerd. Ik heb helemaal geen idee waar dit over gaat. Maar Gijs, dus ik, wij hebben een vergadering.
2: Dit is de vergadering.
1: Wij zeggen waar gaan we het over doen. En nu begint hij.
0: Een rollenspel.
1: Ja.
2: Dat is de hele verwarring. Ik moet beginnen opeens.
0: Ja, dat is nooit zo. Nu wel. Nou, Gijs.
2: Nou, omdat ik dus een digi-nerd ben en Fief niet, begin ik met het tekstje en dat ik computernieuws aan het lezen was en dat mijn oog viel op nieuws dat er een nieuwe chip verschijnt. Een superchip van Nvidia. En die gaan de oorlog verklaren aan Apple en Intel.
1: Nou, ik vond het echt een ingewikkeld verhaal. De online wereld dus. Helemaal niet pluis de komende tijd. He? Ben je helemaal je leven niet zeker? Er is gewoon een gevaar op de loer, als je het mij vraagt.
0: Daarom vandaag in de Top 5 over 5. Hoe ziet een computeroorlog er nou uit? Dus hoe ziet een computeroorlog er nou uit? Dat is mijn tekst. Meedenken via de gratis app van NPO Luister. Nou, hoe ziet een computeroorlog eruit?
2: Hoe ziet een computeroorlog computeroorlog eruit.
1: Ja, Gijs.
2: Ik dacht, Vief. Nou, dan werken ze waarschijnlijk in Teams.
0: Oh ja.
2: Snap je?
4: Hoi. Zo'n oorlog laat zich lastig monitoren.
2: Wow.
1: Op het toetsenbord zijn er 100 aanslagen per minuut.
0: Of je kunt niet escapen. Hoe ziet de computeroorlog eruit? Alles welkom via de NPO Luisterapp als je wil meedenken.
6: Er is maar één. Ruud
0: Nou, Gijs.
2: Ruud.
0: Vief.
1: Ja.
0: Een plaatje draaien.
1: Leuk, Ruud.

0: Plaat uit 1982. Zo klinkt hij ook. Toto. Prachtige Rosanna.
1: Ik vind dat geen leuke plaat.
0: Jawel, alleen ik vind het. Ik kan er niks aan noemen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wil niemand beledigen, maar. Er zit bij mij een beetje een. Uiterste houdbaarheid op. Dat komt door mijn dochter. Wow. Die is 14. En die heeft Toto met Rosanna en Africa zo vaak gehoord. Net als Mr. en Broken Wings. Als die plaat al. Als het begin van Broken Wings al komt, dan. Tss, weet je wel? Dan zingen ze. Nee, dan wil ik hem al, dus moet ik hem al, dan zit ik wel naar voren, skip ik hem naar voren. Ja,
2: ik ga maar leuk als die morgen draaien.
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja, nee, maar de grap is, dus, en dan heb ik een beetje bij deze Rosanna. En ze zegt, ja, dan gaan al die oude mannen gaan die drums doen. En Gijs, die oud hoor.

0: heet nieuws hoor, gloeiend heet nieuws zelfs. Want veel marathonlopers kwamen afgelopen weekend weer in de problemen door de hoge temperaturen. Ik dacht toch even bellen met de cabaretier en fanatiek marathonloper, Dolf Jansen. Nou, wil je een paar applaus, Dolf?
1: Heel graag.
0: Ja, Dolf.
2: Warm applaus.
1: Het is echt een applausje.
0: Oké, okay, ja, dan komt het van band. Dus,
1: ja, begrijp ik.
0: Dolf, toch even de hamvraag. Is lopen link?
1: Lopen is niet link. Lopen is heel gezond en prettig en goed. Fysiek, mentaal en anderszins. En lopen in de hitte, in de warmte, vraagt enige aanpassing. Luisteren naar je lichaam is altijd de boodschap voor een loper.
0: Jij zegt het woord aanpassing als een soort Karen. Dat je toch dat ik had moeten begrijpen dat deze vraag meer behelst dan de vraag.
1: Maar, sorry, word ik nou onderbroken door een man die zojuist Toto heeft gedraaid met Rosanna? Wat gewoon het enkel radiostation ergens ter wereld ooit nog bedrijf zal mogen worden.
0: Dat is helemaal waar.
1: Dat mag het over hebben?
0: Nee. Sorry, ik laat je gaan.
1: En dat is van belang. En het lastige met bijvoorbeeld een marathon of een wedstrijd die je hebt gepland als lopen, die wil je heel graag lopen, want daar heb je soms weken of maanden op voorbereid. En als het dan, nou ja, wat is het, 26 of 28 of 30 of meer graden, is dat echt heel erg lastig. Je kan zeker niet presteren wat je van plan was. En misschien is het zelfs wel verstandiger om het dan niet te doen. Want het is eigenlijk te warm om hard te lopen. Dus wat je moet doen is je aanpassen en dus langzamer lopen. En voor sommige mensen is dat heel lastig, want je wil zo graag hard lopen. Daar zit ergens de crux.
0: Waarom zijn die marathons dan niet verschoven naar de nacht?
1: Ik zou het heerlijk vinden. Ik loop het liefste, als het kan, 's avonds of zelfs 's avonds heel laat. Organisatorisch is het vast heel lastig om dat allemaal gedaan te krijgen. Het belangrijkste is aan de ene kant dus kijken of je met starttijden iets kan doen en je voorbereiden en heel veel vocht en medische verzorging, et cetera, et cetera. En het andere is natuurlijk heel simpel. Wij moeten met z'n allen minder fossiel gebruiken, minder uitstoten, minder klimaatverandering en minder temperatuurstijging. Want dat is natuurlijk het ding. Toen ik liep vroeger in mei was het heel soms 20 graden en dan was het echt een krankzinnige dag. Nu is het al 28 graden en wordt het in de zomer 36. Dat is niet vol te houden bij elke sport. Zeker ook bij hardlopen, maar je ziet het nu ook bij Roland Garros en bij andere tennisdingen, andere toernooien. Het kan niet. Het wordt te warm en dat heeft te maken met wat wij doen met z'n allen. Dus ja, lopen, ja, sporten, maar vooral zorgen dat het niet warmer wordt dan het nu is. Want dat kan niet. Het is niet goed.
2: Maar Dolf, je hebt het dus ook over eigenlijk de mentale uitdaging die er ligt. Want als je hem wil lopen, dan ga je dus voor een persoonlijk record of iets dergelijks. En dat is moeilijk te verkroppen als dat dus eigenlijk je de pas moet inhouden.
1: Ja, kijk, de meeste mensen die ik zag bij die reportages over die marathons in Amsterdam, in Nederland dit weekend, hadden zich aangepast. Voor een deel omdat ze verstandig zijn en voor een deel omdat het niet anders kan. Je kunt niet het tempo lopen wat je van plan bent als het boven de 20, 2, 3, 24 graden is. Dat kan niet. Fysiek
0: is het onmogelijk. Even naar jou toe. Jij loopt zeg maar...
1: Ik heb ooit heel hard gelopen.
0: Jij loopt 2 uur nog wat. Nou is het boven de 30 graden. Is het dan heel flauw gezegd, oké, dan mag ik 3 uur nog wat doen?
1: Dat kun je doen, daar kun je voor kiezen, dat zal je lichaam aangeven. Dat is de ene optie. De andere optie is zeggen, ik ga niet op die dag die marathon lopen, want het wordt heel zwaar, het wordt misschien wel gevaarlijk voor mijn gezondheid en ik ga nooit die tijd lopen. Ik heb het één keer gehad, 2002 liep ik Boston, wat voor mij een van de belangrijkste marathons in mijn leven was. Ik was goed voorbereid, de week voor Boston bleef het. En toen ging het echt over 23 graden, 23 graden. En ik wist, ik ga nooit die tijd lopen die ik wil. Op de dag van Boston dropte de temperatuur, liep ik 2:33, iedereen blij. Maar als het die temperatuur was geweest van die week daarvoor, had ik of niet moeten starten, of had ik nooit kunnen lopen wat ik wilde. Dus het is heel simpel, je kunt in die hitte niet de prestatie leveren. Je kunt zeggen, ik wil hem uitlopen. Nou, dan ga je hem lekker uitlopen, lekker soms even stoppen, een beetje drinken, een beetje ouwe hoeren, kan allemaal.
0: Okay.
1: Maar dan loop je hem uit. En sommige mensen willen graag een tijd lopen.
0: Ja, maar je kunt gewoon gaan lopen en tijd niet zeggen, toch?
1: Helemaal. En ik ben daarvoor, het mooie van bijvoorbeeld ultralopen, dus alles boven de marathon, is bijna iedereen die ultra loopt, die tijd interesseert ze geen fuck. Ze willen gewoon die afstand lopen.
0: Ultralopen
1: is alles boven de marathon. Dus alles langer dan een marathon is ultra. En bijna iedereen die ultra loopt, loopt echt om het lopen en niet om een tijd.
2: Maar dat is niet het Pieterpad, maar dat is dus zeg maar echt hardlopen wel nog steeds.
1: Het is absoluut hardlopen. Ja, alleen,
0: hoeveel
1: als jij een 50 kilometer of een 100 kilometer loopt, dan loop je natuurlijk al een ander tempo. Maar die mensen interesseert dat tempo ook niet. Die lopen om dat mee te maken, om die afstand te lopen. En een marathon kun je ook zo aanpakken. Veel mensen doen dat ook. Maar sommige mensen willen een prestatie leveren of harder lopen dan de buurman. En als het dan boven de 4-25 graden is, heb je echt een probleem.
3: Hoe kijk je dan aan, Dolf, die vraag komt binnen van Harma, via de NPO Luisterapp. De funrunners die er te licht aan tillen en eigenlijk niet echt trainen, maar denken, oh, dat doen we wel even.
1: Vind ik op allerlei manieren onverstandig. Kijk, een keer een 5 kilometer lopen of zelfs een 10 als funrunner, hartstikke lekker. Maar het is echt, geloof mij nou, ik ben een man op leeftijd, ik loop al 47 jaar. Het is op alle manieren onverstandig om een half of een hele marathon te lopen met nauwelijks voorbereiding. Het heeft niks met temperatuur te maken. Het lichaam kan dat helemaal niet aan. Het is echt niet verstandig. Ga lekker een jaartje trainen. Kijk of je het nog steeds hartstikke leuk vindt. En ga dan een keer bouwen naar een langere afstand. Maar funrunnen en dan denken, ik ga voor de lol 42 kilometer hardlopen en kijken of het lukt. Ik vind het niet heel erg verstandig.
0: Dolf Jansen, dames en heren. Cabaretier, fanatiek, marathonloper en eigenlijk geestelijk gids van de loops.
1: Eindelijk ben ik geworden wat
0: erkenning.
1: Ik wil.
0: Dit is jouw.
1: Oh mensen, ik ga liggen.
0: De Johan Maasbach, dames en heren, van de hardloper. Dolf Jansen.
4: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Ook nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Dat is ook zo, Ruud. Dat gaat vandaag over computers en een oorlog in computerland. Want er is een nieuwe superchip gemaakt door Nvidia. En die verklaren daarmee de oorlog aan Apple en aan Intel.
2: Ja, op zich ingewikkeld nieuws. Maar ik begrijp het woord computer en ook de term oorlog natuurlijk. Dus ik vraag me echt af, wat kunnen we daar eigenlijk nou bij verwachten?
0: Ja, hoe ziet een computeroorlog eruit? Dat is vandaag het thema. Hoe ziet een computeroorlog eruit? Alles welkom als je wilt meedenken over deze grap en grollen. NPO Luisterapp kan allemaal.
2: Nou, Chantal heeft ook een grap en een grol. De vijand wordt gefotografeerd met een spatiebalk voor zijn ogen.
1: Oh, mooi. Creatief. Ja. Hoe ziet een computeroorlog eruit? Lisa zegt, dan probeer je in control te zijn. Ja.
0: Hoe ziet een computeroorlog eruit? Johan Akkerman, dankjewel voor het meedenken. Het hack is van het dam.
2: Oh.
0: Nou, mooi, ja. Heerlijk. Goed, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma.
1: Ga je nog teasen toevallig?
0: Wat is teasen?
2: Wat is dat?
1: Even mensen lekker maken met wat er in het tweede bedrijf allemaal aankomt.
0: Oh ja, dat kan ik doen. Ja. Wil je dat?
1: Vind ik wel altijd spannend als jij dat.
0: Zometeen, dames en heren, in het tweede gedeelte. Langspeelplaten. Singles. Scratch materiaal.
1: Echt?
0: Ik heb zelfs albums meegenomen. Tenminste, die heb ik.
1: Staan in ons kluisje, heb ik die staan, ja.
0: Ik heb Julien Clerc heb ik meegenomen.
2: Ach,
0: maar ja, het is de takkenweer, dus dat
2: nu nog
0: we
2: niet.
0: Spinvis heb ik een album
1: van. Oh, dat is wel als het takkenweer is, hebben we spinvis.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat soort dingen. Maar ik zou kunnen zeggen zometeen. Ik hou het voor mezelf.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 11:30 bij BNN Vara op NPO 1.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ah, nee hè. Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
10: Nou, pof jij even?
11: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt uitstreekt.
9: Nu bij Dirk. Iglo Viskraam of Viscuisine. €2,99. Mooi toch?
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
0: En ze werden exact nu 5:00. Tijd voor het NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
15: Hallo Ruud, goedemiddag. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. En daarin spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken. Dat vertelde burgemeester Carola Schouten.
16: It's always nice to,
15: Technisch gaat er van alles mis. Daar komt ze, Carola Schouten.
17: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak

0: incidentje werd vermoedelijk veroorzaakt doordat ze op een route vlogen waar kort daarvoor een ander toestel vloog. En een man van 21 uit Sydney heeft de rest van zijn leven een goed verhaal te vertellen op verjaardagen. Want hij ging naar een orkest dat liedjes speelt uit de film La La Land. En halverwege het concert vroeg de dirigent opeens of iemand kon invallen op het keyboard. Want de pianist was ziek geworden. En die man, die wilde dat wel.
1: Oh my god.
0: Nou, die man die heeft kennelijk een soort uitzonderlijk talent. Hij kent alle liedjes en hij kan noten lezen en spelen... zonder dat hij dat stuk eerst heeft gespeeld. Een Australische nieuwszender vroeg hem na afloop hoe het was om opeens voor 2000 man te spelen.
2: It's always nice to get some applause, get some response. But I think also just a little bit of terror. It's an hour of music, you're in an amazing orchestra... with an amazing two-time Academy Award-winning conductor. So just enjoy it.
0: Hij heeft ervan genoten. En volgens de dirigent is het echt zo gegaan en was het geen vooropgezet plan.
3: Oh, wat, dit is echt veel goed nieuws. Dus hier worden alle blij van.
4: Dit is echt veel goed nieuws. Ik zit hier van te stralen. Ja, ik vind het dus echt leuk.
3: Stralen, ja.
4: Ja. Ja. Dat, ik kan me het niet voorstellen, want ik zag dit zo even zo voorbij komen. En toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Ah, is dat mooi. Is vooropgezet. Dat ga je tegenwoordig denken bij dat soort leuke geheimheden.
3: Ja,
4: en
3: dat is allemaal dus, hoax.
4: Ja.
3: Net nieuws. Maar het is allemaal echt
0: kennelijk
3: gebeurd.
0: Kennelijk wel.
3: Ja. En het is echt, echte mensen, echt nieuws.
4: Ach, daar zijn wij voor.
3: Van de nooit. Heerlijk.
0: Dan nog het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen slaat het om, dan trekken er buien over het land. Soms met veel regen, wind, onweer en volgens een enkeling
3: ook. Altijd weer negatief.
0: Natte mist. Het wordt maximaal 23 graden.
3: Is echt natte mist?
0: Ja, dat heb ik gehoord.
3: Ja, maar Gijs zei dat, hè? Ja. Natte mist.
5: Nou, op het moment dat je dan hard fietst of rent door de mist... dan word je nat, dus dan is het in principe natte mist.
3: Ja,
4: juist.
3: Okay.
0: Voel je aan je wimpers.
5: Sorry?
3: Laat maar, jongens. Helemaal natte wimpers. Oké. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
6: Druk. Goedemiddag, goed. Ja, hartstikke druk, goed. In totaal 400 kilometer, alles bij elkaar. Dat vrij gemiddeld, hoor, voor maandag. Wat opvalt zijn onder andere de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. Verder naar de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en De Meern, 11 kilometer, 30 minuten. 1 rijstrook is er dicht door een pechgeval. Een ongeluk dan op de A35, Grenschede-Almelo, bij Almelo-Zuid. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Doet er wel een half uur langer over ongeveer. En goed nieuws vanuit Brabant, de A58 naar Tilburg. Die is weer helemaal vrij bij Tilburg Centrum. Daar stond eerst een kapotte vrachtwagen, maar nu kun je weer moeiteloos langs. Reken wel op een kwartier vertraging.
3: Zometeen antwoord op de vraag, hoe krul je eigenlijk natte wimpers en ook langspeelplaten.
7: Zometeen bij De Wild in de Middag.
8: NPO Radio 2.
9: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK

Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: bij Albert Heijn.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen.

0: Outfields en Jordan. Tweede gedeelte van dit radioprogramma, dames en heren. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, want als nerd check ik elke ochtend of er nog nerdnieuws is, computernieuws. En toen viel mijn oog op het bericht dat er een nieuwe chip verschijnt. Een computerchip. Het wordt een superchip genoemd. En die wordt gemaakt door Nvidia. En ze verklaren daarmee de oorlog aan Apple.
0: Maar even voor alle duidelijkheid, want Croaky maakt ook superchips.
2: Ja,
0: dus dat is niet te verwarren daarmee.
1: Nee, precies, want die zitten niet in je telefoon.
0: Nou, dat weet je niet hoor. Maar ga je aan mijn kinderen vragen dit.
1: Ja.
2: Maar daar sloeg ik dus helemaal op aan. En toen bleek het dus ineens over computers te gaan. Maakt niet uit. Ik dacht ineens, die hele online wereld is dus helemaal niet pluis de komende tijd. Er liggen enorme gevaren op de loer.
0: Ja, er liggen enorme gevaren op de loer.
2: Maak jij je niet druk, Ruud, daarom?
0: Ja, ik maak me heel druk. Lekker op.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Gevaar op de loer. Dus hoe ziet een computeroorlog er nou uit?
2: Nou.
3: De top 5 over 5.
0: Wat zeker nou? Damir, dankjewel voor het meedenken. Hoe ziet een computeroorlog eruit?
2: Nummer 5.
0: Roxy is dit. Ja. Daar is die mee heeft gedacht. Roxy, niet Damir. Damir komt zo meteen. Roxy, dankjewel voor het meedenken. Hacker leidt de cyberaanvallen. Oh, Roxy Hack? Roxy Hacker.
1: Roxy
0: Damir, dankjewel. Roxy Hacker. Ja, had je bij moeten zijn.
3: Nummer 4.
2: Nummer 4 komt van Patrick Wagenmakers.
0: Roxy Hack.
1: Wat had de dieren dan met?
2: Ja, hoe ziet een computeroorlog eruit? Patrick stuurt bij een aanval, moet je snel alle vensters sluiten.
4: Nummer 3.
1: Goed. Kees, Erik en René op 3. Hoe ziet een computeroorlog eruit? Nou, de oorlog wordt beëindigd door Ctrl-Alt-Delete in te toetsen.
3: Nummer 2.
2: Hoe ziet een computeroorlog eruit? Nummer 2 komt van Saskia. Iedereen schiet van achter zijn firewall.
4: Nummer 1.
0: Martijn Stam en Julia en Roxy Dekker. Dankjewel voor het meedenken. Hoe ziet een computeroorlog eruit? Het leger bestaat uit toetsenborden. Toetsenbordritters. Ja, dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: 1995, Everything But A Girl. Je had hier een Missing, maar ook de plaat die je nu hoort. Dat is in de versie van de Todd Terry remix. Dat wil ik toch even bij vermelden. Dat hoor je namelijk nooit.
1: Wie was Todd Terry dan?
0: Todd Terry is een DJ uit de jaren 90 en die heeft dit geremixed.
1: Oh.
0: Dus Missing zelf is een beetje saai. Die heeft dat zeg maar wat...
1: Geupspiced,
0: ja. Dit is Kane, Rain On Me, heb je van de Tiësto en van Kane zelf. Dat is eigenlijk niet
2: leuk. Ja, welk wordt het meest gedraaid?
0: Dat weet ik nog niet!
2: Ja.
0: Nou, we zien het tweede gedeelte van het radioprogramma. Ook nog Miles Smith en Now Horn ervoor en Drive Safe. Dat is niet wat ik wil aanbieden, of wil aanraden. Maar dat is wat zij zingen.
1: Wil jij mensen niet aanbieden dat ze veilig moeten rijden?
0: Dat
1: wil
0: wel,
1: jij een levensgevaarlijke kapionen?
0: Nee, maar dat is de titel van de plaat. Ik wil dingen niet door elkaar halen.
1: Oh.
0: Ik wens iedereen een veilige... hoe staat het ook alweer bij ons thuis? Had zo'n heel lelijk ding, schip. En behouden aankomst, maar niet een...
2: Goede vaart.
0: Geen rustige reis, maar een behouden aankomst, nee. En geen behouden... Nou, Google Station...
1: Het stond bij jullie thuis.
0: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een...
2: Oh.
1: Maar wel een behouden aankomst.
0: Ja, is dat het?
1: Ja.
0: Ja. Heel lelijk ding op zo'n houten blok.
2: En waar stond dat dan?
0: Dat stond in zo'n kast.
1: De tekst stond niet letterlijk in de Bijbel, maar de spreuk vat wel de boodschap samen dat gelovigen tegenslagen en stormen in het leven zullen ervaren, maar dat God hen uiteindelijk altijd veilig naar de eindbestemming zal leiden.
0: Maar voordat we dit radioprogramma beginnen, kijk ik dat even naar hier. Ik heb dat ding natuurlijk meegenomen.
2: Ja, dat is een prachtig houten plaatje inderdaad.
0: Ja, en daar hebben we hier in zeg maar entree staan van de studio.
2: Wel fijn om nu te weten waar het vandaan komt.
0: Ja, dus ja. En dat geeft mij altijd steun onder zo'n programma als jullie het lastig doen. Dus.
3: E-reader aanrader.
0: Eigenlijk korter de bocht, het wordt vanzelf 6 uur. Dat is... Chris Baeyema is schrijver, hij is theatermaker. Ook de man achter de podcast Man met de microfoon. En nu is er een nieuw boek, Het Moordcollege. Chris Baeyema laat hierin de geschiedenis zien van het misdaadverhaal. En is vandaag onze e-reader aanrader. Chris, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom is het Moordcollege een e-reader aanrader?
4: Ja, mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het een hele fijne kleine geschiedenis is van het misdaadverhaal. Ja. Vol heerlijke anekdotes over beroemde schrijvers. Kortom, je hebt niet alleen een leuke tijd als je het leest, maar ook daarna. Want dan kun je erover vertellen.
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld tijdens de avond, vierdaagse, als je 10 kilometer, 2,5 uur naast een andere onbekende

0: ouder loopt. Zoals nu.
1: Oh, dat is leuk. En dan ga je daar tegenaan praten.
0: Ja.
2: Oh, ik dacht, je doet je dopjes in en je kan luisteren naar dit boek.
0: Nee,
2: ja,
0: nee,
1: ja,
0: nee, dat
2: kan ook nog.
1: Ja, zeg, maar wat zo leuk is, ik heb het boek in mijn handen. Het is ook een klein boek, en de kleine moordgeschiedenis. Is dat daarvoor gekozen expres, om dat beeld, om het echt beeldend te maken?
2: Beetje pocket size, bedoel
0: jij? Ja, ik wilde eigenlijk een heel klein, lekkere pocket. Zoals je ook wel eens een keer een lekker detective pocketje wil lezen. En niet te lang. En wel lekker beknopt. En gewoon met lekkere anekdotes. En er staan ook hele leuke tekeningen in.
1: Ja, zeker. Ik wilde net zeggen.
0: Heel leuk hebben dingetje.
1: Ja, zeker. En past in je binnenzak gewoon lekker als je even een half uurtje over hebt.
2: Chris, wat is jouw definitie van een misdaadverhaal?
0: Ja, dat is eigenlijk heel ruim. Er moet een soort mysterie worden opgelost. En dat hoeft niet eigenlijk altijd een moord te zijn. Het kan ook een gestolen grote diamant zijn. Als er maar spanning in zo'n verhaal zit.
1: Ja.
0: Dat je of wil weten wie het gedaan heeft en zelf kan puzzelen. Ja, of dat je met de hoofdpersoon in het boek weg aan het rennen bent van een of andere seriemoordenaar.
1: Ben je nou ook iemand die al die krimis heeft gekeken en nog kijkt?
0: Nou, eigenlijk niet heel veel.
1: Wist ik het eigenlijk al.
2: Je leest er liever over. De boeken vind jij boeiender.
0: Ja, ik lees liever boeken. Ik ben meer een lezer.
2: Waar is dat mee begonnen dan? Bij welk boek?
0: Nou, ik weet dat mijn moeder vroeger op vakantie nam ze dan Vijfelingen van Agatha Christie.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, de grootmeester.
0: Ja, en op een gegeven moment ontdekte ik op 12-jarige leeftijd dat je dat als kind eigenlijk ook best wel kon lezen. Toen ben ik er een beetje aan verslingerd geraakt.
1: Maar ja, daar gaat er weinig overheen als dat zeg maar het begin is.
0: Ja, nee, maar er zijn heel veel verschillende genres. Want dit is een klassieke detective, maar je hebt ook Amerikaanse detectives uit de jaren 40, iets na Agatha Christie. En dat zijn meer hard-boiled detectives.
1: Ze
0: zijn
1: meer je bent helemaal ingedoken.
0: Ja, dat zijn meer mensen die schietend op weg naar het einde gaan.
1: Ja.
0: Terwijl bij Agatha Christie, mensen vinden daar heel leuk dat je als lezer zelf ook de puzzel kan oplossen.
1: Ja. Zeg, je maakt eerst een podcastserie over de geschiedenis van het misdaadverhaal, hè?
0: Klopt.
1: Wanneer wist jij, hier zit een boek in?
0: Eigenlijk kwam het omdat ik zelf een detective roman heb geschreven. Die is vorig jaar uitgekomen, De Mosterdmoorden. En tijdens het schrijven daarvan dacht ik, ja, in welke traditie ben ik eigenlijk aan het schrijven? En toen wilde ik heel veel weten over de geschiedenis van het misdaadverhaal. En toen dacht ik, ja, dat kan ik ook met de mensen delen.
1: Ja.
0: En toen heb ik het eerst in mijn podcast Man met de microfoon gedeeld. En toen dacht ik, ik maak er een leuk boekje van.
1: Je bent nu de avondvierdaags aan het lopen, zeg je net.
0: Ja.
1: Zit er ook een spannend... Ik bedoel dat iedereen doodgaat?
2: Loop je er ergens voor weg?
1: Ja.
0: Nou, je zou bijvoorbeeld, omdat je dus op onbekende plekken loopt, opeens, ja, ik loop nu door het park omdat ik mijn school weer moet inhalen. Je zou hier een lijk kunnen vinden natuurlijk.
1: Ja.
0: In het park. En het eerste wat je dan moet doen is kinderen ervan weghalen.
1: Ja, precies.
0: dan, kijk, want ze zijn al met helikopters, ik weet niet of je dat hoort, over het park hier aan het vliegen. Dus misschien is er al iets gevonden.
1: Oh,
0: maar het zou een ideaal verhaal zijn. Een moord tijdens de avond.
1: En schrijven heel vaak over dat het lijk dan de schoonmoeder is, of dat niet per se?
0: Het lijkt schoon. Nee, volgens mij niet. Net zoals een misverstand is dat heel veel mensen zeggen altijd de butler heeft het
2: bij. Inderdaad, met een lode pijp.
0: Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
1: Oh, niet?
0: Nee, want die butler, dat komt uit de tijd van Agatha Christie. En die had een soort club van mensen om zich heen. Die schreven allemaal detective romannen. Die speelden zich af op kastelen met hele rijke mensen. En als daar een moordmysterie plaatsvond, en er was een butler, de butler deed er helemaal niet toe. Want al het personeel en de butler, dat was min of meer meubilair.
1: Oh, afkleiding.
2: Afleidingsmanoeuvre, ja, precies.
0: Ja, dus de butler, dat is eigenlijk heel ironisch om te zeggen, de butler heeft het gedaan. De butler deed er echt niet toe. Dat was een veel te groot klasseverschil.
1: Okay. Ja. Goed. Normaal gesproken geef hem weg. Maar ik neem deze zelf mee. Ik ga hem vanavond nog lezen.
0: Het is ook niet echt een heel dik boek, Ruud, dus dit moet je aankunnen.
1: Chris Baeyema, Het Moordcollege ligt in de winkel. Waarom ga ik het vanavond lezen?
0: Nou, omdat je denkt van, wat staat er nog meer in? Want het is natuurlijk normaal flart.
1: Ja, en één ding weet ik al, de butler heeft het nooit gedaan. Chris, dankjewel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Er is maar één...

0: the Moon en Shut Up and Dance. Ook nog Sam Venner en Olivia Dean. En de prachtige Rain Me In. Dat is toch leuk. Dames en heren, zometeen hebben we nog lekkere platen voor je. Olé. Het is een beetje alsof ik een aanval ga doen op een paard.
1: Op een paard?
0: Ja, voel je dat niet erbij?
2: Jawel.
1: Met een graspriet in je mond.
0: Ja, dat ik zo'n beetje naar de horizon kijk. Pijnzend. Dat ik zeg, welke platen ga ik soms in draaien?
2: Veel stof. Ook veel stof om je heen wat dwarrelt.
0: Precies. Welke platen pak ik zo meteen nog uit mijn tas? En ga ik voor je draaien? Want ik heb mijn mobiele pick-up meegenomen.
1: Oh?
0: En kan ik allemaal voor je draaien op de prairie.
2: Yes, met een gramophone.
1: Het past wel goed, want we gaan zo meteen naar de camping.
0: Naar de camping?
1: Naar de camping.
0: Oh, ja, we gaan naar de camping.
2: Ach, en dat is heel leuk. Vandaan.
0: We hebben een collega. Ik wil zeggen, een kamper en een kampeerder. nee, je kunt een hoop over Paul zeggen, maar dat is geen kamper. Nee, Paul is een camper.
2: Yes.
0: Ja,
2: he loves camping.
0: Ja, en die weet. Oh, dat is echt de meest luxe kampeerder die je kent.
2: Echt waar?
0: Ja, dat is echt. Dat is gewoon geen kampeer. Het is gewoon
1: een soort hotel op wielen.
0: Ja, dat is het.
2: Goed, oh.
0: Als dit geen cliffhanger is, weet ik het ook niet meer.
1: Eerst het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht vrij droog, 15 graden. Morgen 23 graden, wel veel buien, onweer, hagel, mist en windstoot.
0: Tim Schaap, hoeveel heb je?
3: Ik heb er 4 op een rijtje gezet, Ruud. De langste of meest bijzondere. Allereerst de langste, de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad en de Ketelbrug. 8 kilometer en een uur extra nog steeds. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er voorlopig nog dicht. Dan goed nieuws. Deze drukke avondspits op de A10. De Ring van Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel richting het noorden. Nog wel een file van 11 kilometer, maar die kan gaan oplossen. De weg staat naar weer helemaal vrij na een ongeluk. Dat probeerde ik te zeggen, maar dan minder soepel. 25 minuten nu nog. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 15 kilometer, 25 minuten. Er staat een pechgeval en 2 rijstroken zijn dicht. En een ongeluk op de A35 Enschede-Almelo bij Borne. De weg is weer vrij, maar vanaf Enschede nog wel 20 minuten vertraging.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. Tijd voor het NPO NOS Journaal van 17:30. Hier is Juri Stubinitsky. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Nog steeds is er geen definitieve opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Wel kunnen ze de komende 3 nachten naar het Drentse Tweede Exloërmond, meldt het ANP. De gemeente Borger-Odoorn, waar dat dorp onder valt, heeft een sporthal voorzien van 150 slaapplekken. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De rapper treedt zaterdag en maandag op in het Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CJO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. En daarom mag hij onder meer Groot-Brittannië en Polen niet in en kan hij ook daar dus niet optreden. Serena Williams maakt een comeback. De 44-jarige tennister stopte bijna 4 jaar geleden, maar gaat volgende week meedoen aan het dubbeltoernooi Queens in Londen. Ze won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Ook is ze de enige speelster die in zowel het enkel als dubbelspel in 1 seizoen alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud won. En Amsterdammers zijn boos over het afsluiten van een populaire zwemplek op de Borneo-kade.
0: Belachelijk is
4: dat. Ik hoor een boze Amsterdammer.
0: Nee, ik heb daar gewoond. Nou, ga
4: even. Heb je daar gewoond? Ja, heb je daar ook gezwommen?
0: Ja, ik heb ook gezwommen. Ik ben echt woedend erover. Belachelijk.
4: Nou, dat

0: stukje op die kade, de Borneo-kade, hebben ze hekken geplaatst op een zwemsteiger naar klachten. Bewoners van woonboten hadden overlast van zwemmers, stapten naar de rechter en die bepaalde dat er hekken moesten komen. Andere buurtbewoners vinden het maar niks.
1: Dit is geen gezicht en dat is hartstikke zonde.
2: We kregen het net binnen over de buurt-app. En ik was echt gechoqueerd. Dit is zo ongelooflijk dom.
1: Ik vind het zo zonde. Ik bedoel, het is, hoeveel dagen in het jaar is dat nou?
0: Het zijn echt van die zilveren bouwhekken. Het gaat om een deel van de steiger. Hij is een stuk ingekort op de plek waar de zwemmers altijd het water ingingen.
3: Ah, hoeveel dagen per jaar is het nou mooi weer? Maar echt serieus.
4: Oh ja, maar het is dus in overleg met de mensen van de woonboten.
3: Woonboot!
0: Nou, de rechter die heeft dus gezegd, jullie moeten daar hekken gaan neerzetten. Want er is overlast, die mensen van de woonboot. Ja. Er moet iets gaan gebeuren.
3: Ja, er is overlast. Ja. Er is geluid. En als je heel veel geluid niet wil, moet je niet in de fucking stad gaan wonen.
4: Mm-hmm. Oh, ja, lekker. Nou, nee, maar dit heeft te maken met dat die...
3: Dat kinderen blij zijn met water. Als het een keer boven de 25 is. De enige plek waar je kunt afkoelen. En je kunt kinderen... stil, dan wonen mensen daar. Ja,
4: nee, dat niet. Maar als het de hele dag... Daar gaat het waarschijnlijk om. De hele dag door de zonder eindtijd of zo.
3: Ja,
4: toch?
3: Het is...
4: Dan gaat het bootje schommelen.
3: Het is natuurlijk wel zo dat door de opwarming van de aarde... Dan wordt het natuurlijk steeds langer. En dat wisten die mensen in die woonboot ook. Die denken, ja, maar wacht even.
0: Die hebben daar ook niet voor getekend. Nee. In Utrecht is daar ook een deel waar mensen overlast hadden. En daar heeft de gemeente allemaal waterplanten en struikjes geplaatst. Zodat mensen daar ook niet meer het water in kunnen springen.
3: Dat
0: kan ook.
4: Zo'n reuzenberenklauw.
3: Gewoon lekker alle vertier weghalen. Lekker dat mensen een kutleven hebben.
4: Waarom woon je eigenlijk niet meer daar aan die Borneo-kade,
3: Ruud? Omdat ik niet mocht zwemmen in de gracht. Van die boze mevrouw en
5: die
3: meneer.
5: Ken jij die mensen in die woonboot?
3: Ik weet wie het zijn.
5: Echt waar?
3: Ja. Oh, ja, ja,
5: omdat leuke mensen?
3: Ja, nee, niet dus, want dan zou je dit niet doen. Nee, maar ik vind het echt jammer. De stad is van ons allemaal.
0: Jij bent een zwemmer. Zwem jij ook wel eens...
3: Dat is mijn woede.
0: Daar, of niet? Of alleen in het zwemmen?
3: Nou,
4: ben jij een natuurzwemmer?
5: Op een waterzwemmer.
3: Ik ben geen natuurzwemmer. Ja, in de zee, maar ik vind dat... Hebben jullie Amsterdam 2 gezien?
0: Mm-hmm, nee.
3: Nou, dan wil je niet meer zwemmen in de...
0: Huh? Angst. Je bent bang.
3: Ik ben sowieso bang. Ik ben heel bang. Hele bange man.
4: Zou jij dan in dit soort water met waterschoenen gaan zwemmen? Vind jij dat vies als er iets tussen je tenen komt?
3: Nou, ik vind toch dat we... Regelmatig er nog een lijkje boven. Ik hou er niet van.
5: Heb je dan dat je bang bent dat er vissen of haaien of zo in één keer...
3: Nou, geen laatst zwemmen. Dan... Toch een beetje spannend. Die grachten. Maar nee, om nou te zeggen heel bang. Nee, dat ook weer niet. Maar ik vind het gewoon. Nee, ik kijk wel graag door dingen heen. Dus, maar goed, ze hadden toch ook. Als tegen de mensen kunnen zeggen. Hé, luister, we hebben een ontzettend leuk plekje voor jullie. Bij Harsen. Dat ligt bij Zutphen. En dan gaan jullie lekker met jullie boot liggen.
4: Nee.
3: En dan krijg je nog wat geld mee.
5: Wil die mensen de stad uit hebben?
4: Ja, die mensen geven alleen aan dat ze grenzen hebben.
3: Oké, kijk even. Nou ja, ik ga me er niet drukken, maar kijk even naar die hekken.
4: Nee, ik heb het gezien. Het ziet er een beetje terug uit, die hekken.
3: Ter Apel in Amsterdam.

0: heb dit draaiorgel natuurlijk in eigen beheer en bezit. Dus ik ga vanavond lekker naar de kade. De Borneo Kade in Amsterdam. Ga ik nog even een liedje spelen.
1: Lekker zo lang blijven staan als je wil.
0: Ja, want er zijn geen regels voor draaiorgels, heb ik gezien.
2: Goed idee.
0: Ja. Dan ga ik die mensen toch even hard onder de riem draaien met morgel. Goed, als je weet wat het is, 0800-1122. Als je weet wie ik heb verdraaiorgeld. Dus 0800-1122.

0: favorietje voor jou, Gijs.
1: Dit is een leuk plaatje.
2: Ja.
1: Dat heb jij snel gedaan, zeg.
0: Hoort dat nou?
1: Klopt,
0: ik verraad hem al. Hallo, met Ruud.
3: Hallo, met Daniel.
0: Daniel.
3: Hallo.
0: Hoi.
3: Dat is, moet dat nou?
0: Van?
3: Ja.
0: Robert van Hemert en Donnie, hè?
3: Ja, die, ja.
0: Ik ga het checken.
2: Een echte De Wild in de Middag fluit om de werkdag mee af te fluiten. Natuurlijk een Ruud de Soleil bumper sticker om het zonnetje in de file te zijn. Een echte De Wild in de Middag strooikaart als souvenir voor de buren. En als het weer wat kouder wordt, De Wild in de Middag sokken. Want what the...
3: Sok.
0: Wat zei jij?
3: Sok.
0: Sok. Dankjewel voor het bijdoen.
4: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen, dames en heren. Gaan we Paul Rabbering bellen.

0: vijf platen van In Excess achter elkaar gedraaid thuis. En dat was voor mij inspiratie om het nu op de radio te doen met één plaat dan. Never Tear Us Apart in 1988. By My Side had ik vanochtend opstaan.
1: Mooi.
0: Suicide Blonde.
1: Oh, ja. Lekker.
0: Devil Inside. En New Sensation.
2: Was het In Excess maandag?
0: Nee, dat was gewoon toevallig. Dat, bij Spotify heb je zo'n keuze en dan heb je In Excess Radio. En dat had ik gewoon per ongeluk aan.
1: Ik vind het dus enig om af en toe gewoon zo'n heel optreden terug te kijken op YouTube. Gewoon een oude concertregistratie van In Excess.
0: Heb je dat geen Live Baby Live gezien?
1: Ja, tuurlijk. Dat is toch helemaal...
0: Tuurlijk, waarom doe je zo
1: Nee, maar ik bedoel, dat is leuk. Dus ik begrijp dit.
0: Ik zit met een probleem. Ik heb stampot andijvie gekocht.
2: Ja.
0: Ik kan namelijk heel lekker koken, man alleen.
2: Als een kant-en-klaar maaltijd.
0: Ja, kant-en-klaar. Maar dat heb ik in de auto laten liggen. Om 3 uur heb ik dat gekocht. En dat ligt nu zeg maar zo meteen 3-4 uur in de auto. Kan ik het nog eten?
1: Dan kan je het meteen eten, denk ik.
2: Ja, dat is het dan warm,
0: ja. Oh, dat kan ik. Ik heb geen voorkeur.
2: Staat de auto in de zon?
0: Nou, niet helemaal in de zon, maar wel...
1: Nou, er is ook natte mist, dus wat dat betreft.
0: Ja. Maar kun je dat nog eten? Of is dat,
1: Ja, joh, natuurlijk wel.
0: Echt?
2: Even ruiken.
0: Hoe ze even ruiken.
2: Nou, alsof als het sterk ruikt, dan moet je het misschien niet meer eten.
1: Ik zou dit gewoon eten.
0: Ja?

0: In het land.
1: De wild in de middag. Lekker lente nieuws.
2: Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Paul Rabbering?
3: Hey.
2: Nou, jij hebt hier natuurlijk mee te maken met dingen die je dan wel al dan niet gekoeld of niet gekoeld bewaart. Zou jij het nog doen, zo'n stampelt een nijfie 4 uur later?
3: Ik vraag het altijd eerst even aan de kinderen. En,
2: laat je kinderen voorproeven. Dat is heel slim,
3: ja. Als zij het lekker vinden, ja, dan zal het allemaal goed gaan.
2: Zeg Paul, ik las vandaag dat kamperen een comeback maakt. Hè? Er wordt steeds meer mensen. We hebben hier in het team ook mensen die... één mens die een camper heeft. In het begin dachten we, moet het nou... maar hij zei, dat is echt superleuk.
3: En, dat is CVN, toch?
2: Nee, Duncan, die de man die je af en toe ook in dit radioprogramma hoort. Maar zeg maar, elke dag zit hij wel hier. En die zweert bij een caravan. En jij ook al heel lang. En ik volg jou op Insta. En jij bent een campingfluencer. Paul Rabbering, maar jij hebt echt een soort kasteel op wielen.
3: Nou, we hebben best een luxe caravan. Ja, dus soms denk ik ook, dan schaam ik me ook wel eens. Als je dan naast iemand staat die met de fiets aangekomen is en een klein tentje, dan denk ik ja.
2: Maar neem maar eens mee, waarom heb je geen camper dan? Waarom een caravan?
3: Nou, simpel eigenlijk omdat dat het gewoon makkelijk is om ook nog een auto te hebben als je ergens bent.
2: Oh ja.
3: Ja,
2: dus mensen die in zo'n rijnaak die je dan achterop zo'n autootje hebben. Dat idee.
3: Ja, dat had ook gekund. Dat je gewoon zo'n bus koopt en daar dan je mini in rijdt.
2: Ja, exact. Ja.
4: Ja, dat is een stijl.
2: Maar kamperen maakt een comeback. Hoe weten we dat? Is dat
3: Nou, in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld. We hebben aan vrienden veel verteld dat wij kamperen. En nu hebben we al 2 vrienden van mij ook een caravan gekocht. En dan gaan we dan ook mee kamperen.
4: Maar ho, kamperen is toch niet alleen met een caravan of een camper? Wat is er mis met een tent?
3: Nee, helemaal niks. Dat is ook te gek. Voor de kinderen. En,
4: zet jij ze buiten de deur? Dus moet er zijn een tentje voor de caravan. Oh, dat zie je heel vaak trouwens.
2: Dat is wel rustig. Hij weet je, maar je hebt hem de vraag niet gesteld.
4: Ik vraag aan hem, zet jij je kinderen buiten de deur?
2: En daarna was het al een veronderstelling dat hij deed.
4: Zeg ik inderdaad, dat zie je wel eens. En ik heb nog geen antwoord gekregen van Paul, Ruud.
3: Wij hebben een stapelbed 3 hoog. Dus ze liggen gewoon boven elkaar, alle 3.
2: 3 hoog stapelbed?
3: Ja. Dus dat past eigenlijk allemaal maar net. Maar het past wel.
2: Gewoon toren.
3: Ja, soort van. En dus als ze op een gegeven moment zelf misschien eruit willen, dan is dat ook prima. Maar ja, we hebben wel airco in de caravan.
2: Maar wie slaapt er nou in dat tentje voor? Want die probeert het onderste steen boven te krijgen.
3: Hm? Nou nee, dat hebben wij nog niet, maar vrienden van ons wel.
2: En
3: dat zie je natuurlijk wel heel vaak. Omdat op een gegeven moment worden kinderen ouder en dan willen ze niet meer bij je in dezelfde ruimte.
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Ja, ik ook. Zal ik even? Wil jij eerst? Of zal ik?
2: Ja, is er nog iets van het fenomeen haring?
4: Tentharing?
2: Tentharing, bestaat het nog?
3: Nee, zeker. Want je hebt ook al een voortent voor de caravan.
2: Voortent.
3: En dus die rit je aan de caravan. Ja. En dan moet je met haring in de weer om.
2: Een voortent, dat klinkt erotisch.
4: Nou. Ja.
3: Nou, dat is iets anders, denk ik. Voortent is een beetje noodzakelijk kwaad. Ik hou er niet echt van, maar als je kampeert in het voorjaar, dan heb je toch wel nodig.
2: Een afdak is dat.
4: Wind, regen.
2: Ja, een afdak.
4: Maar in hoeverre hou jij rekening met het sanitair bij het uitzoeken van een campingplek?
3: Ja, nee, zeker. Kijk, en er zijn heel veel leuke campings, mooie campings die gewoon fantastisch sanitair hebben. Ik was dit voorjaar bijvoorbeeld bij een camping die gewoon een eigen sauna heeft.
2: En wat?
3: Ja. Ja,
4: maar ik snap wel, want dit moet natuurlijk een beetje opwegen tegen die gigantische villa die hij op die wielen heeft staan. Dus je kan natuurlijk niet dan in een armoedige...
2: Hij zegt ook een villa, dus wat dat gaat.
3: Ja, dat klinkt wel mooi eigenlijk.
2: Ja, mooi.
4: Ik sliep dit weekend nog in een tent. Ik was het weekend op de camping.
2: Niet alles op jezelf betrekken.
4: Nee, maar ik wil gewoon even overleggen of dat oké is.
2: Nee, maar niet alles op jezelf betrekken.
4: Vind jij mij dan armoedig?
2: Of wel kamperen ze iets met wielen? Morgen mag het over een tent gaan, niet zonder wielen. Maar nu hebben we het over dingen met wielen. Heb jij een tennisbal over je tekhaak?
3: Sorry. Nee, die zit er niet op.
2: En kun jij achteruit inparkeren met de caravan?
3: Ik heb een filmpje gezet op mijn Instagram.
2: Ja, daarom vraag ik
3: dat goed. Ja, maar dat was achteruit gespoeld.
2: Voor mensen die. Voor mensen die jou willen volgen, Paul Rabbering.
3: Paul Rabbering, precies, op Instagram. Okay. Ja.
2: Paul Rabbering op Insta. Paul, dankjewel voor je openhartigheid.
4: Waarom wilde jij dat van die tennisbal weten dan?
2: Omdat dat vroeg
4: altijd... Zoveel vragen zeg je, dan is dat...
2: Ja, nee, omdat we nog maar heel even hebben. Oké, kan ik je morgen terugbellen? Zelfde tijd?
3: Natuurlijk.
2: Oké.

0: de remix.
1: Is dit ook weer de Todd Terry variant?
0: Ja, dit is Todd Terry remix. Dit was Everything But The Girl I'm Missing. Prachtig gemaakt. De Bauza. De Bauza Magnetic. Tot zover voor dit radioprogramma. Straks na 6 uur, of zometeen eigenlijk na 6 uur... gaat op NPO Radio 2 Emily de Wild met de T verder. Emily, heb jij een trekhaak op je auto?
2: Nee. Ik had daar wel laatst over nagedacht. Van. Ik kan eigenlijk nooit mijn tuinafval afvoeren.
0: Oh, dat kan wel, maar dat moet dan zonder trekhaak.
2: Ik pop het dan in die GFT-bak, maar nou goed.
0: Als jij,
2: nee, heb ik niet.
0: Als jij een trekhaak had gehad, had je dan een tennisbal eroverheen gedaan?
2: Ja, waar is dat voor?
0: Tegen
2: is
0: de roest.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Hoe weet je dat?
0: Dat weet ik niet. Dat
2: ben je een trekhaak?
0: Nee. Weet ik
2: jij
0: nee,
2: bent
0: nee,
2: een
0: nee.
2: trekhaak.
0: Ik ben... Nee, ik heb geen trekhaak. Dat, kan, nee. dat heb ik niet, nee. Ik heb ook niks om te trekken. Dus.
2: Nee.
0: Jezus, jongens, hebben we echt weer dit niveau bereikt?
1: Ja. Heel andere avond.

0: maandag. En ja, de toon is gezet. Nou, en de sfeer zit erin.
1: Daarover, het is maandag.
0: Ja. Dat klopt.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Dag.
1: Wat ga je doen?
0: Liever live en we bellen over een kinderpodcast met allemaal kinderen die vragen stellen.
1: Oh, daar wil je heel zo vanaf horen. Ja. Goed. En die eerste plaats.
0: Zijn ja, zeker.
1: De Roxette.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Goed van jou.
0: Hoe dat dan?
1: En er komt op een gegeven moment zo'n stukje niks in. Hè?
0: Ja,
1: hou je dan ook altijd vast?
0: Ik doe,
1: dat die heel lang duurt?
0: Ja, nee, ik doe er wel een 2 shout op.
1: Oh, dat je
0: zal ik het zo even doen? Is leuk.
1: Ja, is leuk.
0: 2!
1: Ja, precies. Dat is leuk. Goed. Dat is heel een geluidje om te vertellen dat we weg zijn. Tot morgen.
3: Dit is NPO Radio 2.
1: Veel plezier met Emily.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
16: Hey Emily, goedenavond. Iran en de VS zitten niet meer met elkaar aan tafel om te praten over een einde aan de oorlog, meldt een Iraans persbureau. Het heeft allemaal te maken met de aanvallen van Israël op Libanon, zegt correspondent David Poort.
17: Iran wil dat Israël gewoon helemaal stopt in Libanon met dat offensief, maar ze willen ook dat Israël zich helemaal terugtrekt van het Libanees grondgebied. En ondertussen is Hezbollah nog steeds raketten aan het afvuren op het noorden van Israël. Dus het lijkt erop dat dit strijdtoneel in Libanon gewoon eerst geregeld moet worden, helemaal rustig, voordat er verder gepraat kan worden.
16: Intussen heeft de Israëlische premier Netanyahu het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen. Een Nederlandse toeriste die in Colombia was vermist, is dood teruggevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Gisteren werd haar lichaam gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Het land eist meer dan 125 miljoen euro omdat de Britten een streep hebben gehaald door een omstreden asieldeal. Daarin werd afgesproken dat illegale immigranten die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen in Rwanda zouden worden opgevangen. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het internationaal hof in Den Haag gaat daar niet in mee. En Herman uit Nieuwerkerk in Zeeland was de hardrijders in zijn straat zo zat dat hij zelf een flitspaal heeft gemaakt. Hij pakte een afgedankte cv-ketel en bouwde die om naar iets wat lijkt op een echte flitspaal, zegt hij tegen Omroep Zeeland.
2: En dan heb ik twee spuitbusjes verf gekocht en even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk.
16: En het werkt.
2: Mensen die remmen, die kijken twee keer. Ik zie fietsers die de hand uitsteken wat er nooit gebeurd is. Het werkt gewoon echt, de mensen houden echt de snelheid in.
16: Het weer vanavond en vannacht vrij droog bij een graad of 15. Morgen trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen en wind. Het wordt morgen maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
6: Hey, hallo. Goedenavond, Emily. Het is helaas hier en daar nog aansluiten. In totaal nog zo'n 260 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Een paar plekken vallen op. Allereerst een ongeluk bij Den Haag op de A4, komende vanuit Amsterdam. Vanaf Zoeterwoude een file van 35 minuten. Dat is de langste file van het land nog. Verder de A1, Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello een ongeluk. Twee rijstroken minder. Vertraging is daar 25 minuutjes. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk ging het mis. Daar kantelde een auto. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat duurt nog tot 6:30 waarschijnlijk. Momenteel is de vertraging 20 minuten. Maar omrijden kan ook. Kies dan de N3 en dan de A15. En tot slot
16: ballen. Een Nederlandse toeriste die in Colombia was vermist, is dood teruggevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Gisteren werd haar lichaam gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Het land eist meer dan 125 miljoen euro omdat de Britten een streep hebben gehaald door een omstreden asieldeal. Daarin werd afgesproken dat illegale immigranten die het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen in Rwanda zouden worden opgevangen. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het internationaal hof in Den Haag gaat daar niet in mee. En Herman uit Nieuwerkerk in Zeeland was de hardrijders in zijn straat zo zat dat hij zelf een flitspaal heeft gemaakt. Hij pakte een afgedankte cv-ketel en bouwde die om naar iets wat lijkt op een echte flitspaal, zegt hij tegen Omroep Zeeland.
2: En dan heb ik twee spuitbusjes verf gekocht en even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk.
16: En het werkt.
2: Mensen die remmen, die kijken twee keer. Ik zie fietsers die de hand uitsteken wat er nooit gebeurd is. Het werkt gewoon echt, de mensen houden echt de snelheid in.
16: Het weer vanavond en vannacht vrij droog bij een graad of 15. Morgen trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen en wind. Het wordt morgen maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
6: Hey, hallo. Goedenavond, Emily. Het is helaas hier en daar nog aansluiten. In totaal nog zo'n 260 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Een paar plekken vallen op. Allereerst een ongeluk bij Den Haag op de A4, komende vanuit Amsterdam. Vanaf Zoeterwoude een file van 35 minuten. Dat is de langste file van het land nog. Verder de A1, Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello een ongeluk. Twee rijstroken minder. Vertraging is daar 25 minuutjes. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk ging het mis. Daar kantelde een auto. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat duurt nog tot 6:30 waarschijnlijk. Momenteel is de vertraging 20 minuten. Maar omrijden kan ook. Kies dan de N3 en dan de A15. En tot slot nog een pechgeval. Een kapotte vrachtwagen bij werkende

0: Erk in Zeeland was de hardrijders in zijn straat zo zat dat hij zelf een flitspaal heeft gemaakt. Hij pakte een afgedankte cv-ketel en bouwde die om naar iets wat lijkt op een echte flitspaal, zegt hij tegen Omroep Zeeland.
1: En dan heb ik 2 spuitbusjes verf gekocht en even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk.
0: En het werkt.
1: Mensen die remmen, die kijken 2 keer. Ik zie fietsers die de hand uitsteken, wat er nooit gebeurd is. Het werkt gewoon echt. De mensen houden echt de snelheid in.
0: Het weer vanavond en vannacht vrij droog bij een graad of 15. Morgen trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen en wind. Het wordt morgen maximaal 23 graden.
2: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
3: Hey, hallo. Goedenavond, Emily. Het is helaas hier en daar nog aansluiten. In totaal nog zo'n 260 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Een paar plekken vallen op. Allereerst een ongeluk bij Den Haag op de A4, komende vanuit Amsterdam. Vanaf Zoeterwoude een file van 35 minuten. Dat is de langste file van het land nog. Verder de A1, Hengelo-Apeldoorn, bij Twello een ongeluk. 2 rijstroken minder, vertraging is daar 25 minuutjes. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk ging het mis. Daar kantelde een auto, er zijn 2 rijstroken dicht en dat duurt nog tot 6:30 waarschijnlijk. Momenteel is de vertraging 20 minuten, maar omrijden kan ook. Kies dan de N3 en dan de A15. En tot slot nog een pechgeval, een kapotte vrachtwagen bij Werkendam op de A27 vanuit Utrecht. Vanaf Lexmond een file van 9 kilometer en 30 minuten.
2: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen lekker met Rock, Set en The Look. Komt eraan, tot zo. Ster.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Het oor wil ook wat.

0: Ook in de categorie onmogelijk om niet mee te zingen. Je moet meezingen. Rockstead en The Look. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Welkom bij het oor. Yeah! Eerste dag van de meteorologische zomer. Zo, dat ging goed. Meteorologische zomer. Is een feit. Word je ook zo blij van al die bloeiende dingen? Of ga je echt nog kapot van de hooikoorts? Ik heb ontdekt dat ik een rhododendron fan ben. Ze staan echt ontzettend lekker hard te stralen in mijn tuin. Kan iedereen een voorbeeld dan nemen aan mijn rhododendrons? Gewoon je innerlijke rhododendron wat vaker de vrije loop geven. Stralen. Het is wel een lastig woord, rhododendron. Want ik dacht drie uur vanmiddag dat het rhododendron was. Maar nee, het is rhododendron. Dat is Grieks voor roosboom. Wat dat betreft had ik in het Grieks, denk ik, muziki philos geheten. Want dat is muziekliefhebber. Wat dacht je van deze?

Son Mieux en Dark Before the Dawn. Ja, er zijn van die platen die in principe bij één jaargetijde passen. Soms heb je een heel herfstige plaat, maar ik vind bijvoorbeeld Send Me On My Way van Rusted Root uit 1994, vind ik nou echt zo'n zomerplaat. En misschien ken je hem nog wel uit Matilda, die film die eigenlijk alle millennials wel een keer hebben gezien van Roald Dahl. Maar nog grappiger is dat NASA, het ruimtevaartsituatie, die gebruiken dat nummer dus als opstartdeuntje van de Mars Rover. Dat vind ik echt meest. Dat lijkt me zo'n enorme eer voor een band, dat je gewoon ook buiten de dampkring te horen bent. Zo'n schitterend verhaal.

0: over Joeri Stubenitski. Dat is onze hele liefdallige, zeer gewaardeerde collega van de NOS. Jij leest het nieuws op NPO Radio 2. Ja. Jij stond vanmiddag naast mijn bureau. En met een soort smuik, hoe noem je zoiets? Gewoon een soort bepaalde blik
1: trots.
0: In je ogen.
1: Ja, toch wel
0: trots. Trots. Ja. En je moest wel even wat vertellen, want...
1: Nou, je bent halverwege de 30 en als man ga je dan opeens een beetje vogels
0: vogelen.
1: Spotten.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Dus ik had zo'n app gedownload. Ik had, als je de vogel niet ziet, maar wel hoort, dan kun je je microfoontje aanzetten. En dan herkent hij meteen welke vogel dat is.
0: Heel tof.
1: Toen dacht ik... Ik ben benieuwd of hij mijn duif herkent. Dus ik deed een duif na.
0: Ja, want jij hebt een duif in je arsenaal.
1: Ik heb een duif in mijn... Oké, komt-ie.
0: Oké.
1: Okay. Als ik lach, wordt het heel moeilijk.
0: Ja, dit is echt zo goed.
1: Ik ben een Turkse tortel.
0: Ja, oh.
1: Hij denkt dat ik een Turkse tortel ben.
0: Je hebt hem in die app gedaan.
1: Ik heb hem in die app gedaan. En dan gaat hij aan en hij zegt, dit is een Turkse tortel.
0: Ben jij dit?
1: Nee, dit is een... Kan ik niks over zeggen.
0: Maar ik vind het wel leuk dat die app dat dus herkent bij jou.
1: Ja, leuk.
0: Dat is wel knap, hoor.
1: Dus als je 's ochtends wakker wordt en je denkt, er zit een Turkse tortel in de tuin. Dan zou ik
0: maar even gaan kijken, want
1: misschien ben ik het wel.
0: Nou, ik vind het een leuke partytrick. Mag ik dat nog even? Ja. Kom je zo het nieuws lezen?
1: Ja.
0: Mooi. Zo, hè?

0: Nee? Meestal zit er een lachje en ja, hier. In die dingen van Pink. Meestal je dan nog... Wat gaat het opgevallen?
1: Nee.
0: Wat kent dan hier. Het is de 7:02. De NOS headlines krijg je van Juri.
1: De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in tweede Exloërmond in Drenthe. In een sporthal is plaatsgemaakt voor 150 bedden. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten. Vanwege de veiligheidssituatie in Libanon. Israël valt Libanon aan. De man uit Os die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een paar jaar geleden iemand op een station aangevallen. En daar heeft hij TBS met voorwaarden voor gekregen. Volgens Omroep Brabant trok hij op het station een groot mes en bedreigde hij een willekeurige voorbijganger. En de regering van Nepal maakt zich zorgen over drukte op Mount Everest. Het is de drukste periode ooit op de berg. Vorige maand ging er nog op 1 dag een recordaantal klimmers de Mount Everest op aan de kant van Nepal. Soms stonden klimmers in de rij voor de top. Volgens deze bergbeklimmer kan dat gevaarlijk worden.
2: Daar kan het heel hard waaien, er is heel weinig zuurstof. Dus iedereen is buiten adem. Je hebt kansen op bevriezingen. En dus het levert eigenlijk gevaar op. En er is gewoon te weinig zuurstof, het lichaam doet het niet meer.
1: De Nepalese regering komt daarom met strengere regels. Iemand moet veel ervaring hebben en moet flink betalen om toestemming te krijgen.
0: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Niet alleen die app herkent jouw duif. We krijgen nou een appje binnen van Jennifer dat haar Shiba, haar kat met een foto erbij, was helemaal aan het zoeken naar de duif die jij net deed. Echt? Met helemaal van waar zit die duif hier? Dit is toch, nou, dat vind ik wel iets voor op je cv.
1: Mm-hmm. Ja, ik werkte hiervoor ook al bij de NPO, de Nederlandse postduiven.
0: Nou, kijk
1: dat
0: aan.
1: Het weer dan nog.
0: Ja?
1: Vanavond en vannacht vrij droog bij graad of 15. Morgen trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen en wind. Wordt morgen maximaal 23 graden.
0: Dankjewel. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap. Hi Tim.
3: Hey hallo. Het gaat niet overal zo vliegend vlug helaas. Er zijn nog een paar files overgebleven. Allereerst A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Oh, vanaf Hoogmade een file van 35 minuten. Mensen rijden ook om hierdoor over de A44 vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. En een kapotte vrachtwagen bij Werkendam op de A27 Utrecht-Breda. Vanaf Lexmond een file van 9 kilometer en 15 minuten.
0: Heb je ook een dier in je arsenaal, Tim?
3: Nee, ik kan wel het fluitje van Twitter nadoen.
0: Oh, doe eens. Oh, wauw.
3: Beetje.
0: Maar geen schaap?
3: Nee, sorry. Ja,
0: dat is dan toch teleurstellen.
3: En jij?
0: Nee, ja, ik kan misschien een geit. Even kijken.
3: Oh, cool. Wow, yo. Zo, die was goed. Oh, die zag ik niet
0: aankomen. Nou, tot straks.
3: Doei, dag.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Jack Rebel met Changes Coming Round the Bend.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Band hier op NPO Radio 2. Ja, mensen met kinderen of kinderen in hun omgeving zullen dit vast wel herkennen. Want ineens stellen ze allemaal heel ingewikkelde vragen en eigenlijk weet je het antwoord niet.
1: Als je tegen je plantjes praat, groeien ze dan beter of sneller?
2: Wat is nou eigenlijk een complottheorie?
3: Waarom pesten pesters?
0: Ja, of wat gebeurt er bijvoorbeeld als onze aarde in een zwart gat valt? Nou, kinderen kunnen vanaf nu terecht bij de podcast Professor Proef van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De bedenker, de maker en wetenschapsvoorlichter aan het Radboud. Dat is Lieneke van Dijk. Hi Lieneke, goedenavond.
4: Hi Emily.
0: Hallo. Jij hebt zelf twee kinderen. Hebben die al lastige vragen voor jou af en toe?
4: Heel lastige vragen.
0: Oh, ja?
4: Mijn zoontje, oudste zoon, die komt al thuis met vragen als hoe weten we eigenlijk dat er 18 miljoen mensen in Nederland zijn? Dus hoe lang hebben ze erover gedaan om die te tellen?
0: Bijvoorbeeld. Oh, ja.
4: Ja. En hoe plakt een magneet nou wel aan je koelkast, maar niet aan je tafel? Dat soort vragen. Hoe weet een klok hoe laat het is? En mijn jongste van 3, die heeft laatst de zwaartekracht getekend. Ik ging je even uitleggen hoe dat dan precies eruit zal.
0: Weet je. Ja, het zijn ook vragen van, soms hoor je zo van, ja, ga maar eens, weet je wel, dat je 3000 jaar geleden terug gaat in de tijd en dat jij dan even uitlegt wat het internet is, of hoe dat werkt.
4: Ja, ja,
0: weet ik veel.
4: Begin er maar eens aan.
0: Ja, begin er maar aan. Maar hoe gaat dat? Want volgens mij zit er een kind tegenover een hoogleraar van jullie, toch?
4: Ja, of een andere wetenschapper bij ons inderdaad. En die heeft dan één centrale vraag. Dus je hoorde net al bijvoorbeeld, groeien plantjes beter als je tegen ze praat. En die wetenschapper gaat hem dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En aan het einde van de podcast mag dan het kind bepalen of de wetenschapper is geslaagd voor de professorproef. Dus die
0: spannend.
4: Moet wel zijn best doen.
0: Ja. Want jullie hebben nu een oproep gedaan. Kinderen uit de omgeving mochten hun vragen insturen. Maar wat zijn vragen waarbij jij dan ook meteen dacht, dit is een goede vraag?
4: Ja, het zijn vooral vragen waar je zelf dan nog niet zo per se over nagedacht hebt. Dus als je volwassen bent, dan accepteer je de wereld gewoon een beetje zoals die is. Je hebt het allemaal al een keer gezien. Je denkt niet meer na dat de lucht blauw is of waarom dat dan zo is. Maar als een kind dat dan vraagt en dan merk je op een gegeven moment, oh, dat kan ik eigenlijk zelf ook niet helemaal goed uitleggen hoe dat precies zit. En dan hebben we een goede vraag.
0: Slim. Ja. Want wat maakt hun vraag ook anders dan die van volwassenen?
4: Ja, zij zien alles natuurlijk een beetje voor het eerst. Dus ze maken dingen voor het eerst mee. En wat ik net zei, wat je zelf al gewoon accepteert als dat is nu eenmaal zo. Dat heeft natuurlijk een reden. Of er moet een soort van verklaring achter zitten. We hebben ook een meisje, Tess, die vroeg zich af waar inspiratie nou vandaan komt. Nou, waar komt dat vandaan?
0: Ja.
4: Geen idee. Dus dat is eigenlijk een hele filosofische vraag. En daar zijn kinderen ook zo goed in. Om dan zo heel filosofisch naar iets te kijken. En daar verder over na te denken met onze wetenschappers.
0: Want,
4: daar staan we wel op aan.
0: Want zijn die zijn er bepaalde thema's waar kinderen enorm geïnteresseerd in zijn? Is het dan bijvoorbeeld de ruimte of juist die filosofische kwesties? Of is het gewoon poep of zo? Mijn neefje wil alles weten over poep de hele tijd.
4: Ja, we hebben ook wel vragen over poep gehad. Maar daar hadden we nou net niet een leuke wetenschapper nog bij. Maar poep zeker, maar ook sterrenkunde inderdaad. Ruimte blijft eindeloos fascineren. En ook hoe dingen weet je werken. En toch ook vaak heel filosofisch inderdaad. Zo van, waarom zijn we hier? Of hoe werken bepaalde dingen? Ja, daar gaan kinderen, die kunnen daar eindeloos over door blijven denken.
0: Ah, wat gek zeg. Maar zoeken jullie nu nog kinderen om mee te doen of niet?
4: Nou, seizoen 1 staat er nu helemaal op. De eerste twee afleveringen staan ook online in alle favoriete podcast-apps. Maar voor seizoen 2 willen we natuurlijk nog wel meer kinderen hebben. Dus als zij nou nog leuke vragen hebben, dan mogen ze die altijd naar ons doorsturen.
0: Ja, en welk mailadres?
4: Dat is media@ru.nl.
0: Media@ru.nl. En het gaat om de podcast Professor Proef is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Dankjewel Lieneke en te gek. Ik ben heel benieuwd.
4: Leuk, dank je.

vandaag in de After Dinner Hit een prachtige. Ja, wat is het? Is het een ballad? Het is een ballad met een beat. Ballad met een beat. Break Even van de Ierse band The Script uit 2008 heb ik het over. Een beetje, ja, is hij vergeten? Beetje vergeten. Maar wel lekker om even op uit te buiken. Noem het robuust uitbuiken. The Script, die staan trouwens op 26 en 27 november in de Ziggo Dome. Doe er je voordeel mee.

0: is NPO Radio 2.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
6: Medicijn? Het is maar een neusspray.
7: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persboot Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten, zoals Groningen en het Hoge Land, sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
5: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
4: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner, ex of een familielid. Het weer, vanavond koelt het af, dan gaat op 15. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jeroen van Kan. Zometeen gaan we verder met het oor en dan hebben we ook Liever Live. Komt eraan, tot zo.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het oor wil ook wat.

0: Thomas van Matchbox 20. Matchbox 20? Matchbox 20, ja.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Je bent bij het oor op deze maandag nog steeds. Ja, in principe ook een prachtige dag om je kersenboom te ontdoen van luizen. Of je eigen hoofd, mocht dat nodig zijn. Zometeen liever live. App me even welke muziek jij liever in de live versie hoort. Of dat je denkt, dit is echt gewoon een toffe versie. Misschien was je ergens wel bij. Misschien wel bij Suzanne Freek, bij die hele reeks concerten. Of was je bij Harry Styles. Of was je bij een of andere gruizige band uit de Achterhoek. App me dan, dan gaan we het gewoon zoeken. Iets van langer geleden mag ook, hè. Internationaal of van YouTube. In de krochten van YouTube heb je iets gevonden. App me dan even met de NPO Luister-app. Ik ga zelf zometeen voor een hele fijne versie van Bonnie Raitt, die nog steeds eigenlijk ontzettend goed zingt, maar dat hoor je zo meteen.

0: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
1: Soms zit het gewoon in de sfeer, in de zaal. Of misschien heb je wel je partner ontmoet. Bij je, dat kan natuurlijk ook, Sander, dat je van je partner hebt ontmoet tijdens Toto.
2: Ja, dat kan. Ja. Zouden we iemand kennen?
1: Die een partner heeft ontmoet bij Toto? Tuurlijk.
2: Bij Toto.
1: Als je nu luistert, denk je, ik heb mijn partner ontmoet bij Toto. Ze heet ook nog eens Rosanna of Pamela.
2: Mooi.
1: Met Pamela. Yeah. Maar het kan ook gewoon erin zitten dat er ineens een gastoptreden kwam van iemand die tegelijkertijd toerde, ook in Nederland. En toch dat je ineens, ja, hier is Prince op gitaar. Ja, dat deed hij natuurlijk wel eens, yeah. Prince. Daar kan het ook in zitten dat je denkt, die plaat hoor ik liever in de live versie. Gaan wij die heel hard zoeken. Sanne gaat hem heel hard zoeken. Ja. Ik zeg wij, maar ik bedoel jou. Maar ik heb er zelf vandaag ook eentje meegenomen. Zij is echt een van de allerbeste zangeressen. En echt een live fenomeen. Ik ken ook niemand die klinkt als Bonnie Raitt.
2: Nee,
1: ze heeft een eigen. Volstrekt eigen persoon. Inmiddels is ze 76 jaar. Ze toert nog steeds heel erg veel. Helaas vooral door Amerika op dit moment. Maar ze komt ook regelmatig naar Nederland. En je kent natuurlijk die hit wel, I Can't Make You Love Me. Dat is een prachtig nummer. Superkrachtig ook. En ik denk dat dat ook het beste voorbeeld is van hoe een gebroken hart bezongen kan worden. Wow. Dat je het bijna voelt terwijl je misschien zelf heel gelukkig bent in je relatie. Van, oh, die pijn. Als dat kapot gaat. Oh my god. En zij heeft dit dus gezongen in 2000. En toen ze volgens mij in de Rock'n'Roll Hall of Fame werd opgenomen. En ze wordt op de piano begeleid door Bruce Hornsby.
2: Oh,
1: die That's Just The Way It Is, die niet meezingt. Hij speelt piano en het is prachtig. En ze zingt nog steeds geweldig. Echt, als je de kans krijgt om haar live te zien, doe dat vooral. Want het is echt goed. En dan ga ik deze voor je draaien.

zou maar met zoveel gemak kunnen zingen. En dan zo goed. Ik bedoel, ik kan wel met gemak zingen, maar het klinkt nergens naar. Rita Franklin en daarvoor live Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me, met op de piano Bruce Hornsby. Paul die zegt, Emily, hij is fantastisch. Arno zegt, oh, die is ook zo lekker, van George Michael. Ja, klopt, ja, heerlijk. En Tjerk zegt, dit is muziek. Fantastisch. Herman en Van Greep, hoor. Hi Emily, wat is het nummer toch mooi. Stond al in mijn top 2000 lijst, maar het staat er hiermee nog steviger in. Ja, ik had hem ook een top 2000 lijstje. Kunnen we uitgehaald, maar misschien ga ik hem er gewoon weer in doen. Ja. Misschien doe ik hem weer in. Het is ook hoogzomer, zo'n beetje. Nou, het is niet hoogzomer, het is net zomer. Maar om nu al te denken over de 2000 is ook wel een beetje vroeg. We hebben eerst nog bijvoorbeeld Concert at Sea. Eind deze maand. Uiteraard met Bluff.

0: toch ook wel echt een meesterwerk, hè? The Verve Bittersweet Symphony.
1: Liever live.
0: En welke plaat vind jij nou mooi? Leuk misschien in de studio-uitvoering, maar echt prachtig in de live-versie. Welke plaat hoor jij liever live? Hi, Imke.
2: Hallo.
0: Hallo, alles goed met jou?
2: Ja, zeker.
0: Jij bent 16 jaar.
2: Ja, klopt.
0: En je bent enorm fan van Billie Eilish.
2: Klopt.
0: Maar je hebt haar nog niet live gezien?
2: Nee.
0: En hoe komt dat?
2: Nou ja, we hebben wel inderdaad kaartjes geprobeerd te krijgen, maar ze waren zo snel weg dat het niet is gelukt.
0: Ja, dat is niet te doen, hè. Die kaartjes zijn ook altijd heel duur. Dat is ook een tweede natuurlijk. Maar zij is natuurlijk een fenomenale live artiest, tenminste, wat ik zie. Want ik heb haar ook zelf nog nooit live gezien, maar ze lijkt me helemaal te gek.
2: Ja.
0: En wat vind jij zo goed aan haar in de live, als live artiest?
2: Nou ja, zeg maar, ze klinkt gewoon net zo goed of niet mooier, zeg maar, live. Dat vind ik heel mooi. En ja, dat eigenlijk. Ik vind het gewoon, je hoort net meer de emotie nog in haar stem dan.
0: Ja, dat is zo. Want bijvoorbeeld, ze heeft heel veel ballads en dat soort liedjes, hè, hele kleine liedjes. Maar ze heeft ook iets in zich waardoor ze heel erg een feest ervan kan maken.
2: Ja,
0: dat
2: klopt,
0: is wel knap, hè? Dat ze dat allebei echt beheerst. En welke wil jij horen?
2: Ik wil graag The Greatest horen, die ze zong bij The Late Show.
0: Van The Late Show van Stephen Colbert. En hoe ben je achter deze versie gekomen?
2: Nou ja, dit was het eerste liedje die ze live zong van haar album toen. En het is ook net mijn favoriete liedje van het album. Dus nou ja, zo ben ik hierbij gekomen.
0: Ja, vet. Ik ga hem voor je, we hebben hem gevonden, we gaan hem voor je draaien.
2: Super.
0: En ik hoop voor je dat je er ooit live te zien krijgt.
2: Ja, ik ook.
0: Dag Imke, dankjewel.
2: Doei.
0: Dag.

Steve Miller, Abra Cadabra en voor de geweldige Billie Eilish. The Greatest Live bij de Late Show in 2024. Staat op YouTube trouwens, daar hebben we hem volgens mij vandaag getrokken. Dankjewel Imke voor je leuke verzoekje. Ik hou vast aan die gloednieuwe plaat van Roxanne Hazes. Ik vind het zo'n goede plaat. Ik denk steeds dat hij heet Huilen tussen souvenirs. Maar dat niks is minder waar. Hij heet Tranen in de gift shop. Dus ik zat een soort van dichtbij. Maar deze western vibe, nou, meer van dit Roxanne. Kom maar lekker door met die platen.

0: Ben jij iemand die door de wekker heen slaat?
1: Nee. Ik ben iemand die altijd een half uur voor de wekker wakker is.
0: Oh.
1: En dat was vanochtend ook weer zo. Dus mijn wekkertje staat op 9 uur.
0: Ja.
1: En om 8:30 altijd ongeveer wakker.
0: En waarom zet jij je wekker om 9 uur? Heb je dan niet?
1: Oh, nee, omdat ik een soort van ritme wil, weet je wel. Dus dat ik niet ga uitslapen tot een uurtje, want dat kan ik ook wel, hoor. Tot een uurtje of 10, 11, dat lukt me echt makkelijk. Zeker na het weekend, als ik een leuk weekend heb gehad.
0: Ja.
1: Maar gewoon, dan zit ik gewoon meteen in het ritme. Ook omdat ik natuurlijk in het weekend soms ook doorwerk.
0: Ja, omdat je boulevard doet.
1: Ja, dus dan heb je zeg maar de eerste vergadering om 9:30 in de ochtend.
0: Oh.
1: Dus dan wil je om 9 uur wakker zijn.
0: En fris. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven door een wekker heen geslapen.
1: Hoe laat zet jij je wekker dan?
0: Ik zet geen wekker.
1: Je bent altijd op een bepaald tijd.
0: Ja, ik ben gewoon. Als ik een afspraak heb, zet ik een wekker. Maar het is wel. Ik heb nog nooit. Dat ik hem heb gemist. Dat is nog nooit gebeurd in mijn hele leven.
1: Maar je hebt een goed bioritme ook. Als je dan elke dag.
0: Ja, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ik slaap wel laat.
1: Namelijk?
0: Ik slaap vaak rond 2. Dus dat vind ik laat.
1: Ja, dat is wel laat, ja. Nee, ik lig wel altijd max 1 uur lig ik in mijn bed.
0: Ja.
1: Dan gaan de deuren van het huis dicht. Overal bedoel ik, als in de katten kunnen niet in de gang.
0: Oh ja.
1: En de katten komen ook niet bij mij in de buurt.
0: Oh, bij mij wel, ze komen op bed liggen.
1: Ja. Nee, want in de ochtend. Maar, want als ze dan om 6 uur zin hebben om te eten, dan ben ik ook wakker.
0: Oh ja. Mijn eentje gaat altijd jengelen. En die andere, Ivy, dan doe ik de deur open. De eerste wat ze doet is naar het balkon lopen. Dan doe ik daar de balkondeur voor open. En dan gaat ze buiten het balkon naar de vogels kijken.
1: Ja.
0: Dus altijd, we hebben hetzelfde ritueel. Iedere dag.
1: Ja, leuk. Die katten die wennen eraan. Ja, heel apart.
0: Nee,
1: bij mij is het dus om 8:30 alle deuren gaan open. En dan mogen ze
0: dan op bed?
1: Dan mogen ze zeker even op bed.
0: Ah, oké. Okay.
1: Wordt even geknuffeld.
0: Even knuffelen. Mokjes erin.
1: Knorren.
0: Natvoer.
1: Natvoer 1 keer in de 2, 3 dagen.
0: Oh ja? Bij mij ontbijten ze met natvoer.
1: Ik weet dat het slecht voor de tanden is.
0: Nee, je moet gewoon tanden poetsen.
1: Je gaat ermee naar de tandarts.
0: Nee, ik poets die tanden van Ivy.
1: Ja, echt?
0: Ja, met een vindt ze niet leuk, maar met zo'n. Ja. Nou goed. Morad is tot 10 te beluisteren hier op NPO Radio 2. Heel veel plezier met hem. En ik ben er morgen weer. Tot dan.
1: Joe.
0: Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
2: Dit is NPO Radio 2.
13: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen... die een werk- of studievisum voor Nederland hebben... actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn... en vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat... dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk... die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw 2 jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
14: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden... in het bijzijn van haar jonge zoontje.
13: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag... op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners... die getuigen waren van de schietpartij. Stel dat een bos wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. De 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar celstraf geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Oudoorn, waar het Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer nog tot besluit. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op... en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 15. Morgen bewolkt, met soms stevige buien... en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
19: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Let's
20: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
19: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
20: En weet je wat ook fun is?

0: X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar...

0: de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
0: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Met Morad.
3: Monday. The week stretches out before you. Vast, unwritten, full of things you didn't plan for. Every wrong turn, every unexpected moment, every stumble in the dark that somehow led you here. Your radio friend is ready.

Foreigner, Sing Wilde voor Alanis Morissette en You Learn op NPO Radio 2. Een hele goede maandagavond. Hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten van deze zonnige maandag, voordat de regen morgen, overmorgen en de rest van de week met bakken uit de hemel komt. Maar misschien ook wel lekker, hè? Nederland heeft het nodig. Als de grond te droog wordt, ook niet oké. Dus laat die regen maar even lekker vallen. Als het maar met concertetie allemaal weer voorbij en achter de rug is. Als we dat met elkaar kunnen afspreken, dan ben ik een blije man. Hey, maandagavond, dat betekent dat het tijd is voor Mashup Maandag. En de mashup van vandaag heeft een moeilijkheidsgraad van 4 sterren. 4 van de 5 sterren betekent dat hij best wel lastig is. Je gaat waarschijnlijk de artiest wel kunnen raden. Maar de titel, ja, dat wordt een opgave. Even tot jezelf komen.

Voor de mensen voor wie het nieuw is. Ik laat je dus een fragmentje horen. Een mashupje. Je hoort twee titels, twee artiesten door elkaar heen. Maar ze passen zo goed bij elkaar dat het lastig is om ze te ontrafelen. Full Focus

Wat is het ook goed gedaan? Al zeg ik het zelf. Oké, het is voor degene die hem heeft. Je mag me appen via de NPO luister-app. Dus ik wil allebei de artiesten en allebei de titels. En als je ze goed hebt, dan mag je me ook meteen vertellen welke van de twee ik voor je mag draaien hier op NPO Radio.

0: ongelofelijke zomerhit nu al gewoon van Another en 54 Ultra Talk to You op 2. Oh, wat heb ik eens in een festival, zeg. Ik heb muziek voor je. Van de man die momenteel bezig is om 10 keer de arena plat te spelen in Amsterdam. Dan weet je natuurlijk meteen dat ik het over Harry Styles heb. Die nareist hij verder de hele wereld over om op te treden. En daar is zijn batterij helemaal voor opgeladen. Want de afgelopen jaren heeft hij heel bewust pauze genomen. Hij moest namelijk voor zichzelf uitzoeken waarom hij eigenlijk muziek maakt.
1: It's okay to kind of stop and like sit yourself down. And kind of ask, like, am I doing this because I've done it for a long time, or am I doing it because I love it? And then when the answer is I'm doing it because I love it, and it's like what I have to do when I'm not doing anything, I think that's like the greatest reason to start doing something again. So I think coming back to it now, I feel like really refreshed in my perspective of like, why I want to be on stages and why I want to make music.
0: Ja, hij heeft zijn passie voor optreden en het maken van liedjes dus helemaal teruggevonden. En ik heb nu een plaat voor je die ook op zijn setlist staat. Sign of the Times.

0: En ik zei al, deze krijgt mijn moeilijkheidsgraadje 4 van de 5 sterren. Voelde die ook zo?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik de Pitbull Hotel Room Service wel heb opgezocht.
0: Ja, precies. Maar dat is ook precies wat we hier zeiden. We dachten van, oké, mensen gaan Pitbull, dat weet je. Maar hoe de titel heet, zeg maar, wat de titel van de track is, dat wordt dan zeg maar een lastige opgave.
1: Mm-hmm.
0: Oké, maar ja, klopt. Die heb je goed. Wat stond daar tegenover?
1: Boney M met Rasputin.
0: Ja! Oké, je hebt ze allebei goed. En ik heb begrepen dat je gaat voor de plaat waar je in het dagelijks leven ook heel veel mee hebt.
1: Ja.
0: Leg het mij uit.
1: Nee, ik zit dus bij Slopend, een survival run vereniging.
0: Mm-hmm.
1: En daar draaien we die best wel vaak bij de gezelligheid. Dus bijvoorbeeld rond het kampvuur.
0: Oké, dus even nog een stapje terug. Survival run?
1: Ja, dat is een sport waarbij je klimt door touwen en ja, tussendoor ga je hardlopen.
0: Is dat een beetje wat je ook dan hebt met die, hoe heet die dingen nou? Die mud in het modder,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, dat lijkt wel een beetje op, maar dan juist iets sportiever. Okay. En echt competitie ook.
0: Juist, en dan na de heftige sport, dan is er wel eens gewoon even ruimte voor een kampvuurtje of even wat gezelligs. En dan is dit de plaat die opgezet wordt.
1: Vaak wel, ja.
0: Boney M, dus Rasputin. En dan de originele versie niet die de laatste paar jaar geleden nog in de top 40 stonden, was die remix met Jestix.
1: Ja, wel de originele versie.
0: Ja, wel de originele versie. Dario, komt-ie aan. Lekker genieten, man.
1: Dankjewel.

0: Oua, Fleetwood Mac en Big Love door je speakers. Heb ik een plaat voor je die deze week alle liefde van NPO Radio 2 krijgt? Dan heb ik het natuurlijk over de topsong. En die is deze week in handen van Ilse de Lange met haar nieuwe single Something Good. Het liedje gaat over het omarmen van alle positiviteit in je leven. En die boodschap past perfect bij de zomer die eraan komt, toch? Want dan lijkt het leven toch altijd even een stukje lichter, een stukje fijner. Ik zou zeggen, zet hem in je vakantieplaylist. En in de tussentijd hoor je hem extra vaak hier op 2.
1: NPO Radio 2.

je kan niet wachten, hè? Je bemoeien met de playlist. Wat moet ik zo meteen voor je gaan draaien? Ik trek zo meteen een balletje. De ballen van Morad liggen hier achter me klaar. En dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Ben je

0: Wel een van de mooiste liedjes op de naam van Bente. Kan je me zien? En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: En dan krijg ik de hulp van Anne, want die weet wat erbij balletje 43 hoort.
2: Even kijken op de lijst. Nummer 43, dat is de categorie meezinger.
0: Oh, maar dat is gezellig met de toppers ook op komst nog in de arena. Oké, dus je favoriete meezinger. Ja. Dan kom jij al meteen op een titel waarvan je zegt van nou, als dat een een fantastische meezinger is.
2: ABBA doet het eigenlijk altijd goed. Maakt eigenlijk niet uit welke plaats van ABBA. Summer Night City, Does Your Mother Know.
0: Oh ja.
2: Kom allemaal.
0: Guus Meeuwers, Het is een Nacht, ook zo'n fantastische meezinger. Paul de Leeuw, Vlieg met me mee naar de regenboog. Je komt er wel uit, hè? Je favoriete meezinger, je mag hem doorappen via de NPO Luister-app.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. Bij steekpartijen bij een bedrijfspand in Herugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herugowaard is afgezet. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
8: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
7: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde naar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: De ballen van Morat.
16: Balletje 43 hadden we getrokken. En balletje 43 staat voor de allerbeste meezinger volgens jou.

0: die nacht als meezinger. Deze maand live meemaken in Keulen. Oh, ja hoor. Krijgt er ook gewoon echt meteen zin in. Jeroen, die heeft het over Mexico.
1: Mexico.
0: Omdat het WK voetbal onder andere in Mexico is.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Balletje 43 hadden we getrokken. En balletje 43 staat voor de allerbeste meezinger volgens jou. Ik noemde hem al, Paul de Leeuw.

0: van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De ballen van Morat.
2: Balletje 43 hadden we getrokken. En balletje 43 staat voor de allerbeste meezinger volgens jou.

nacht als meezinger. Deze maand live meemaken in Keulen. Oh, ja hoor. Krijgt er ook gewoon echt meteen zin in. Jeroen, die heeft het over Mexico. Mexico. Omdat het WK voetbal onder andere in Mexico is.

0: Complicated op NPO Radio 2. We zijn op zoek naar de allerbeste meezinger. En daarvoor zeg ik goedenavond, Bart.
1: Goedenavond, Morad.
0: Hallo Bart, je bent druk bezig met klussen, begreep ik.
1: Ja, zeker.
0: Wat wordt er geklust?
1: Er wordt geklust oude balken van de woning. Die ben ik aan het bitumen, zodat ze waterdicht zijn om daar een stellage van te maken voor de moestuin.
0: Hé, hey, zodat de planten daar overheen kunnen klimmen. Of in ieder geval er tegenaan kunnen groeien.
1: Ja, goed? Met een klimnet, ja.
0: Ja, wat voor fijne moesplantjes zijn dit?
1: Het worden stokbonen en klimkomkommers.
0: Heerlijk, biologischer dan dit wordt het niet.
1: Nee, denk het niet, nee.
0: Fijn man. Nee. De allerbeste meezinger, hè. Jij kwam wel heel duidelijk in de app. Welke moet dat worden?
1: De Spice Girls met Wannabe.
0: Ja, en alleen al het begin van die plaat.
1: Ja.
0: Moeten we even testen natuurlijk, hè.
1: Ja,
0: en verder?
1: Oh, I tell you what I want, but I really, really want. Don't tell me what you want, but you really, really want. You wanna, you wanna, you wanna, you wanna really, really, really wanna. Take a take a.
2: Yo!

ook wel eigenlijk een meezingertje, toch, van Sander? En Homewrecker. The Four, de plaat die aan werd gevraagd door Bart als de ultieme meezinger, wannabe van de Spice Girls. En soms vind ik het leuk om in de archieven van NPO Radio 2 te duiken, want daarin staan pareltjes die je niet elke dag op de radio hoort. En tijdens het browsen kwam ik Alphabet Street tegen van Prince. Een heerlijke funkplaat, die stiekem toch ook wel een beetje doet denken aan zijn grote hit Kiss. Dus het leek me wel een goed moment om het

plaat is sowieso lekker, hè? Maar ik had hem eigenlijk zo gepland dat met een ondergaande zon en een beetje rode lucht deze extra lekker viel voor de luisteraar in de auto. Maar in Hilversum is het gewoon bewolkt. Ja, je weet gewoon van tevoren niet. Dat is Nederland, hè? Dat is lente, maar je kan van alles voorgeschoteld worden. Maar dan nog een hele lekkere plaat. Air and All I Need. Alles wat ik vanavond nog nodig heb, is je mening over. Elke dag krijg je hier twee platen voorgeschoteld die een connectie met elkaar hebben. Soms komen ze uit hetzelfde genre, delen ze hetzelfde thema. En vanavond heb ik muziek voor je van twee exen die elkaar ontmoeten op de set van de Australische serie Neighbours. Dan gaat het natuurlijk over Kylie Minogue en Jason Donovan. Maar die twee die konden niet alleen goed acteren, nee. Ze doken ook de muziekstudio in, zowel samen als solo. En kies je voor optie A, dan krijg je deze hit van Jason.

0: Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Leuk, de wat oudere muziek van Kylie zo op je radio, toch? Maar jij mag het zeggen. Van welke neighborster krijg jij het warm? Van wie wil jij de muziek horen? Wil je Too Many Broken Hearts van Jason Donovan? Dan app je me nu optie A. Ga je liever voor I Should Be So Lucky van Kylie Minogue? Dan app je me optie B. Stem nu via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is The Indian met Get It Wrong.

L. Stewart, Year of the Cat. Zometeen tijd voor de uitslag van Morat's Most Wanted. En vandaag is het een battle tussen twee exen die elkaar ontmoet hebben op de set van de Australische serie Neighbours, Kylie Minogue en Jason Donovan. Maar de grote vraag is wie zijn plaat wordt uiteindelijk zometeen in de laatste paar minuten van de show gedraaid. Wil je Too Many Broken Hearts van Jason Donovan, dan app je me nog even optie A als je nog niet hebt geappt. Of ga je liever voor I Should Be So Lucky van Kylie Minogue, dan app je me optie B. Even doe je via de NPO.

samen met Mo nog even blijven. En ik vind Douwe Bob echt een goede performer. En ik hoorde dat hij gaat optreden tijdens de Zwarte Cross. Dus ik heb een kaartje voor Zwarte Cross gehaald voor de vrijdag. En toen dacht ik later even kijken op welke dag Douwe Bob eigenlijk staat. Op de zaterdag. Welcome to my life.

0: twee keuzes vandaag, gelinkt door een tv-serie. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, staat tegenover Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: We krijgen een berichtje van Gerry die zegt: hey Morad, ik kies absoluut voor Jason Donovan. Wat een heerlijke plaat en veel te lang niet meer gehoord. En Carlijn zegt: ik stem voor optie B. Ik heb vandaag zo'n dag waarop alles misgaat. Eerst verslapen, toen koffie geknoeid op net schone kleding.
0: Oh man.
1: En daardoor ook nog de bus gemist. Dus als het geluk niet meezikt, dan hoop ik dat Kylie het mijn kant op kan zingen. Nou, en Carlijn die heeft in dit geval dan wel geluk, want met 64% van de stemmen is het Kylie Minogue geworden.
0: I Should Be So Lucky is Morals Most Wanted vandaag.

0: niet zo lucky als Morad's Most Wanted vandaag. Jullie vinden haar geweldig. Maar blijft ze nog overeind staan als de man, de fijnproever, hè, de connoisseur van de goede smaak?
1: Nou
0: ja, er even aan ruikt. Dames en heren, opstaan!
2: All right.
3: Tim's finale. Oordeel.
1: Nice, Morad.
0: Tim, Kylie Minogue of... Ja.
1: Ah, Madonna. Nou ja, toch Madonna, hè. Ja, dat is, zij heeft zo'n legacy, ze heeft zoveel tijd. De laatste werk was niet goed, maar...
0: Madonna of...
1: Sophia, dat is Baxter. Nee, Madonna.
0: Nee, oké, dit had ik al wel verwacht. Okay, ja. Maar dan ga ik wel even een andere mama er tegenover zetten. Madonna of...
1: Nee, Madonna, 100%. Ja, vreselijk.
0: Ook vreselijke stem.
1: Nou, en dit nummer, die autotune, die trek ik heel slecht. Maar... Verder heeft ze hele mooie muziek gemaakt met Sonny en Cher en zo. Maar gaat toffe Madonna.
0: Madonna idee. Ja, Tim's avond tot zometeen.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Dit is NPO Radio 2.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 7:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandberg.
17: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
16: aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is maandagavond. 1 juni. De meteorologische zomer is begonnen. En dat wil ik samen met jou vieren op Tim's avondslot. Treed binnen. En nou, als je langs de poortwachters loopt, geef ze dan wat extra aandacht. Ze zijn namelijk bang dat ze een beetje vergeten worden. Oh, wie het is?
0: Gooi ze meteen.
2: Ster. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
18: Hak je dag!
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar €6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van voordeel.
23: Aldi.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
26: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.

0: grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.

0: 20 jaar! En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis per D-reizen.
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.

0: Monaco en the time is now.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Het avontuur is begonnen. Het avontuur iedere avond weer tussen 10 en 12. Ik hoop dat je een beetje een fijn weekend hebt gehad. Ik had een bijzondere dag gisteren. Ik was in Leiden en ik zat daar op een terras. Ik zat daar heerlijk wat te eten. Minding my own business. Toen de serveerster in één keer naar me toe kwam en zei: meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg: natuurlijk. En ze zegt: volgens mij heeft u heel leuk werk. En dat vond ik zo gaaf. Dat vond ik een compliment. Dat had ik nog nooit gehoord. Volgens mij heeft u heel leuk werk. Ik zeg: ja, hoe kom je daarbij? Ik zeg: ja, ik heb heel erg leuk werk. Zeker wel. Ik wilde niet vertellen wat, maar... Ja, zegt ze, volgens mij doet u iets met muziek. En dat vind ik zo grappig dat mensen dat kunnen aflezen aan je houding, aan je lichaamstalen, hoe je eruit ziet of wat dan ook. Oké, ik had een koptelefoon op mijn hoofd. Dat had misschien wel het een en ander weggegeven, maar toch, weet je, ik vond het wel heel leuk. En ze zegt, ja, u heeft zo'n vrolijke uitstraling. Ik zeg, nou, zijn wel eens de meningen over verdeeld, maar ik vind het fijn dat u het zegt, weet je wel. En en toen zei, maar wat voor werk doet u dan? En het is zo stom, maar ik durf dit gewoon niet te zeggen. Ik vind het dan toch op een of andere rare manier gênant. Terwijl dit is wat ik het allerliefste doe, het avondslot, iedere avond tussen 10 en 12, jou verrassen met de heerlijkste muziek. Maar dan voelt dat toch een beetje raar of zo, om dan te zeggen, ja, wat zegt u? Wat bent u? Een radio-dj. U bent radio-dj. Hele terras weer omdraaien. Ja, ik ben Morad.

0: Nee!
1: Oh, oh. Tim in het broek, die is er natuurlijk ook weer bij. Ja. Op en broek, op het broek, heet hij. Op het broek. Ja, de vlekken zitten op het broek. NPO Radio 2.

wel de 15 beste liedjes van dit moment volgens jou. En zoals iedere maandag hebben we even een kleine update. Mocht je dat zijn vergeten, dan heb ik in elk geval de top 5 voor je. En straks een tip van een liedje dat niet in de lijst staat, waarvan ik echt vind dat die erin moet komen, namelijk de nieuwe Lola Young. Dat hoor je straks, maar eerst gaan we dus naar die top 5.

Nothing But Thieves en Evolution. En dan op nummer 1 de man die een tijdje geleden nog in muziekcafé speelde. Plat speelde, het dak eraf, alles. Ik bedoel, het poppodium voor Stinder bestaat gewoon niet meer dankzij hem. Dat was zo goed. Jet Rebel, Changes is Coming Around the Band. Ook een ex-NPO Radio 2 topsong trouwens. De nieuwe nummer 1 in de verrukkelijke 15. Ja, en dan een liedje dat er nog niet in staat, maar... Dat

0: festivalsensatie van het vorig jaar, hè? Lola Young. En die hype was zo groot. En de tenten waren zo vol dat ze er mentaal en onderdoor ging. Maar godzijdank heeft het haar niet van weerhouden om weer nieuwe muziek te maken. En het afgelopen jaar is ze opgenomen geweest. Rekende ze af met haar problemen. En dit is dan haar nieuwe single waar ze dus terugkijkt op die getroubleerde persoon die ze tot vorig jaar was.
1: De verrukkelijke 15.
0: From Down Here, de nieuwe Lola Young.

opgepoetst. Liggen ze hier voor me. Tim's avondslot sleutelhanger. Kan van jou zijn als je meedoet aan de karaktertrek. Werk als volgt. We hebben een gesprekje op de radio. Daaruit komt je karakter naar voren. En dan zoek ik gewoon tijdens dat gesprek een plaat uit dat zou passen bij jouw karakter. Soms zit ik ernaast, soms is het midden in de roos. Hoe dan ook, een liedje speciaal voor jou. En dat je mee hebt gedaan, je ziel hebt blootgelegd. Nou, dat valt wel mee hoor. En dan krijg je van mij een Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Nou, lijkt je leuk om een keer mee te doen? Laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrek. En dan zijn we vriendjes. Deal? World Party nu op 2. Way down now.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hebben iemand bereid gevonden om te gaan liggen op de muzikale sofa van Tim's Avondslot.
1: Tim's Character Track.
0: Ja.
1: Luister naar de echo van je ziel.
0: Mieke, we gaan je helemaal uitpluizen.
2: Oké.
0: Ja, klinkt spannender dan het is, hoor. Gaat helemaal goed komen. Ik heb begrepen, Mieke, dat mensen zich wel eens verbazen over jou. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel. En ik krijg wel eens de reactie van... Jeetje, wat heb jij een energie? Uh-huh. Waar haal je dat vandaan? Om naar je werk gewoon 's avonds toch nog naar een concert te gaan. Of even naar de film. Of even naar de padelbaan. Of even zwemmen. Ja.
0: En als mensen dat dan tegen jou zeggen, van, we weten niet waar je dat allemaal vandaan haalt, wat is dan jouw reactie daarop?
2: Nou, vooral, soms word ik even stil. En denk ik, oké, over wie zegt dat wat? En ik zeg ook wel eens, want het is heel energiegevend. Vooral dat.
0: Ja, en ja. Dat eerste is een beetje mic drop, hè? Weet je, van,
2: Ja. Ja, klopt. Ja. Nou, dat denk ik dan wel eens. Ik zeg het niet altijd hardop.
0: Dat begrijp ik. Ja. Maar waarom ben jij zo energiek? Dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Heb je ooit iets meegemaakt waardoor je denkt, ik moet er alles uithalen? Of waar zit dat in?
2: Ja, door de jaren heen de nodige dingen wel meegemaakt. Ook al mensen verloren aan een rotziekte. Waardoor ik ook echt denk van ja, het leven is gewoon nu. Nu wil ik graag leuke dingen doen. Om daar, en daarnaast ook doe ik werk waardoor ik ook wel nodig heb om leuke dingen te doen.
0: Oh, wat voor werk doe je dan?
2: Ik ben onder andere case manager dementie. En werk in een kleine zorginstelling. Ook als wachtlijstbegeleider.
0: Dat is vrij zwaar werk, lijkt mij.
2: Nou, dat is, daar heb je wel de nodige vlieguren voor nodig, zeg maar. En ben veel met levensvragen bezig. En dat is hartstikke fijn werk. Maar het is ook heel fijn om stoom af te blazen en energie te krijgen van andere dingen. Dus ontspanning, balans. Ja.
0: Dus je kan heel goed de deur dichttrekken naar je werk en dan dat van je afzetten?
2: Meestal wel.
0: Ja.
2: Meestal wel.
0: Ja. Ik denk dat ik hem heb gevonden, beste Mieke.
2: Oh.
0: Ja, nee. God. Het is altijd heel spannend natuurlijk wat het gaat worden. Ik hoop een beetje dat het ook in jouw muzikaal idioom past. Misschien ken je het, misschien ken je het helemaal niet. Maar beste Mieke, beste drukke Mieke, dit is volgens mij jouw karaktertrek.

0: Dat is wat mij betreft haar karaktertrek. Straks horen we van haar of ze het daarmee eens is, ja of nee. Maar eerst leg ik het altijd heel eventjes uit aan je, Mieke. Het is zo, je verbaast vriend en vijand met hoeveel jij gedaan krijgt op één dag. Je hebt ongelooflijk veel energie. En door de dingen die je hebt meegemaakt en ook door je werk in de ouderenzorg heb je geleerd dat het leven nu plaatsvindt, dat je nu de dingen moet doen die je leuk vindt. Kortom, live in the moment. Kan zomaar op een tegeltje, dat weet ik ook wel. Maar het past volgens mij helemaal bij jou. Mieke, wat vind je daarvan?
1: Ja, het past zeker op het tegeltje. Ja, hartstikke leuk.
0: Maar ook bij jou?
1: En, ja, het past zeker ook bij mij.
0: Wat
1: ja.
0: Goed, wat goed. Ja. Kende je het nummer ook al of niet?
1: Ik ken wel de band, maar het nummer niet.
0: Nee. Viel het stil, ken je waarschijnlijk van haar, van de Portugal
1: ja,
0: band.
1: Precies.
0: Ja, maar ja. Dit was ja. Het volgens mij de tweede single of zo die ja. Ze hebben uitgebracht. Maar ja. Ja, je mag deze meenemen de rest van je leven. Ik zou zeggen, Luister nog eens een keertje naar. En deze was speciaal voor jou.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dank. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
2: Tim's karaktertrack.
0: En als jij denkt, hey, dat lijkt me leuk om een keer aan mee te doen. Een persoonlijk liedje en een sleutelhanger. Hoppakee, laat het weten met de NPO Luisterrip. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrack. Binnenkort komen zij met nieuwe muziek. De Rolling Stones. Dit is even een oudje van ze.

In Tim's avondslot vind ik het leuk om wat intieme gesprekken te voeren. Dus ik stel je even een persoonlijke vraag. Heb jij een stukje tekst uit een liedje dat heel erg bijzonder voor jou is? En is dat al verteld? Heeft er een bepaalde reden bijvoorbeeld dat het altijd bij jou is blijven hangen? Misschien heb je de tekst zelfs wel getatoeëerd op je armen. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar bij sommige popliedjes is de tekst namelijk ondergeschikt aan de muziek. Dus dan de muziek die catchy is, die moet dan blijven hangen. Maar wat de tekst precies is en wat die dan betekent, daar ben je als luisteraar dan wellicht minder mee bezig. Maar er zijn dus ook liedjes waar zo'n zin in zit die echt meteen pas, boom, raak is. Een stukje dat gewoon aan het denken zit bijvoorbeeld. Of een bepaald gevoel bij je oproept. Ik heb dat bijvoorbeeld bij René Vroeger. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik op de buurman het vandaag nog overspuit. Dat raakt mij zo diep. Nee, geintje. Ik heb erbij In My Life van de Beatles. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. Met andere woorden, je denkt aan iedereen die je ooit hebt ontmoet, maar er is er eentje die je er echt bovenuit steekt. En daar gaat In My Life over. Ik vind dat sowieso zo'n prachtige tekst. Nou, dat vind ik dus. Heb jij een stukje tekst uit een liedje dat je bijzonder vindt, of in ieder geval bijzonder voor jou is? Laat het even weten met de NPO Luister-app. We willen ze graag verzamelen. Want straks even

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Wat is jouw meest favoriete songtekst ooit? Misschien heb je hem wel getatoeëerd op je arm of waar dan ook. Of heb je hem gewoon altijd in je hoofd zitten. In moeilijke en hele positieve, goede momenten. Laat het weten met de NPO Luister-app. We gaan het zo meteen over hebben.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: in de NPO Radio 2 app. Dank daarvoor. We gaan het allemaal lezen, echt waar. Maar we kunnen niet allemaal opnoemen. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat zeg ik omdat het gewoon echt heel persoonlijk is, namelijk zo'n tekst. Jeffrey zegt bijvoorbeeld: Life is what happens to you while you're busy making other plans. Uit The Beautiful Boy van John Lennon. Later ook nog geciteerd door Agda in de Munich trouwens, in Laat Me Slapen. Margreet zegt: een van de mooiste teksten vind ik You Have Been Loved van George Michael. Hoe mooi is dat als zoiets gezegd wordt aan het eind van iemands leven? Ja, inderdaad. En Jerry zegt: ik geloof in jou en mij uit de avond van Boudewijn de Groot. Nou, iemand die alles weet over teksten in popliedjes en hoe het kan dat sommigen wel blijven hangen en anderen niet. Dat is filosoof en schrijver Jurien Rood. Hij schreef er een boek over. Wat zingen ze nou? Goedenavond, Jurien.
1: Ja, goedenavond. Ja.
0: Heb je zelf een mooi voorbeeld? Is er voor jou één tekst uit een liedje dat echt boven alles uitstijgt, als het ware?
1: Nee, niet één die boven alles uitsteekt, maar ik kies er maar eentje. Ik weet trouwens niet alles daarvan, hoor, zoals je me net aankondigde. Ik heb er gewoon een boek over geschreven, omdat ik het zo interessant vond.
0: Ja.
1: Ik kies even voor Woodstock, With a Little Help from My Friends.
0: Ja.
1: Liedje van Lennon McCartney, wat daar door Joe Cocker de hoogte in werd gezongen. En vooral die woorden die erin zitten, try, help, friends. Cocker heeft een versie van iets daarna, waarin het koor alleen maar try, help, friends zingt. En dat is voor mij iets wat eigenlijk die hele tijd, ik was toen een jonge man, heel jong, maar Woodstock en die hele tijd heeft me enorm beïnvloed. En try, help, friends is, vind ik, een prachtige samenvatting van toen.
0: Ja, wat grappig, zou ik dat nooit bekeken. Ik bedoel, zelf groot Beatle-liefhebber en Beatle-fan, en ik vind die versie van Joe Cocker ook te gek. Maar zo heb ik het nog nooit bekeken dat dit zo gehighlight werd, die drie woorden inderdaad. Dat is mooi gevonden. Waarom wilde je hier eigenlijk een volledig boek aan wijden?
1: Omdat het een mooi onderwerp mij leek. Ik ben kind van de popmuziek, zoals veel mensen van mijn generatie en latere. Veel Engels-Amerikaans. En ik ben nu filosoof. En ik dacht, die kant van teksten is volgens mij nog niet zo heel vaak onderzocht. Ook, het zijn ook gewoon losse zinnen die door een liedje, wat je verder helemaal niet goed hoort, ineens naar boven steken. En dus inderdaad, ja, favoriete zinnen worden die je leven lang begeleiden. Ik dacht, dat ga ik nader onderzoeken. En daarmee door de tijd heen wandelen. Dus van toen ik jong was naar de Beatles luisterde tot helemaal nu. En dan kijken welke zinnen steken eruit en zijn mij bijgebleven. En hoe zit dat precies en waarom die zinnen?
0: Je stelt in je boek dat de tekst in popliedjes vaak wat ondergeschikt is aan de muziek. Hè? Dus het gaat vaak meer om de melodie dan de inhoud. Maar er zijn genoeg uitzonderingen. Die krijgen we nu ook heel veel binnen trouwens via de NPO Luister-app. Waar moet zo'n tekst dan aan voldoen volgens jou? Als het moet blijven hangen?
1: Nou, daar is volgens mij geen formule voor. In ieder geval was ik niet op zoek naar de formule. Maar het is heel persoonlijk wat jullie net ook zeiden. Een zin moet een beetje mooi zijn, zou ik zeggen. En kort en krachtig en raak. Ja. Dus die je net noemde staat ook in mijn boek van ik geloof in jou en mij. Het is natuurlijk een super eenvoudig zinnetje. Maar het is de muziek, hè, die tekst omhoog duwt. En dan is er ineens een soort samenkomst van hele mooie melodie en akkoorden met een paar woorden waarvan je ineens denkt, ja.
0: Oh, dus vorm en inhoud eigenlijk?
1: Totaal. Ik heb het eigenlijk alleen maar over zinnen die op de muziek omhoog geduwd worden.
0: Maar heb je dan af en toe ook niet zoiets als je een tekst leest dat je denkt van nee, ja, maar eigenlijk een fluttekst. En dat je dan, als je de muziek erbij hoort, dan het wel klopt.
1: Ja, ik geef helemaal in het begin van het boek een Nederlands voorbeeld van ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van je hou.
0: Ja,
1: dat is ook een zin waarvan je denkt, ja. Maar op die muziek, door Connie van der Bos gezongen, blijft het je gewoon bij.
0: Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Maar ja, goed, daarom ben jij ook filosoof en ik niet. Dat het inderdaad dat muziek gewoon bepaalde tekst die ogenschijnlijk simpel en misschien zelfs een beetje belachelijk uitziet op papier, dat dan de hoogte in kan stuwen. Dankjewel, Jurien Rood, over het boek Wat zingen ze nou? Over teksten in popliedjes. Het is vanaf nu in de winkel verkrijgbaar. Dit nummer heeft en goede muziek en een goede tekst. is niks aan af te dingen. Het is gewoon briljant. Het is gewoon af. Het is namelijk The Cure en The Forest nu op NPO Radio 2.

0: Husband van Ray.
1: Nou, Where's My Husband? Dat heb je tegenwoordig gewoon een GPS-trekker voor, toch? Maar dat geheel terzijde. We vroegen net om jouw favoriete songtekst aller tijden. En ik wil even dit zeggen. We krijgen zo vreselijk veel binnen op dit moment.

0: Burning Down the House van de Cardigans en Tom Jones.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Iedere avond zo rond 11:30 dan duiken we even de muzikale voorraadkast in van Tim's Avondslot op zoek naar iets lekkers wat je al een hele tijd niet meer hebt gehoord. Vandaag wil ik het hebben over Prince, want dat talent van Prince dat is onbegrensbaar, lijkt wel. Er ligt nog zoveel in de kluis dat nog uitgebracht moet worden, want hij nam alles op. Al die projecten, al die gekke uitstapjes. Neem nou de band Time. Nou, lang heeft dat project niet geduurd. Want wat gebeurde? Prince wilde gewoon mensen uit Minneapolis, muzikanten uit Minneapolis, verzamelen om een eigen band te beginnen. Ja, de bandleden van The Time omschreven Prince als een jaloerse man die niet kon hebben wanneer het muzikale niveau van Prince door anderen werd benaderd. Prince kon eigenlijk gewoon geen onderdeel zijn van een groep. Hij moest zichzelf op de achtergrond plaatsen. En dat vond deze showman een beetje lastig. Ja.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: The Time met het nummer Jungle.

0: Sam Fender en Rain Me In op NPO Radio 2. Waar de tijd is voor...
1: Bel of heb je me nou?
0: Ach, kijk nou toch.
1: Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Oh, hij heeft er zoveel zin in. Want wat rommelt en knort zijn maagje toch weer na een heel weekend op rantsoen te hebben gezeten. Het Verzoekie Monster heeft toch zo'n trek in zo'n heerlijk verzoekie. De vraag is, welk liedje zou jij hem willen voeren? Laat het even weten met de NPO Luister-app. Dus welk nummer kan ik voor je draaien en geven aan een Verzoekie Monster? Gaan we samen naar de kooi, kijken we dat beest recht in de ogen. En dan gaan we hem dat geven. Nu Robbie Williams op de radio, She's the One.

0: prachtige maand juni. Je hebt nog zo'n kwartier de tijd om dat door te geven met de NPO Luister-app. En dan nu, een artiest die je misschien niet zo snel bij mij zou verwachten. Maar ik heb haar ongelooflijk veel respect voor. Ze heeft zich helemaal kunnen lostrekken aan de hele Hazes-clan. Want daar heb ik het over, Roxanne Hazes. Haar muziek is ik vind het echt heel bijzonder, omdat het mij heel erg doet denken aan de oude countrymuziek eigenlijk een beetje. Johnny Cash-achtige vibes hoor ik erin. Ik hoor ook Lana Del Rey. Het grappige is dat het echt de griffier zit mij hier aan te kijken. De griffier van het avondslot. Jij hebt je vraagtekens, begrijp ik, enigszins?
1: Ja, ik vraag me wel een beetje af wie er in het lichaam van Tim gekropen is.
0: Dat is heel grappig. Heel veel mensen hebben zoiets van hoe dat jij dit leuk vindt. Maar ik vind Roxanne Hazes zo ongelooflijk goed. Dat ze heeft nu Tranen in de Giftshop heeft ze opgenomen. En dat gaat eigenlijk over haar vakanties naar de Verenigde Staten, waar ze vroeger met haar gezin op vakantie ging. En daar zingt ze eigenlijk over in het nummer. Maar ja, ik vind het heel... De sfeer van het nummer is zo fantastisch.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké. En daarom is deze...

0: de hele sfeer rondom dit nummer. Ik vind het zo fijn. Roxanne Hazes en Tranen in de Giftshop. Ga toch nog even terug naar de rivier.
1: Ik vond hem echt tof.
0: Nou, kijk
1: echt
0: eens aan.
1: Leuk.
0: Kijk eens aan.
1: Top.
0: Blij dat ik je heb kunnen overtuigen. Gaan we ondertussen naar Michel. Want Michel, jij hebt de eer om eigenlijk deze maandag 1 juni af te sluiten. Nog zo'n 10 minuten op de klok. En wat wil jij het verzoekje monster voeren?
2: Ik zou graag het nummer You van Ten Sharp willen horen.
0: Maar,
2: voor Daantje.
0: Ja, voor Daantje. Oké.
2: Okay. Ja.
0: En speciaal voor Daantje, maar nog een speciale reden?
2: Ja, dat nummer heeft zij in het begin naar mij toegestuurd.
0: Oh, wat leuk. En dat wil je nog een keer aan haar laten horen?
2: Ja, heel graag.
0: Oké, nou dan gaan we dat doen. Ga je met mij dan even mee naar het hok waar het verzoekje monster ligt te ronken? Moet hem even wakker maken. Slapende verzoekje monsters wakker maken. Dat is altijd een beetje tricky. Ga het toch proberen. Verzoekje monster! Oké. En je mag hem zelf naar binnen gooien. Kondig maar aan.
2: Hier is Ten Sharp met You.
0: Kijk of hij dat lekker vindt.
3: Snack time!
0: Enorm. Michel, dankjewel. Ik ga hem draaien voor je. En voor Daantje.
2: Dankjewel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
9: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van dinsdag 2 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Trump

0: Zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. En er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ze waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. En hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. En over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk gaat worden. Twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje, in de groepsfase van het WK. En de Nooren zonder sterspeler Erling Haaland wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe ministerploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moest het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog wel gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK.